0: vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt. 'S Middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Ja toch?
1: Jij hebt de festivalzomer van je leven. Samen met je bestie of mattie. Ga naar funnix.nl/festival en fix je FOMO met de Funnix Festipass.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Gingen we naar het park. Toen zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de Straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: oké, je kwam bij de kassa en zei we gaan het splitten. De rekening.
1: Dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar

0: Sunshine. Good morning. Zometeen Jay Lauren met Wacht Niet. Ja, wat een weekend. De ene staat voetbal te kijken, de andere kickboksen. Ik wil van je weten, wat heb jij dit weekend meegemaakt? Wat je is bijgebleven? Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Wat heb je dit weekend meegemaakt? Wat je is bijgebleven? Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Good vibes, baby. Keep it out and keep it banging. Tijd voor het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister app.
0: Fernando. It's a good vibes only at your service. It's Jay Lauren.

weer en how you doing? Wat een weekend. Hoe heb jij je weekend beleefd? Vandaag wil ik van je weten, wat was het hoogtepunt van je weekend? Kan van alles zijn. Laten we eerlijk zijn, het was ook een mooi weekend. Ik heb ook naar kickboksen zitten kijken. Zoals je weet ben ik echt een liefhebber van de sport. En ik zag Morrie Kroma weer schitteren. En ik denk, ja man, wat ben ik toch trots op die guy. Die man roept en zegt van alles en nog wat. En mensen denken altijd dat hij niet waar gaat maken. En dan doet hij het gewoon in de ring. Snap je? Een man met focus en drive. En hij doet het. En je kan zeggen wat je wil. Die man scoort een knockout met zeg maar een gesprongen knie. Unbelievable. Ja, ik vond het ook heel dubbel. Want zeg maar degene waar hij tegen vocht, dat is ook een hele toffe guy. Die heb ik ook in de podcast gehad. Ik heb hem ook gefeliciteerd, want hij heeft ook weer prachtig gevochten. Dus ook een dikke shout-out aan Milos. Dus dat. Al dus kickboksen. Maar, ik zei het eerder al, het WK is volop bezig. Wauw. Shout-out naar Curaçao. Daar ga ik het vandaag nog vaker over hebben. Maar wat Curaçao gedaan heeft, is next level. Je weet, ik ben een island boy. Ik kom van Aruba, maar het is ABC for life. Het is Aruba, Bonaire, Curaçao for life. Mijn Caribbean broeders. Kijk, je moet je voorstellen. Iedereen had wat te zeggen over het feit dat Curaçao zich had gekwalificeerd. Ja, wat gaan ze doen? Dit, dat, zo, zo. Wat gaan ze doen? Ze schrijven al geschiedenis door al aan mee te doen. En dan ook nog gelijk Duitsland op je bord krijgen. Duitsland op je bord? Dat is toch crazy? Je moet voorstellen dat je voor het eerst meedoet aan een WK en dan komt iemand en die zegt, weet je wat? Ik ga jou tegen een ploeg zeggen, zetten die vanaf mid jaren 30 al meedoet aan een freaking WK-toernooi. Ja, sorry man. Weet je toch? Voor mij heeft Curaçao gewoon gewonnen en ik weet dat het gek klinkt, maar ze hebben het fucking gruwelijk gedaan. Toen het ene doelpunt viel, toen zag ik de Duitsers kijken van, what the fuck is this? Toen dacht ik, auwe, dat is wat het is. Het is Blue Wave, baby. Blue Wave. Nee, leuk, leuk, leuk, leuk. En je moet voorstellen, ik ben niet eens een fanatieke voetbalkijker. Hè. Ik hou gewoon van al mijn broeders, iedereen die grindt op wat voor level je ook bent. Is het honkbal, golf, wat voor sport je ook belooft in life. Als je het maar met passie doet. En dat is wat ik zag bij het ploeg van Curaçao, man. Ik blijf het zeggen, ik ben zo ontzettend trots. We gaan het daar vaker over hebben, deze show. Als island boy. Maar misschien ben je ook trots. En, hey, er is gevoetbald. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben het aan het volgen. Hey, en ook shout-out aan Marokko, hè. What? What? Tegen Brazilië? En gewoon, pap. Hey, ook een dikke shout-out, man. Echt, ik zeg, weet je wat het is? Ik ben gewoon trots op mensen die echt grinden, waarvan iedereen denkt dit is onmogelijk. Snap je wat ik bedoel? Ik herken mezelf daarin. Snap je, zoon werd mij ook jaren geleden ook gezegd, ja, maar wat jij wilt doen in radio gaat niet plaatsvinden. Oh jawel. Dus gooi die NPO luisterapp alsjeblieft vol met al dit soort verhalen. Wat was voor jou je hoogtepunt van jouw weekend? Laat het doorkomen via de NPO luisterapp. Laat het doorkomen. Heerlijk man, ik heb hier gewoon zin in man. Zo, wat, je weet, in het nieuws ga je nog meer hierover horen. Want mijn broeder Ryan van Animals op 3 is in de bil.

0: Wat is jouw hoogtepunt van het weekend? Ja, laat hem doorkomen via de NPO luister-app. Ryan van NOS 3 is in de building. Wat was voor jou? Good morning. Wat was voor jou het hoogtepunt van jouw weekend? Qua wat heb je gezien? Wat is je bijgebleven?
1: Ja, wat, ik heb sowieso. Ik moest gisteren werken in Hilversum bij de NOS. Dus ik. De zaterdag vond ik echt leuk. Glory. Heb ik natuurlijk gekeken.
0: Mooi de chroma.
1: Oh. Ja, was weer een mooie kaart. En ik heb weer echt even.
0: Motorchassis.
1: Ja.
0: Oh, wat hou ik van die man. Wat gruwelijk.
1: Ik zie gewoon bijna angst van blijdschap in je ogen, een soort van.
0: Bro, wat heeft hij goed gevochten, hè?
1: Wat goed gevochten.
0: Voor de duidelijkheid, Motorchassis is een probleem in de ring. Die man had. Hij vocht tegen Bahram. Bahram is intens.
1: Zeker.
0: Dus als je dat overleeft. En dan ook nog een keer vechten tegen. Bro.
1: Ja, maar dan moet ik misschien even uitleggen voor de mensen die het niet weten. Er was dus een toernooi afgelopen zaterdag. Dus in een bepaalde gewichtsklasse in het kickboksen was er een toernooi. En eigenlijk de winnaar van dat toernooi vecht dus op één avond.
0: Drie keer. Wat?
1: En dan hoop je natuurlijk, hè, dat als je vechter bent, dat je in de eerste ronde knock-out wint. Zodat je een beetje energie spaart voor de volgende wedstrijd. Maar de winnaar van dit toernooi heeft dus uiteindelijk 27 minuten in de ring gestaan.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Een half uur lang heb je gevochten.
0: Ja.
1: Ja, kijk, ik doe wel eens een sessietje op de sportschool. 1 minuutje hier, 1,5 minuut daar. Je bent gesloopt.
0: Bro, dat ging hard aan toe, hè?
1: 27 minuten. Ja. En die eerste partij was zijn gezicht al helemaal verbouwd en alles. Dus
0: ja,
1: we gotta respect him.
0: Maar hoe die hard bleef knokken. Hij is een knokker, hoor. Motorchassis is een knokker.
1: Ja. En ik heb überhaupt zo mooie partijen gezien. Ook Barpea tegen Wissen.
0: Ik denk dat dit een van de beste Glory-evenementen ooit is.
1: Helemaal mee eens.
0: Want ik keek ernaar.
1: In ieder geval van de afgelopen jaren.
0: Van de afgelopen jaren. Ja. Van de afgelopen jaren was dit zeg maar een van de vetste. Maar weet je, het is die light heavyweight divisie is zeg maar ook de Champions League divisie van Glory. Daar zitten wel de killers.
1: Ja. Maar moet ik ook zeggen, in zo'n avond met light heavyweight en inderdaad wat je zegt, de killers en het tempo ligt. Ja. De snelheid is wat hoger dan bij de zwaargewichten natuurlijk. Maar toen vond ik wel onze Matty Plazibak.
0: What?
1: Ja, maar dat bedoel ik. We hadden zo'n avond. Bro. Iedere wedstrijd was what? What?
0: Ja.
1: What?
0: Ja, maar Plazibak.
1: Het was een mooie avond.
0: Maar Bouzid, zijn hoofd is hard, hoor. Want hij heeft een paar gegeten daarvoor.
1: Ja.
0: En hij incasseerde, kwam terug.
1: Een extra ronde heeft hem genekt, maar echt. Ik heb heel veel respect voor de mannen die afgelopen zaterdag daar in die ring hebben gestaan. En toen moest het WK nog beginnen, dus toen. Het was een mooi weekend, Fernando. Ja. Ik heb weinig gepraat met mijn vriendin.
0: Als je er luisteren bent, laat het doorkomen via de NPO luisteren. En wat was voor jou een hoogtepunt van jouw

0: Stinkt Morad met Man, sorry, hoe was je weekend? Wat was sowieso het hoogtepunt van je weekend? Ik zei al, het WK is helemaal losgebarsten. Iedereen is ermee bezig, ik ook. Ik was helemaal in die blue wave motion. Dus, maar Mani, die was in een andere motion. Mani, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Anna.
0: Goedemorgen. Wat was het hoogtepunt van jouw weekend?
1: Ja, dat Lewis Hamilton de Grand Prix gewonnen.
0: Heeft hij eindelijk gewonnen met Ferrari?
1: Ja, eindelijk gewonnen, ja.
0: Ik zeg je toch, Kim Kardashian heeft hem extra vibes gegeven.
2: Dat zei jij echt?
0: Ja!
2: Dat zei jij echt?
0: Ja!
2: Wow.
0: I told you!
2: Wow!
0: Ryan, voor de mensen die het niet gehoord hebben, want ze denken zo aan Cap.
2: Nee,
0: Ryan, herhaal. Wat?
2: Nee, het was natuurlijk een tijd geleden, hè, dat weet jij ook wel, dat hij opeens met Kim Kardashian werd gezien. En dat Kim Kardashian opeens op de grid kwam en Fernando zegt, nu gaat die man, jullie gaan zien. Nou, en daar zijn we 3 weken later.
0: Liefde kan heel veel met een man doen.
2: Ja,
1: zeker.
0: Inspireren en laten zien waar de paardenkracht echt vandaan komt.
2: Maar dan ben ik even benieuwd, hoe heb jij naar die race gekeken? Het was in Barcelona, zonnig weertje. Eigenlijk had Mercedes natuurlijk moeten winnen, hè, als je de goden had moeten geloven. Maar hoe heb jij dan naar die race gekeken?
1: Ja, het was eerst in het begin wel echt best saai, want er gebeurde niet echt veel. Maar aan het einde, ja, door die strategie van Ferrari was het wel wat beter geworden. En ja, heeft Lewis ook gewoon, ja, zijn Lewis en zijn team goed getesteerd, ja. Goede strategie, met een goede strategie gewonnen, ja.
0: Geniaal. Besef, hè, hij heeft 100 miljoen gekregen. Hij heeft het gewoon waard gemaakt. Gewoon.
2: Ja, en ik vond het mooi dat hij na de race, hij kwam over de finish. En een van de eerste dingen die hij zei tegen zijn team was,
0: I love Kim Kardashian.
2: dat zei hij tegen zichzelf waarschijnlijk. Maar hij zei tegen zijn team van, hey, bedankt voor het waarmaken van deze droom. En toen dacht ik, wacht eens even. Deze man is recordhouder in wereldkampioenschappen.
0: 7 keer, 1.
2: 7 keer.
0: Ja.
2: Maar hij had nog 1 droom en dat was in een Ferrari winnen. Weet je, dus zelfs de champion, de GOAT of the game, heeft nog 1 droom.
0: Ja,
2: en dat is in een Ferrari winnen. En dat is hem nu ook gelukt.
0: Ja,
2: dankzij Kim, we weten het. Maar was wel dat ik dacht, oh ja, wauw, dit is ook een legendarisch moment eigenlijk.
0: Mooi, man.
2: Ja.
0: Zo zie je maar wat er mogelijk is als je gewoon gefocust blijft op de weg, hè. Lobby, man, dankjewel, man. Good vibes in the morning show. Laat binnenkomen via de NPO-luister-app hoe jouw weekend was. Wat was je hoogtepunt? Heb je ook gekeken naar de overwinning van freaking, wat? Hey, luister dan. Kickboxing, hè, waren allemaal overwinningen. Maar Lewis Hamilton, wat hij

0: funnix.nl/festival en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Zometeen muziek van Bad Bunny, Tropy en Drake. Ja, regen vandaag, man. Ik zag regen vandaag. Dus waarschijnlijk wordt nog meer regen. Maar straks kom ik met een actuele update van het weerbericht. Maar eerst, Ryan van NOS op 3. Praat nieuws met me. Good morning.
1: Goedemorgen. Amerika en Iran hebben afspraken gemaakt over een einde van de oorlog tussen beide landen. Met dat nieuws komt de middelaar Pakistan. Iran en de VS hebben het inmiddels bevestigd. Correspondent Rudy Bauma weet meer.
2: De VS is met Iran overeengekomen dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
1: De VS en Iran zijn sinds begin dit jaar met elkaar in oorlog, nadat Amerika samen met Israël grote luchtaanvallen uitvoerde op Iran. Vanaf vandaag kun je in Nederland ticket kopen voor de trein. Voor €49 per maand reis je dan zoveel je wilt, maar wel alleen buiten de spits en in het weekend. Het abonnement geldt alleen deze zomer en was een idee van de Tweede Kamer. Ze willen mensen een alternatief voor de auto bieden nu benzine en diesel zo duur zijn. Ja, misschien moet je, net als wij hier in de studio vroeg op vanochtend, en heb je Nederland-Japan daarom gemist. Oranje is het WK begonnen met een gelijkspel tegen Japan. Alle goals vielen in de tweede helft.
2: De VS is met Iran overeengekomen dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat.
1: Dat is mijn collega Rudy Dauma, die ook in Amerika zit, alleen niet bij de wedstrijd.
3: Dat is gewoon onder Armand.
1: Dat had de commentator moeten zijn die vertellen was dat Nederland gescoord had en dan weer Japan en dan weer Nederland en dan weer Japan. Want het eindigde namelijk in 2-2. De tweede van Oranje was trouwens een bijzondere. Het was de eerste voor Summerfield.
4: Ik sta hier een beetje met mixed feelings, want ik zou liever de 3 punten willen en dat is jammer. Ik denk dat we niet met onze hoofden hoeven te hangen. We moeten gewoon de positives nemen van deze wedstrijd en we gaan weer er tegenaan tegen Zweden.
1: Ja, en er tegenaan gaan tegen Zweden mogen ze zaterdag doen om 7 uur Nederlandse tijd.
3: In de ochtend of in de avond?
1: In de avond.
3: Ah, gelukkig.
1: Ja, gelukkig.
3: Ik wil het weekend gewoon uit kunnen slapen. Maar Summerfield, shout-out aan die man. Gewoon zijn eerste doelpunt op een WK.
1: Ja, zijn derde wedstrijd pas überhaupt in het Nederlands elftal.
3: Wauw, en gelijk scoren.
1: Ja. Ja.
3: Weet je wat ook tof is van dit soort dingen? Je marktwaarde gaat gelijk extra stijgen. Je zaakwaarneming, ik ga mijn telefoontjes. Oh, Summerfield, it's gonna be a hot summer, baby.
1: Zeker, dat sowieso. Dat is denk ik allemaal leuk voor achteraf het toernooi.
3: Ja.
1: Maar ik vind het ook leuk voor hem dat hij goed begonnen is.
3: Ja, gruwelijk.
1: Want het is natuurlijk spannend. Je hebt pas je derde wedstrijd in het Nederlands elftal überhaupt. Het is meteen op het WK, meteen belangrijk, weet je, tegen Japan.

0: Zeg dan gedaan. Ja. Als je scoort, moet je gewoon je eigen spel blijven spelen.
1: Ja.
0: En nu
1: ja.
0: Zag je dat Japan graafde zich in. Nederland ging vooruit. Heel langzaam dat wel, maar ze gingen vooruit.
1: Ja.
0: En dan scoorden ze. En dan dachten ze weer even van, oké, gescoord. Wat gaan we nu doen? En in die tijd, wat gaan we nu doen? Dacht Japan, wij gaan wel iets doen.
1: Ja.
0: Weet je wel?
1: En ze deden het ook. Mooi doelpunt ook.
0: Mooi doelpunten. Ja, en ik vind jammer dat er nu net Nederland overkomt. Maar ik vind het altijd mooi, een slotfase. Ivor kust ook in de laatste minuut gewoon
1: van Ecuador, toch?
0: Ook zo'n laatste minuut ding.
1: Ja.
0: Dat vind ik toch altijd mooi van
1: een
0: van
1: blijf strijd tot de laatste seconde.
0: Zo.
1: Dus dat, man. Zo, shout-out aan iedereen, man. Fernando. We luisteren naar een stoute konijn. Hop, hip, hop.

0: gebeurt het allemaal? Haal sowieso Phoenix.nl goed in de gaten voor onze Festival Pass actie. Ja, van het weekend heb ik een bijzondere gast in de podcast gehad. Zoals je weet, mijn Real Talk podcast gaat elke zondag live om 7 uur. Een kanaal met heel veel eerlijke 1-op-1 gesprekken waarin we de verbinding opzoeken en vooral de verhalen delen van de gasten die daar aanschuiven. Er komen heel veel buitenlandse gasten daar, zoals Davido, Mr. Vegas, de neef van Michael Jackson, TJ Jackson, Tito Jackson, een van de laatste interviews met hem gedaan op mijn platform. Maar ook heel veel sterren uit Nederland, van boxers, voetballers, Clarence Seedorf, legendary kickboxer Ernesto Host. Maar gisteren had ik een legendary rapper uit de scene, Nino!
1: Dat is die show.
0: Hey, ja, Nino keer natuurlijk.

0: En natuurlijk van de Phonics hit Superheld. Nou, een paar weken geleden kwam er iets in het nieuws naar buiten dat hij... Ja, dat het lichamelijk en mentaal niet zo goed met hem zou gaan. En ik maakte me zorgen. Ik hoorde het nieuws van Riza. En Riza stuurde me een bericht. En die zei, Nando, heb je dat gezien van Nino? Ik zei, wat? Ja, ik bekeek het bericht. Hij had een GoFundMe gestart. Omdat hij was er doorheen, fysiek, mentaal. En in die podcast legt hij ook uit wat er allemaal met hem mis is. En wat niet lekker bij hem loopt. Dus check it out, Real Talk, de podcast met Nino. We hebben het ook onder andere ook gehad over wat voor impact de hele New Wave actie op hem heeft gehad in zijn carrière. Weet je, op het begin ben jij natuurlijk de grote rapper en dan komt er weer een nieuwe generatie. Wat voor impact heeft dat op jou als artiest zijnde? Daar was hij ook heel eerlijk over. Dus laten we een stukje even beluisteren van het interview wat ik had met Nino in Real Talk, wat nu online te vinden is op mijn YouTube-kanaal Nando Leaks.
1: In 2006 was het Campy en Nino. En ja, wij waren toen gewoon de grootste, weet je. En als je echt zo'n key figure bent geweest, zeg maar, dan is het ook een battle met de ego natuurlijk. Wanneer ik tekende in 2008 Keizer. Nou, dat veranderde ook de scene. Ik bracht toen naar 101 Bars met Lucky Luke en Keizer werd op een gegeven moment Keizer. Weet je wel, daarna ging je naar Nindo, werd nog groter en dat was... Maar dan kijk je naar iemand die, aan wie je zeg maar de fakkel overdraagt, maar dat je nog kan zeggen, hé, ik ben degene die het aan hem heeft gegeven, weet je wel. En met New Wave was gewoon van, ja, hè, sowieso na Keizer kwam Hef. En heb ik het over de, zeg maar, de... Echt dat je echt die grote hype, die niet iedere rapper heeft gehad, weet je.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel rappers gekomen natuurlijk na ons. Maar je had Nino, Campy, LSD, Keizer, Hef. Daarna denk ik Boef en New Wave, zeg maar.
0: Ja,
1: dat was wel gewoon een realisatie van ik moet mezelf gaan vernieuwen. Leeftijd tikt ook door. We kunnen niet voor altijd blijven rappen. Het is in Nederland helaas nog meer een young man's game, weet je wel. In Amerika vind ik het mooier. Ik ben nu net zo oud als Drake. Drake is nog steeds groot daar.
0: Ja.
1: Weet je wel. Dus, maar ja, als je vroeg begint en je bent jong, dan oog je ook heel oud, hè. Na 20 jaar in de game zijn bijvoorbeeld. Of na 10 jaar in de game zijn.
0: Ja.
1: Dus ja, dat was ook wel even een hard pill to swallow. Maar ja, wat ik zeg, en dan zit je in die fase, dus met die burn-out en zo. En dan ga je ook gewoon denken van, yo, it's done. Like, wat moet ik doen?
0: Ja.
1: Weet je wel? En op een gegeven moment merk je toch van, ja, oké, maar hun zijn allemaal wie hun zijn. Maar al die mensen die jaren naar mij luisterden, willen nog steeds naar mij luisteren. Dus je gaat van een persoon die door mond-op-mond reclame eigenlijk overal werd besproken, naar een persoon die niet meer echt die mond-op-mond reclame krijgt, maar nog wel die in die niche valt van die mensen die hem echt willen horen en echt naar hem willen luisteren en echt willen kopen en supporten. En daar heb ik wel weer de kracht bij gevonden om op een gegeven moment te zeggen van, hey, ik pak het weer op. Ik ga weer aan een plaat werken. En wat ook wel weer mooi was, is dat dan de generatie die daarna groot aan het worden was, dat die wel nog over mij sprak. Ik weet nog met de New Wave dat Lijpen werd geïnterviewd. Dat ze vroegen van, en als er een soort van old wave zou komen, wie moet erin zitten, weet je wel? En dat die dan mijn naam noemt bijvoorbeeld. En dan denk ik van, oké, dope, weet je wel. Of een Sam Shatem die bij Phonics kwam.
0: Ja.
1: Eén berichtje en hij stond bij me thuis om mijn track te maken.
0: Nino in Real Talk. Ja man, over zijn gezondheid, problemen, burn-out, slapeloosheid, paniekaanvallen, financiële situatie. Go check it out nu op YouTube. Het is super.

0: Nino met Superheld. Check de Real Talk podcast met deze man die nu online staat op mijn YouTube channel. Nando Lix. Real Talk. Let's get it.
1: Are you ready?
0: Yeah! I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Lix. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Lix.
0: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste releases. Wat krijg je dan?

0: Lekkerder. Eén lijst met nieuwe tunes van verschillende artiesten. First Man, Menta, Esco, Haley Smalls, Rick Ross, Big Tony, D-Double, Boef, Popcard. Allemaal gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nogmaals, Nando Leaks Sound System op Spotify. Dan vind je al die nieuwe tunes achter elkaar gepropt en gestopt in één playlist. En je weet wat ik zeg toch? Keep it hot, keep it banging.
1: Hola.

0: Boef. Ja. Maandelijk Sound System, de playlist met de nieuwste tunes. En ook deze staat erin.
1: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer.

0: playlist with the hottest tunes. En ook deze staat er tussen D-Double en Boef andersom. Ryan van NOS op 3, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Het is geel, maar ook groener, relaxter en soms ook wel chiller. Maar damn, wat is het duur. Al wordt daar nu wat aan gedaan en waar ik het over heb, hoor je zo.

0: Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Popfan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Wow! Zit in een vis, hè?

phoenix.nl. Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phoenix.nl/vacatures. Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.

0: Banking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Zometeen Noah No featuring Lil Kleine, El Wasafi. En we spelen 5 voor Fernando. Als je het aandurft en je wilt mooie prijzen winnen, ik zou zeggen, geef je dat nu alvast op door gewoon 5 voor Fernando te sturen naar de NPO Luister-app. 5 voor Fernando, stuur dat gewoon naar de NPO Luister-app. En dan gaan we zometeen de 30 seconds van de radiospelers. Wees alert en scherp. Ryan van NOS Dream, what's poppin'?
4: Ja, goedemorgen. Een einde aan de oorlog tussen de VS en Iran lijkt heel dichtbij. Amerika en Iran hebben afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog. Correspondent Rudy Bauma vertelt dat er nog maar weinig duidelijk is over de afspraken tussen de landen.
5: De VS is met Iran overeengekomen dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
4: Ja, het is dus ook nog onduidelijk wat voor afspraken zijn gemaakt over het Iraanse kernprogramma. Een van de redenen dat president Trump Iran aanviel was om te voorkomen dat het land een kernbom zou maken. De politie in Bokstol heeft een fatbike in beslag genomen omdat je op dat ding 100 km per uur kan rijden. Een andere fatbike die een maximale snelheid van 57 km per uur haalde, is ook meegegaan in de politiebus. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij het vliegveld waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydiver zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. En reis jij wel eens met de trein en klaag je al een tijdje over de prijs van je kaartje? Ja, dan is er goed nieuws. Vanaf vandaag kan je als reiziger het Nederland-ticket kopen. Je reist voor €49 per maand, onbeperkt, maar wel alleen buiten de spits en in het weekend. Het abonnement was een idee van de Tweede Kamer.
6: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
4: Ja, dat ticket geldt alleen voor de zomer. Het lukte de politiek nog niet om het eens te worden over iets blijvends. Dan het weer. De dag begint bewolkt, maar vandaag komt er iets meer zon. Het wordt vanmiddag tussen de 17 en 21 graden.
2: Festival FOMO.
7: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
2: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
2: Geef je op voor 5 of Fernando. Stuur het via de NPO Luister-app.

0: gevoel. En dat had alles te maken met het weekend. Lewis Hamilton heeft gewonnen. Nou, daar hadden we het vanochtend over. Lewis Hamilton heeft een nieuwe vriendin. Zoals je weet, Kanye West heeft haar niet meer. Ze is lekker met Lewis Hamilton aan het chillen. En ik zei nog tegen Ryan. Ik zei, Ryan, zij wordt zijn geluksamulet.
1: En ik moest lachen. En ik denk, ja, Fernando maakt het meteen weer over Kim Kardashian. Of course, gaat die man nu beginnen over Kim Kardashian. Natuurlijk kunnen we het niet gewoon over sport hebben, maar gaat het weer over Kim Kardashian. En waar zijn we nu? Die man wint in een Ferrari.
0: Hij wint gewoon in een Ferrari. Hij heeft een hele lange tijd niet meer gewonnen. Op een gegeven moment kwam Max Verstappen in het eerste seizoen. En toen zag je al, hij is aan het bouwen. Op een gegeven moment was Max aan het domineren. En had Lewis Hamilton te doen met de Mercedes-motor. Die op een gegeven moment, ja.
1: Ja, die heeft hem op zich nog wel ergens gebracht. Maar zijn tijd was een beetje voorbij. Toen ging hij naar Ferrari.
0: Ja.
1: En toen had ik het, vorig jaar had ik het echt met hem te doen. Vorig jaar had denk ik een beetje de hele motorsportwereld een beetje medelijden met hem.
0: Iedereen lachte hem uit.
1: Ja, maar het was ook wel ik had er echt medelijden met hem.
0: Vond het zielig voor hem?
1: Ja, omdat hij leefde zijn droom. Hij ging naar zijn droomteam. Ferrari, dat wil je als motorsportliefhebber. Ferrari, het Ferrari rood staat hem prachtig.
0: Ja.
1: En dan heb je zo'n piepseizoen, weet je wel? Met allemaal mensen in je team.
0: En toen kwam Kim Kardashian.
1: En toen kwam blijkbaar toch die Kim Kardashian.
0: Ik zeg het je, liefde kan iets met een man doen. Liefde en dat je gewoon wilt laten zien. Kijk, het is ego, hè? Ik durf jou nu te wedden. Als ik hem zou interviewen en ik zeg eerlijk, hoe groot is de rol van Kim Kardashian? Want ze komt naar die wedstrijden.
1: Ja, ze loopt daar.
0: Dus zijn ego als man zei, ik wil jou laten zien dat je niet met een pannenkoek omgaat. Ja. Besef het, bro. Zij komt van Kanye West, one of the biggest superstars in the world. Nee, en nu gaat ze met jou. Maar wat ga jij doen dan? Nee, maar. Ja, ja. Nee, maar.
1: Kijk, wat ik zou waarschijnlijk choken onder de stress. Maar dit is Lewis Hamilton.
0: Bro!
1: Ik hoop dan te denken van ja, maar Lewis Hamilton heeft niet per se een vrouw of iets nodig om te presteren.
0: Elk persoon heeft iemand nodig in zijn leven. En iedereen wil samen met iemand zijn in hun leven. Wil toch zeg maar companionship. Want 7 keer wereldkampioen worden word je ook niet gelukkig van. Want je hebt ook iemand nodig om het mee te delen. Snap je?
1: Ja.
0: En dan heb je best wel een mooie vrouw naast je. Waar die waarschijnlijk, zoals vele anderen, die zeggen, ja, maar afgelikte boter, maar je bek, je moet niet haten. Want zeg maar, dat is puur omdat je weet wie haar exen zijn. Je weet ook niet met wie jouw persoon waarmee je nu bent is geweest. Dus niet klagen, don't judge a book by its cover. Want al die gasten zouden ook willen gaan. Je weet toch? Nee, maar eerlijk, je weet toch, je hebt vaak van die gasten, ja, maar iedereen is geweest. Hou je man, jij bent niet geweest. Hou gewoon je man. Dat was zo genoeg. Ik zag mensen in de comments, ja, maar nu opeens Lewis Hamilton, iedereen is geweest. Ja, maar jij bent niet geweest. Is niet haten. Kim Kardashian is een succesvolle vrouw. En ze heeft een sextape gemaakt. En de meeste mensen nemen tijdens ook eentje op. Maar die wordt niet succesvol.
1: Zullen we het erover Lewis Hamilton hebben?
0: Nee, maar hij kwam in de juiste pitstop.
1: De timing was goed. Ja, een snelle pitstop.
0: Nee, maar snap je? Dus ik ben heel blij dat hij weer iets te bewijzen heeft. Ik weet 100% zeker, bro. Het speelt een rol als jouw vrouw naar jou kijkt. Wat ga jij doen?
1: Weet je wat het erge is? Ik kan het niet ontkennen in dit geval. De timing is te verdacht. Die man wint al 2 jaar, bij wijze van spreken, wint hij niks. Hij heeft vorig jaar bij Ferrari heeft hij helemaal niks. Niks is gelukt.
0: Zie je?
1: Dit seizoen was ook nog niet het seizoen dat je dacht, oh, hij wordt wereldkampioen. Maar nu opeens, sinds 1 of 3, denk ik, wacht eens even.
0: Die Wieping doet iets met jou, broer. Geloof me. Let op de volgende races die aankomen. Hij is gemasseerd diezelfde avond.
1: Maar oké, dan ben ik even, want jij kan blijkbaar goed voorspellen en jij hebt het helemaal door.
0: Ja.
1: Wat als hij nu de komende tijd opeens niet meer wint? Wat is er dan over van de theorie?
0: Dan heeft hij niet goed gegeten.

0: De dikste van deze week.
1: 5 voor Fernando.
0: Ja, man. Kun jij mij 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is en heb je ook nog behoefte aan het winnen van hele toffe prijzen, dan is dit een spel wat je zeker zou moeten spelen. 30 seconds, maar dan leuker en op de radio. En we spelen het met 2 kandidaten. Geef je op voor 5 of een ander. En ik zweer het je, we gaan weer lachen. Want dit spel is intens. Soms word ik zo gek gemaakt door de vragen. Maar het is nice, man. Het is nice. Dus, laat het even marineren. Stuur even 5 of een ander via de NPO Luister app. En dan gaan we gewoon spelen. Oh ja.

0: 33 seconden. Dat is de uitdaging van dit spel. 5 voor Fernando kun je elke dag meespelen. En het is heel simpel. Je kan jezelf gewoon elke keer opgeven door naar de NPO Luister app 5 voor Fernando te sturen. Dus mocht je er vandaag niet zijn doorgekomen, stuur het dan snel. En dan kan je gewoon morgen gewoon eerder meedoen met 5 voor Fernando. Stuur het op via 5 voor Fernando NPO Luister app. 2 kandidaten vandaag weer. Yassin en Ibrahim, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Yassin en Ibrahim, die hebben er allebei zin in, volgens mij.
1: Sowieso, we gaan het regelen.
0: Ja, toch? We gaan eerst beginnen met Yassin. Yassin, are you ready?
1: Zeker.
0: Oké. Go!
1: Zaterdag en zondag, dat noem je?
0: Weekend.
1: Ja, als je aan het optreden bent, dan praat je in een...
0: Microfoon.
1: Badrari is een...
0: Kickboxer.
1: Kickboxer. Ja,
0: kickboxer. Ja.
1: Mens gaat daar.
0: Mensa.
1: Big Boon. Water zit in een...
0: Fles.
1: We zijn klaar, man.
0: Crazy. Wacht even. Yassin, gruwelijk bezig. We gaan even kijken of Ibrahim er ook nog is. Ibrahim.
2: Om te beluisteren, toets 2. Om opnieuw in te spreken, toets 3.
3: Dit is voor een voicemail.
2: Om uw bericht te versturen, toets 1.
3: We willen geen bericht versturen. We willen 5 voor Fernando spelen.
0: Waar de hel is hij? Ibrahim!
2: Berichten versturen,
0: ja, maar dat is Ibrahim. En luister, als Ibrahim nu niet belt, dan als hij nu niet terugbelt, dan heb jij gewoon de prijs. Dus ik weet niet waar Ibrahim... Wil je wachten op Ibrahim? Of ja, dat is gewoon klaar.
1: Ik kijk jullie maar, man. Anders weet je wat je doet? Geef me een moordende minuut. Geef me.
0: Oh, je wordt moordende
3: minuut gesproken. Een moordende minuut.
0: Maar bro... Bro, je hebt al gewonnen, man, bro.
1: Wat zeg maar? Ik weet. Ik zit elke dag op je radio te luisteren. Ik denk, hey, deze mensen zijn nep. Ik wil koud maken, daarom.
0: Je hebt ze koud gemaakt, bro. Want Ibrahim belt niet eens terug. Die is gewoon... Die is er tussenuit gestapt. Ja, Ryan, wat gaan we doen? Ja, gewoon deze man de prijs geven. Ja,
3: dat lijkt wel het beste. Ja, man. Ja, ja, ja.
0: Oh,

0: Yes, goed nieuws. Dat betekent dat je morgen weer meedoet. En morgen is er weer een nieuwe kandidaat. Ik weet niet of Ibrahim er dan is, maar iemand anders zal sowieso jou uitdagen. Want als je aan het eind van de week ook nog wint en je houdt het allemaal vol, ja, dan krijg je een unieke mok die niemand heeft, die alleen maar gewonnen kan worden door aan dit spel mee te doen. Dus Jesse, shout-out naar jou en tot morgen.
1: Yes, shout-out naar jou, man. Rustig.
0: Lobby.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch wil ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Ik wil naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park.

0: Day featuring Thames. In Afrika blijft ebola voor paniek zorgen. Hoe de situatie nu voor staat, ga je zo meteen horen. Want ik bel met Ernst Suur. Die gaat ons helemaal bijpraten. Directeur van War Child. Als we naar buiten kijken, dan zien we dat de dag een beetje bewolkt begint. Maar vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt vanmiddag tussen de 17 en 21 graden. Ja man, tijd voor actualiteit. Het nieuws van NOS op 3 met de one and only Ryan. Good morning.
1: Goedemorgen. De VS en Iran hebben afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag wordt het deal ondertekend en dan zou ook de blokkade van de straat van Hormuz worden opgeheven, waardoor er weer olietankers door kunnen varen. Amerika en Iran praten naar verwachting nog wel weken verder om een definitieve vredesdeal te sluiten. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. Het abonnement kost €49 per maand.
0: Ik heb lang niet in de trein gezeten, maar ik zeg je eerlijk, wat ik altijd fijn vind aan de trein is dat je gewoon lekker chill kan werken. Je kan op je laptop zitten. Kijk, hoe fijn een auto ook is, omdat je dan afgesloten zit van de wereld. Je kan lullen tegen mensen. Mensen gaan je gesprekken niet afluisteren, wat in de trein wel. Ja, de situatie is, je stoort niemand. Ja. De geuren van mensen, die ruik je niet. Je ruikt alleen maar je eigen geur.
1: Het begon met waarom de trein leuk is.
0: Je kan lekker zelf scheten laten in je auto. Iedereen doet dat, hè? Iedereen laat hem lekker. Lekker, let it rip. Snap je? Ja. Dus, nee, maar dus ik mis wel dat aan de trein van het sociale aspect.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat vind ik altijd wel fijn aan de trein. Soms zijn er mensen, als ik ga de trein, waarom niet de Uber? Omdat de trein goedkoper is. Ja, de Uber helemaal het.
1: Zeker. Uit. En wat ik toch ben gaan waarderen. Ik reis eigenlijk ook nooit met de trein. Dus sommige mensen gaan nu lachen als ik dit zeg. Maar wat ik kan waarderen aan een trein is, hij zet je natuurlijk best wel af in het centrum soms.
0: Ja.
1: Dus als je ergens in het centrum wil zijn, ja, en je gaat met de auto, dan moet je altijd parkeren. Het kost altijd geld. Het is duur. Het
0: parkeren is een soort. Dat is wel een minpunt van auto. Vooral Amsterdam.
1: Ja, ik heb Rotterdam ook. Is ook 6,50 per uur.
0: Bro, laatst was ik mijn parkeerding vergeten. €112.
1: Ja, dat is geen fijn weekend.
0: Nee, dat is gewoon het bijkomen ervan.
1: Ja. Waar ik ook trouwens van moet bijkomen. We hebben het namelijk al de hele ochtend over allerlei sporten. Maar er was ook een ander bijzonder sportevenement vannacht. Voor het Witte Huis in Washington, Amerika, vond er een kooigevecht plaats. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag alweer. Deze supporters vonden het prachtig dat er voor deze prominente locatie was gekozen.
2: We America, we do shit like this. This is what we do, baby. This is what we do.
3: Once in a lifetime opportunity. So we figure this will probably never happen again. So we're going to take the opportunity and witness history live.
4: I think this is historic. When will we ever have this ever again? I don't know.
1: Ja, de gevechten begonnen trouwens wat later dan gepland vanwege onweer en harde regen.
0: Ja, ongelooflijk. Maar was het een partij waarbij Alex Pereira verloor? Alex Pereira heeft verloren.
1: Ja, dat is die. Ja.
0: Oh shit, maar Alex Pereira was niet te verslaan.
1: Ja, maar dat is misschien toch anders, zo'n decor Witte Huis op de achtergrond.
0: Ik denk dat het een rol heeft gespeeld.
1: Of, want dat kunnen
0: Kim was er niet.
1: Dat kunnen we natuurlijk ook af en toe denken bij andere vechtsporten. Is er wat betaald? Nee.
0: Kim was er niet. Had Kim nodig.
1: Had Kim nodig.
0: Als Kim erbij was, had hij gewonnen.
1: Give the man some Kim.
0: Ask Lewis. Hij moet Lewis bellen. Fernando. Alleen maar good vibes, man. Goedemorgen.

0: Kevin Dems met Rain Dance. Zometeen muziek van Spanker, Kevin en Jonah Fraser. Je hoort er misschien wat minder over in het nieuws, maar het ebola-virus is nog steeds een groot probleem in delen van Afrika. En de uitbraak is voorlopig nog niet onder controle. In Congo lopen de besmettingen verder op en ook in Oeganda groeien de zorgen over verder verspreiding. Hoe de situatie nu uitziet, bespreken we met Ernst Huur, directeur van War Child. Ernst, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Fernando.
0: Ernst, als je kijkt naar de huidige situatie, wat is er de afgelopen weken veranderd?
1: Nou, de besmettingen lopen nog steeds toe en op. In Congo zeker, daar horen we dat er al 60 mensen zijn overleden. 344 besmettingen.

0: begin deze maand. Oeganda is inmiddels ook iemand overleden en ook daar gaan de besmettingen hard. Wat ik hoor van de mensen die daar wonen, die daar werken, zo in Congo als in Oeganda, is dat mensen ook echt bang zijn dat dit niet onder controle komt.
1: Ah.
0: En dat het weer impact gaat hebben ook op scholen bijvoorbeeld. Hè? Kinderen die dan straks niet naar school kunnen omdat scholen sluiten, dat is nog niet het geval. Maar dat is wel een angst. Dus mensen leven, als ik ze spreek, echt weer met angst van wat gaat er nou gebeuren en wat doet dit met ons leven?
1: Ja, want hoe dodelijk is ebola? Want ik weet bijvoorbeeld uit het verleden dat ebola zo nu en dan weer oppopt in die gebieden.
0: Ja.
1: Hoe dodelijk is het? En ja, hoe... Ja.
0: Nou ja, heel dodelijk. Als mensen besmet raken is de kans van overleven heel klein. Ja. Dus daarom proberen ze het altijd heel snel weer in te dammen. Daar zijn organisaties, wij werken samen. Wij zijn Woordchat, wij werken samen met bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen of het Rode Kruis. Die zijn echt bezig met die medische kant van ebola. Zorgen dat mensen niet besmet worden, dat mensen in quarantaine kunnen. Waar wij ons erg druk om maken is wat ik zeg, de angst die eromheen leeft. En de onwetendheid vaak van zo'n virus bij kinderen. We werken daar in gebieden waar sowieso veel mensen wonen. Nog meer dan voorheen, want er zijn heel veel vluchtelingen naar bijvoorbeeld Oeganda gekomen. Ik heb daar hier ook wel eens over verteld. Miljoenen vluchtelingen uit Soedan die nu in Oeganda wonen. Ook mensen in Congo die dicht op elkaar wonen in van die kampen. En dan spreidt zo'n ebola-virus zich heel snel uit. En mensen zijn daar bang van. En dat snap ik heel goed. Hoe bescherm je je? En ja, hoe kun je je leven op de rit krijgen als er zo'n virus rondwaait?
1: Ja, want kunnen jullie met zo'n uitbraak nog wel de hulp bieden die nodig is?
0: Zeker. Toen ik vrijdag nog sprak met mijn collega's, er wordt absoluut gewoon hulp verleend. Alleen wel met extra maatregelen, zowel bij medewerkers, die moet je goed beschermen, als bij de kinderen die we bij elkaar brengen. En in alles wat wij doen, waar Woordchat om bekend staat, vertel ik ook vaker, is zorgen dat kinderen trauma's kunnen verwerken van oorlog. Een virus is ook iets angst, daar kan je ook een trauma op ontwikkelen. Dus wij proberen kinderen ook rustig te houden en niet banger te maken dan ze al zijn. Dus in al het werk wat wij doen, in scholen, in vluchtelingenkampen, waarin we kinderen helpen en ouders helpen om een oorlog te verwerken, om weer, nou ja, kind te zijn, nemen we de berichtgeving rondom ebola mee, zodat ze de juiste informatie krijgen en weten wat ze kunnen doen om zichzelf te beschermen en de angst iets naar beneden te brengen voor iets, ja, waar ze zo weinig van weten.
1: Ja, en wat kunnen we nog meer doen om de komende tijd het allemaal nog meer te laten zakken, los van de informatie die we gewoon moeten delen over wat het allemaal inhoudt en hoe je jezelf kunt beschermen?
0: Nou, wat ik zo vet vind van jullie is dat we blijven praten over dingen die zo ver weg lijken. En zeker ook Congo, Oeganda, plekken waar je misschien niet 1, 2, 3 aan denkt. Daar wonen mensen, heel veel mensen. Die moeten we niet vergeten. Dus ook nu, met alles wat er gebeurt in de wereld, of in je eigen kleine leventje, blijf ook nadenken over wat kan ik doen voor mensen daar. En dat is dan een donatie. Je uitspreken over dingen die niet kloppen. En het onder de aandacht blijven brengen, zoals we hier vandaag doen. Want mensen in Oeganda en in Congo zijn net als wij gewoon mensen. Die moeten kunnen leven in veiligheid en zonder ziektes. Dus laten we er voor ze zijn.
1: 100%. Blijf je uitspreken en kijk niet de andere kant op. Kijk niet weg. Ernst, dankjewel weer voor dit gesprek. En hou ons op de hoogte. Je bent altijd welkom om hierover te praten.
0: Anytime.
1: Thank you. Mike.

Botega op je weest, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior, ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

0: Dion Jermaine met Lust Fire.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready. You ready, you ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste release is Keep It Harder, Keep It

0: De nieuwste releases hoor je natuurlijk in de morning. Ja. Allemaal gehaald uit die ene playlist op Spotify. Nando Leaks Sound System. Nando Leaks Sound System op Spotify. Een playlist die ik heb samengesteld aan de hand van tunes waarvan ik denk, ja, die heb je ook nodig in je playlist. Nando Leaks Sound System, baby. Don't get it twisted.
1: Hola.
2: Wake up.

0: Dankjewel man, shout-out aan Lijpen man. Mooi man dat hij gewoon dit soort onderwerpen ook vermeldt in zijn tunes, man. Paraplu man, besef het. Ja toch! Straks nog meer lekkere muziek, pompen terwijl uit je speakers van Earsize, Lil Kleine, Lassa, KF. Maar ook de actualiteit, Ryan van NOS op 3, wat hebben we ook?
1: Ja, het was niet de mooiste voetbalavond voor Oranje fans. Maar ik weet zeker dat één Oranje speler toch wel een klein avondje van zijn leven heeft gehad. Wie het is, hoor je zo.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check FanixAds.nl. Your city, your sound.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Pas je eindelijk het perfecte.

0: Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Volg is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Wie betaalt de kosten van spa-acties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
2: Nu bij Dirk, Code Door Chocolade. 3,29. Heel erg lekker.

0: Tijd voor de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3 met de one and only Ryan. Wat heb je voor ons?
1: Goedemorgen. Er lijkt wat beweging te zitten in de onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Volgens de VS, Iran en bemiddelaar Pakistan zijn er afspraken gemaakt die het einde van de oorlog moeten betekenen. Correspondent Daisy Moore zegt dat het deal die nu is gemaakt eigenlijk alleen een beginnetje is.
2: Er is opluchting vandaag, maar het gaat ook echt nog heel lastig worden, want in essentie is er namelijk niks opgelost, niks veranderd. Er is nog altijd dat diepe wantrouwen en niet echt een oplossing voor alles meteen. Het is meer een proces dat hiermee van start gaat en nog niet direct een grote vredesdeal zoals die ook wel eens wordt gepresenteerd.
1: Israël heeft nog niet gereageerd. Zij moeten het ook eens zijn met het deal, want Iran eist dat de aanvallen op Libanon stoppen. Vanaf vandaag kun je een Nederland-ticket kopen voor de trein. Voor €49 per maand reis je dan zoveel als je wilt, maar wel alleen buiten de spits en in het weekend. Het abonnement geldt alleen deze zomer en was een idee van de Tweede Kamer. Ze willen mensen een alternatief voor de auto bieden nu benzine en diesel zo duur zijn. Gisteravond was er in Axel een stille tocht voor de slachtoffers van het ernstige ongeluk vorige week in Zeeuws-Vlaanderen. 3 kinderen en de directeur van een school werden geschept door een auto en kwamen om het leven. Er kwamen duizenden mensen naar de stille tocht en ook veel kinderen.
3: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
4: Ik vond het wel zielig dat ze eerst naar schoolkamp gingen en daarna aangereden door auto. 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. En Nederland heeft gisteravond gelijk gespeeld tegen Japan in de eerste groepswedstrijd van Oranje dit WK. Alle goals vielen in de tweede helft.
5: En Van Dijk! Ja! 1-0! Nakamura, kijk of hij kan schieten. Hij kan dat op een richting veranderen. Het is 1-1. Summerville in 16 meter biedt. Summerville met links in de goal! Weer een corner, nu wel een kopbal en die gaat erin. De gelijkmaker.
1: Nederland geeft een paar minuten tijd voor het einde van de tijd de voorsprong nog weg. 2-2 dus. De tweede van Oranje was trouwens wel een bijzondere. Het was de allereerste in het Oranje tenue voor Summerville, die zijn debuut maakte op een eindtoernooi.
6: Ik sta hier een beetje met mixed feelings, want ik zou liever de 3 punten willen. En dat is jammer. Ik denk dat we niet met onze hoofden hoeven te hangen. We moeten gewoon de positives nemen van deze wedstrijd. En we gaan weer er tegenaan tegen Zweden.
1: Ja, die wedstrijd is zaterdagavond om 7 uur. Dan het weer. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt vanmiddag tussen de 17 en 21 graden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
9: Fernando. Zometeen Nienke Plas over haar nieuwe film Treat Her Like a Lady.

0: overal in de nieuwe film Treat Her Like a Lady. Een film vol humor, maar ook over een moeder die alles doet om haar gezin overeind te houden.
1: Je had alles op moeten geven. Visje wat u verkoopt, schoonmaakadresjes. U heeft gefraudeerd. U heeft dan ook geen recht meer op een bijstandsuitkering en moet alles over de afgelopen jaren terugbetalen.
2: Onze vakantiebestemming.
0: Heerlijk! Waarom je deze film absoluut moet checken, gaat ze je vertellen. Nink is in the building. Good morning!
2: Good morning!
0: Ja man, movie star. Ik zei het ook over air tegen, ik zeg het ook gewoon air tegen. Je bent een duizendpoot en je bewijst gewoon hoe getalenteerd jij wel niet bent.
2: Thanks!
0: Ja, nee. Mag gezegd worden. Je domineerde hem op het theatergebied, nu ook in de films. Maar luister goed, voor de mensen die intunen. Nienke Plas is in de building. Speelt in Treat Her Like a Lady. Je personage Sandra, die maakt van alles en nog wat mee. Voor duidelijkheid. Niet meteen de titel die me opkomt als ik denk Treat Her Like a Lady. Waarom juist die titel Treat Her Like a Lady?
2: Nou, het is ook wel een titel die een beetje... Tenminste, ik moet respect afvingen. Het is natuurlijk zo dat deze mama gaat echt gebukt onder het systeem. En tegenslag na tegenslag na tegenslag. En als je dan beseft hoe een moeder behandeld wordt. Hoe ze eigenlijk een helpende hand nodig heeft. Dan denk je, dat kan eigenlijk niet. Dat de situatie soms zo schrijnend is in Nederland. Terwijl je je best doet, worden de dingen... Je wordt echt alsof het je niet gegund is. Alsof je niet mag leven. Alsof het de bedoeling is dat je er niet uit moet komen.
0: Ja.
2: Dan is dat een beetje de link naar de titel, weet je. Het is wel besef eventjes. Wat maak je met een vrouw en een moeder? Waarom maken we het zo moeilijk?
0: Ja.
3: En je zegt het al, die tegenslag op tegenslag. De man gaat vreemd, deurwaarders voor de deur. En nou, natuurlijk ook dat systeem wat jij vertelt. Wat moest je in jou naar boven halen om zo'n rol te spelen? Wat lijkt me niet per se op je eigen leven slaan. Wat moet er dan zelf in je naar boven komen?
2: Nee, het is wel logisch dat je dat vraagt natuurlijk. Omdat, kijk, nu ik zelf... Ik heb het goed en ik heb een baan en ik kan mijn kinderen alles geven. Ze mogen dat niet, maar ik kan ze wel alles geven wat ik zou willen. Ik dacht gewoon aan... kijk, mijn moeder was vroeger... Ze werkte zwart aan het schoonmaken. Ze scheidde van mijn vader en ze probeerde zo goed mogelijk te doen. En wij hebben als kinderen dat nooit meegekregen. Omdat mijn moeder het zo goed wist te verbloemen.
3: Herkenbaar, ja.
2: Waardoor ik in één keer, nu ik zelf mama ben, heel erg kon beseffen hoe je dat als mama dus doet. Dus je zet een bepaald gezicht op. Je probeert creatief om te gaan met de situatie. Waardoor het lijkt zo van, dit is niet naar en dit is niet vervelend. Dit is anders dan misschien je klasgenoten.
0: Ja.
2: Maar ik denk, als je een mama bent, kan je wel snel naar een gevoel toe gaan van, wat als ik mijn kinderen die alles kan geven? Wat als zij niet mee naar een verjaardagsfeestje kunnen, want we hebben geen envelop om te vullen? Dan kom je wel snel bij een gevoel dat je dat pijn en verdriet is. En helemaal als je beseft dat mensen dat echt eens vinden.
0: Bizar. Ja man. En wat aan Sandra kan je in vinden in wat ze dan doet? Dat je denkt van, dat zou ik zo op die manier ook aanpakken.
2: Ik ben iemand, ik probeer altijd met humor en met luchtigheid de situatie, als die heftig is, draaglijker te maken. En dat komt heel erg overeen. De situatie is dan niet hetzelfde, maar ze probeert de situatie niet... Ze probeert haar kinderen niet ervan weg te houden, maar ze probeert het wel een hele hoop op te polijsten. Ik denk dat ik dat ook wel heel goed doe naar mijn kinderen.
0: Ja.
3: En voor veel mensen is het natuurlijk niet een film, maar de realiteit. Dat zeg je zelf natuurlijk ook al. Wat is iets wat je mee wil geven met deze film, wat dan ook weer toevoegt aan die realiteit en aan het feit dat dit de realiteit is voor heel veel vrouwen?
2: Ik hoop dat als mensen de film zien, echt ga naar de film, dat je wat liever naar de medemens kijkt. Ik denk dat als jij in een situatie zit waar je wel gewoon rondkomt en je kijkt naar een bepaalde gezin of naar een milieu, mensen zijn heel, ze hebben heel snel een oordeel.
0: Ja.
2: En dat zou je wel zelf, deze situatie heb je natuurlijk afgeroepen, want je hebt een verkeerde keuze gemaakt of ja, omdat je zo en zo in het leven staat. Dat is bij lange na echt niet altijd zo. Waardoor je het dan makkelijker wegdraait en ook denkt, van, je haalt misschien wel je neus op zelf. Of oogklep. Gewoon als ik het niet, als ik hier naar kijk, dan is het er ook niet. Ja, maar zo werkt het niet. Er zitten zoveel kinderen in de klas van je eigen kind die wel in die situatie zitten, waar die broodtrommel niet gevuld is, waar al voor de vierde keer die week diezelfde trui aan zit. Als we wat liever zijn voor elkaar,
0: ja,
2: want mensen die wat breder hebben, een klein beetje geven, dat kan zo'n grote impact hebben op veel gezinnen.
0: Ja, ik merk het ook. Ik merk het ook, want ik was vorige week... Was ik als ambassadeur van Armoedefonds, schoof ik aan bij RTL Boulevard om rugzakken in te zamelen. En dan merk je dus op een gegeven moment dat ik een post had gedaan en dat de mensen waren van, ja, maar mensen die arm zijn, je hebt als ik zelf te danken, want je hebt alles hier. Ik denk, hè? Maar als je beseft dat in elk klas in Nederland één kind, zeg maar, onder de armoedegrens leeft.
2: Minimaal.
0: Minimaal. En dat, er gewoon, dat je gewoon geen geld hebt voor brood, schoolspullen, dingen die je soms voor lief neemt. Mensen hebben echt oogkleppen op. En ik werd ook best wel boos, omdat ik denk van, damn man, hebben mensen geen compassion anymore? Dat is zo crazy. Ik ben wel dankbaar voor de andere mensen die wel doneren en helpen. Maar dat zet je wel aan het denken. Dus ik vind het wel belangrijk dat er ook zo'n film is die dat ook belicht.
2: Ja.
0: Dat er ook mensen zijn die het ook minder goed hebben.
2: Ja, en dat die mensen ook worden gezien als mensen. En niet als probleemsituaties.
3: Ja. Ja,
2: mensen
3: ja.
2: hebben ook kleur in hun leven. Het is niet allemaal grauw en somber en narigheid. Alleen ze moeten wel heel creatief omgaan met de dingen die ze voor hun kiezen krijgen. En ik denk dat we daar echt anders naar mogen kijken. Niet alleen het systeem, maar wij als maatschappij.
3: Ja, en je zegt het ook al van waar die mensen in terechtkomen. Het is ook niet zo alsof ze altijd... Wat mensen dus heel vaak zeggen, ja, we leven toch in een goed land, dus... Ja. Of je roept het inderdaad zelf op jezelf af. Je komt er inderdaad in terecht.
0: Zeker.
3: En kom er dan nog maar eens uit.
0: Ja, zeker. Ga die film checken. Treat Her Like a Lady draait nu in de bioscoop. Ga het supporten, ga het checken. Je kan mensen gewoon daarmee gewoon educate en helpen. Sta voor een ander open en help. Nienke Plas is in de beeld. We gaan zo meteen de reverse game met haar spelen. Ace is muzikaal, dat weten we. Hey. How do you guys-

0: bellen vandaag met Nienke Plas. Vandaag is in de beeld om te praten over haar allernieuwste film. Treat Her Like a Lady draait in de bioscoop. Ga hem checken en beseffen. Vandaag gaan we ook een spel met haar spelen, de Reverse Game. En het spel is heel simpel. Je kan ook meedoen vanuit huis, hè. Dus je krijgt 5 tunes te horen. 5 tunes van 5 verschillende artiesten en 5 verschillende titels natuurlijk. Elke tune die je ontrafelt kan je 2 punten leveren. 2 punten. Dus voor het goed raden van de titel van de track is een punt. En het goed raden van de artiest. Dan heb je 2 punten. Er zijn mensen die heel goed in het spel zijn. Die scoren echt next level. Maar er zijn ook mensen waar het niet zo lekker gaat. Toch, Donna?
1: Ja, we hebben namelijk een klassement. Dus wie weet moet ik heel vaak je naam opnoemen. Omdat je helemaal onderaan staat. Dat is ook het geval van Jordy Money. Die heeft 3 kleine puntjes bij elkaar gesprokkeld. Maar ik ga natuurlijk ook je naam zeggen als je helemaal bovenaan staat. En Kans staat volgens mij echt maandenlang op 1 met 10 punten. Dus je mag ook ergens gewoon netjes in het midden blijven, maakt niet uit. Maar ik zou niet Jordy Money achterna gaan, laat me het zo zeggen.
0: Zij is competitief, hoor. Maar dit ga je... Ik denk dat ze minimaal 6 punten gaat raden, denk ik. Op basis van dit.
1: Hey, ik ga gewoon voor 10,
0: maar
1: hoor.
0: De pressure is high.
1: Wat wil ik zo'n gemiddeld cijfer? Gewoon 10.
2: Waarom meteen zoveel druk? Dus we zijn het wakker, jongens.
0: You ready? Ja?
2: Niemand heeft gezien. Dat had ik kunnen weten aan de titel van dit spel. Maar oké, het is dus reverse. Dit is toch Beyoncé met Halo? Moet toch?

0: Dit is een Nederlandstalig lied volgens mij. Oei.
1: Wow.
2: Hij zit wel in de hoofd. Ik zie het. Ik zie het. Hij wil eruit. Hij
3: wat
2: wil
3: is
2: eruit.
3: Film.
0: Dus kijk, jullie hebben hem al gelezen. Dus jullie proberen het nu telepathisch naar mij te sturen. Maar iets blokkeert toch een beetje.
2: Is mijn wimpers proberen je echt in morsecode
0: is het,
2: gewoon.
0: Is het Brace?
3: Nee, maar hij kent ze wel.
2: Ja.
0: Ach, nou. Hij kent ze wel.
2: Hij heeft een koffie
0: mee. Maar dan ga ik nu gewoon zomaar random dingen roepen.
3: Roep gewoon iets randoms.
0: Is het, was het Baas B? Lange Frans Baas B?

0: een klote spel is dit.
1: Goedemorgen.
0: Het is zo dom, want je denkt het te horen en dan wil je erin gaan en dan is het lied weer weg. En dan kom je er niet in. Mag ik toch één keer horen? Kijk, het klinkt als Rihanna, maar het is er niet. Het is een ander lied. Het is volgens mij... is het Franstalig? Is het,
2: Nee.
3: Sorry, ik zeg is het Franstalig. Ze zegt toch allemaal Franse woorden?
2: Ja. Maar,
0: Ja, ik zeg even helemaal
2: avec me. Ja. Ja. Avec me. Maar net.
1: Geen iets anders. Geen iets anders.
0: Waarom zou je een lied backwards luisteren? Wat heeft het voor nut?
1: Het is een spelelement.
0: Het is een spelelement, ja. Dat betekent dus dat ik dus nu mijn hersenen moeten zo in een kronkel liggen. Dit is toch niet te doen. Ja, ik weet het niet.
2: Roep gewoon iets voor de grap.
0: Rita Ora.

0: Ik hoor gewoon welk lied het is.
1: Maar was vorige week in Nederland.
0: Ze was vorige week in Nederland.
1: Toch?
0: Ja?
1: Ja.
0: Ze was in Nederland.
1: Ja.
0: Niet toevallig gisteravond. Vorige week.
1: Vorige week.
0: Vorige week, ja.
1: Ja.
0: Vorige week. Oeh, wie is Insta heb ik gezien? Ik ben zo bang. Gewoon bodem. Ik zit gewoon op het bodem nu.
1: Maar,
0: niet alleen van het klassement, maar gewoon ook. Okay.

0: Voor de grap misschien?
1: Voor de grap.
0: Noemen?
2: Ja, ik zit te denken. Ik hoor het lied gewoon in mijn hoofd, maar ik heb er geen naam bij. Ik ben sowieso, ik luister alleen maar oude muziek. Lijkt in niks nieuws. Dus vandaar dat ik ook Beyoncé wist. Nee, sorry, ik weet het niet.
1: Doja Cat. Stay so. Maar dit gaat kijken naar de punten.
2: Nee, zullen we dat niet doen? Het meedoen is voor de lol. Lieve mensen, voor iedereen die thuis luistert. Het gaat om de reis die je maakt.
0: We hebben lol gehad. We hebben zeker lol gehad.
2: Daarom.
0: En dat is ook heel belangrijk. Maar het positieve is, er zijn ook punten gescoord. Het iets minder positieve is...
2: Het minste ooit behaald.
1: Nee,
0: ja, het zijn er 3.
2: Oh, dus gedeelde plek.
0: Je staat gedeeltelijk onderaan met Jordy Money. Dus je bent niet helemaal
1: you
0: alleen aan de bodem.
1: Not alone.
0: Het is positief. Het is gewoon goed. Het is gewoon
2: zo leuk hoe je het brengt.
0: Ja, ja. Ik heb mijn best gedaan.
2: Jij wel.
0: Jij ook.
1: Zometeen spelen de Modern Minute en dan kun je... er ligt de lot van een luisteraar in jouw handen en dan stel jij de vragen.
2: Beter.
1: Zometeen. Nu Stormzy en...

0: 24-hour storms in Odeel. Zometeen spelen we de moordende minuut. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Net zo simpel als het strikken van je fetus. Je geeft 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. En als dat lukt, is het Hoombaya, Hoombaya. En lukt het niet, is het Hoombaya, nee. En dan is het klaar. En dan wordt hij weer gekaapt. Maar, we willen te veel op de zaak vooruitlopen. Nieke Plas is in de beelden. Die gaat jou zometeen alle vragen stellen. Dus wees scherp, wees alert. Uit welk land komt tiramisu oorspronkelijk? Uit welk land komt tiramisu oorspronkelijk? Dat is de kwalificatievraag die je nodig hebt. Madonna, wat kunnen ze winnen?
1: Ja, geen paarse sokken, geen WK-balletje, maar gewoon tickets. Je gaat lekker naar een festival. Welk festival gaan we je straks vertellen?
0: Oh.

0: vanochtend wel wat meer zon. Het wordt tussen de 17 en 21 graden. Maar je weet toch, de situatie van de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3 met de one and only Ryan.
1: Good morning. We gaan het even over het WK hebben, want het Witte Huis heeft gereageerd op het weigeren van de Somalische scheidsrechter Omar Artan. Vorige week werd hij teruggestuurd door de douane in Miami. De leider van de WK Taskforce van de Amerikaanse regering zegt nu dat de scheidsrechter, vlak voor hij naar de VS reisde, nog contact had met, ik quote, hele slechte mensen.
2: That communication was happening before he was coming to the United States of America. It was not in the immediate, it was not a few years before. This was immediately before he was coming to the United States.
1: Ja, dat zegt dus de VS, reden voor hun om de scheids te weigeren. Artan zal wel gewoon door de FIFA de toernooivergoeding uitbetaald krijgen. In 2022 kregen scheidsrechters nog een basisvergoeding van $70.000... los van de wedstrijdvergoeding.
0: Zo.
1: Ja, en heb ik trouwens al gezegd dat Nederland gisteren gelijk speelde tegen Japan.
0: Konnichiwa.
1: Het werd 2-2. En waar onze koning in een paleis aan het kijken was met de keizer van Japan, keek NH Nieuws mee met bewoners van studentenflat Uilenstede in Amstelveen. Daar kwam de wedstrijd van Nederland tussen alle gebruikelijke feestjes door. En als je heel goed luistert, hoor je dat ook wel een beetje.
3: Heb je de stem binnen laten liggen?
4: Ja, nou ja, in de rodeo morgen is er.
3: Was dat het hoogtepunt of toch vandaag?
4: Dat wordt wel lastig hoor. Maar misschien die 2 goals van Nederland was wel een hoogtepuntje, maar... Ah, gisteren is gewoon...
5: Heerlijk, we all been him. We all been him.
6: You've been smoking crack.
1: Ja, gisteren in de rodeo bar, vandaag moet je Nederland kijken. Het is ook een zwaar leven. Hopelijk wordt aanstaande zaterdag trouwens ook geweldig. Dan mag Nederland het om 7 uur nog een keer proberen tegen Zweden dit keer.
0: Hij moet commentator worden.
1: Alsjeblieft.
3: Hij moet... Heb je de stem binnen laten liggen?
4: Ja, nou ja, in de rodeo bar gisteren.
3: Was dat het hoogtepunt of toch vandaag?
5: Oh, ik mis echt die ochtenden dat ik zo klonk. Toen had ik het echt leuk. Ik mis dit.
1: Ja, dit klinkt ergens ook wel pijnlijk hoor, dit.
5: Oh, ja, maar no pain, no gain rijden.
0: Oh ja,
5: is lekker.
0: Sorry. Ja, dit is maar even crack.
1: En terwijl Nederland het WK begonnen is met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Ja, kreeg Curaçao toch wel een pak slaag van Duitsland. Hè? Het werd 7-1. Maar Curaçao wist de boel wel een tijdje goed te ontregelen. En scoorde zelf dus ook gewoon tegen de viervoudig wereldkampioen. Dus blijven de supporters volledig achter het team staan.
7: We gingen niet voor de winst. We stonden op het wereldpodium. En we zijn trots op onze jongens.
8: En dat is het.
7: En dat vieren we nu. Zelfs nu nog. We zijn trots.
1: Ja, wat dus bij het team van Dick Advocaat blijft hangen, is dat ene fraaie kwartier voor rust. Wat voor enige hoop voor het vervolg van het toernooi moet zorgen. Curaçao speelt aanstaande zondag de tweede groepswedstrijd tegen Ecuador.
0: En Ecuador heeft volgens mij een pak slaag gehad van Ivoorkust, toch? 1-0.
1: Nou, een klein pak slaag, ja.
0: Ja, een klein tik op de hoofd.
1: Ja, precies.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, want iedereen hoor ik zeggen, ja, ze hebben 7-1 verloren. Ik zeg, luister, vriend. Het is de eerste keer dat Curaçao ooit meedoet op een WK.
5: Misschien is het al geschreven.

0: mee wat je zegt.
1: Ik heb de rest niet gezien.
0: Ik ben ook
1: al
0: gehaald.
1: Ik ben een ontkenning. Die zeven doelpunten hebben nog plaatsgevonden. Want in mijn hoofd denk ik, ja, maar jullie spelen fout. Viervoudig wereldkampioen tegen een team wat net voor de eerste keer komt. We hebben, weet je wat het is? Weet je wat die gangster was? Als je ons geen enkel keer kon laten scoren. Well, wie scoort, motherfucker?
0: Het is maar goed dat jij geen scheidsrechter bent. Want we zouden een hele rare wedstrijd. Ik heb niks gezien.
1: In mijn optiek hebben wij gewonnen. Ik heb net een post gedaan. Ik zeg, luister, Curaçao heeft gewonnen. Iedereen gaat klagen op Instagram. I don't care. Maar in mijn optiek, Caribbean Boys done did it. Blue wave, baby.
2: Fernando.
1: Precies, we hebben gewoon gewonnen. Dit is Jordan Fraser en J.R. Pada!

0: do we go? Ja, dat vragen we soms ook af. Maar ja, we zijn er wel. Elke dag, vroeg in de ochtend. Vibing,
1: we zijn er weer. Als het lekker gaat om 4 uur 's ochtends, denk ik ook weer, where do we go?
0: Where do we go?
1: Why do we go? Maar als ik dan hier ben, dan snap ik weer waarom.
0: Oh mijn god.
1: Dan snap ik het weer.
0: Gezelligheid.
1: Ja, toch?
0: Ja, we hebben Nieke Plas ook in de beelden. En die is vandaag hier lekker gezellig met ons. Ze heeft lekker een spel gespeeld. We gaan niet zeggen welk spel ze heeft gespeeld. Ze heeft echt goed gedaan, vind ik.
1: We hebben het er morgen weer over.
0: Ja, check de film Treat Her Like a Lady. Draait in de bioscoop. Ze schittert daar in de hoofdrol. Soraya hebben we ook aan de lijn. Want Soraya gaat de morgen nu spelen. En ja, Nienke gaat haar al de vraag stellen. Maar Soraya, Peerder.
2: Ja, zeker.
0: Hey, heb je gehoord wat je kan winnen? Donna.
1: Hey. Ja, als je het goed doet, dan ga je naar I Love Urban 27 juni. Ga je gezellig naar een feestje met iemand anders erbij. Je krijgt 2 tickets. Ronnie Flex is daar. Broederliefde is daar. Jonna Fraser is daar. Dus het kan wel jouw dag worden, hoor.
0: Zou kan je dag worden?
2: Ja, zeker. Het is wel een beetje extra druk, moet ik heel eerlijk zeggen, hoor.
0: Ja, extra druk?
1: Er is nog iets namelijk, want ze is ook nog heel erg fan van iemand die nu door de mic praat. En het zijn niet jij en ik, Fernande.
0: Oh, vertel. Van wie ben je fan?
2: Nee. Ja, ik vind Nienke Plas echt te gek.
0: Dat is je moment. Ze is hier, dan praat maar.
2: Ja, hey, hoe is het?
1: Ja, goed. Hoe is het met jou? Gaat het met de zenuwen?
2: Ja, goed. Ja, ik ben wel zenuwachtig. Nu extra, want ik wil heel graag naar dat festival natuurlijk.
1: Oké.
2: Okay, echt hopen dat jij daar ook nog rondloopt, maar we gaan het zien.
1: Ik zat te denken, wie weet. Ja, ik ga even kijken of ik hier een extra kaartje kan lospeteren.
0: We know people that know people. Dus, maar ben je ready?
2: Ja, ik ben ready.
0: Oké. Okay.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
1: Uit welk land komt het tiramisu oorspronkelijk?
2: Italië.
1: Welke artiest zingt het nummer Waka Waka?
2: Shakira? Nee. Oh.
1: Welke Nederlandse presentator is bekend van Boos?
2: Tim Hofman.
1: In welk land is Tyler geboren?
2: Oeh. Ergens in Afrika.
0: Ergens.
2: Ik heb geen idee.
1: Hoeveel punten krijg je voor een bullseye bij darts?
2: En wat?
1: Hoeveel punten krijg je voor een bullseye bij darts?
2: 50.
1: Welk dier is het symbool van Lamborghini?
2: Een stier.
1: Op welk social media platform werd de term retweet gebruikt?
2: Twitter.
1: Hoeveel landen grenzen aan Nederland?
2: 5.
1: Welk land won het WK-voetbal van 2022?
2: WK-voetbal 2022. Portugal.
1: Wat betekent POV op TikTok?
2: POV. Oh, wat is dat ook alweer? Nee,
1: niet alleen op TikTok.
0: Ja, wat zeg je gevoel?
2: Net niet, denk ik.
0: Ja, hè? Is echt, zullen we wel ophangen of wil je het nog luisteren?
1: Nee, ik ga vertellen,
0: Ja?
1: Ja, vertel nou even voor haar.
0: Wil je het echt weten, Soraya?
2: Ja, doe maar.
1: Tel even.
0: Oh, gaan we het toch doen?
1: Ja, tel even.
0: Ja, oké. Soraya.
1: Ai, ai, ai.
0: We moeten het toch gaan vertellen, hè?

0: onsdag som een retard zijn.
1: Oh, ik ben zo blij.
2: Gefeliciteerd, lieverd. Supergoed.
1: Dankjewel. Mensen kijken me heel raar aan hier.
0: Nee,
1: maar
0: ik ben hier ook raar aan gekeken. She's like, these people smoking some crack. We gingen helemaal los. We gingen los alsof we ook het WK hadden gewonnen in 2022. Dat is Argentinië en niet Portugal. Dat had Ronaldo graag gewild. Maar nee, is niet gebeurd. Hoeveel landen grenzen aan Nederland? Heel creatief. Hier zijn 5. Ben benieuwd welke 5?
1: Ik heb geen idee.
0: Geen probleem. Zijn er 2?
1: België.
0: Oh. Ja, geen probleem.
2: Maar jij gaat lekker naar I Love Urban, liefst. Ja. Dus heel veel plezier alvast.
1: Ja, ik ben heel blij. Dankjewel.
0: Ja. En de nieuwe filmchecker van Nienke Plas. She's like a lady.
1: Zeker. Ja, 100%.
0: Lobby, Nienke, dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan.
0: Zoals Lobby, keep up the good work, man. Good vibes. That's what we do, right? Jouer, Dwee, Filet. Met Rihanna.

0: Rihanna.
1: Are you ready?
0: I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: De zoetigheid voor je oren. De nieuwste releases. Let's get it.

0: mezelf te erg, heb een hoge petje.
1: Esco, flow en mouw.
0: Hier met zomer setjes.
1: Kevlar.
0: Lopen witte rappen in mijn droge bekken. Zoete witte wijn in de bergen, ik vind het zo niet erg. We peppen 4x4 in de villa wijk. Op Ibi met hoe

0: Nog meer van dit soort tunes in één lijst. Nandolik Sound System op Spotify, baby. Nandolik Sound System op Spotify. The biggest tunes achter elkaar. Gepropt en gestopt in één lijst. Tijd voor de Champions League. De song die je elke dag voorbij gaat horen komen. You ready? Hier is hij.
1: Nando Champions League.
0: First man. Young Ellie. Young Ellis. I don't know. Nando Leaks, point your head.

0: brengen. Ryan, my brother, what you got?
1: De zoon van de Noorse kroonprinses werd verdacht van meerdere verkrachtingen en een mishandeling. En vandaag was zijn uitspraak in de zaak. Wat die was, hoor je zo.

0: droom je van een stralende glimlach?
1: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
0: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: located at funix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Visa? Check dan nu het subchannel Funix Visa. Deze club is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
0: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Zometeen over heerlijke mix van Miguel Caidel in de Morning Show. Hij staat paraat met de actualiteit. Wat heb je voor ons?
6: Amerika en Iran hebben de eerste set afspraken gemaakt om verder te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken precies zijn, weten we niet. De straat van Hormuz zou wel weer opengaan. Dat klinkt hoopvol, maar er is nog echt helemaal niks zeker, zegt correspondent Rudy Bauma.
7: Iran die had ook al een slag om de arm. Die zegt, ja, we onderhandelen pas door als de andere partij, de VS, zich aan de afspraken houdt. Nou, dat wordt niet gespecificeerd. Maar reken er maar op dat ze bedoelen dat Israël stopt met de aanvallen op Hezbollah en Libanon. Ja, en wat we inmiddels weten is dat Trump daar helemaal geen grip op heeft, omdat Netanyahu niet meer naar hem luistert.
6: Het is de bedoeling dat Iran en Amerika vrijdag hun handtekening zetten onder de deal die nu op tafel ligt. Dat doen ze dan in Zwitserland. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit moet 4 jaar de cel in. Marius Borg Heuby is door de rechtbank schuldig bevonden aan 2 verkrachtingen en een mishandeling. Voor 2 andere aanklachten van verkrachting werd hij vrijgesproken. Het Noorse Openbaar Ministerie eiste eerder bijna 8 jaar cel tegen Marius. De Europese Unie gaat meedoen aan de jacht op drugscrimineel Bolle Jos. Volgens Omroep Brabant zal het er deze week over gaan tijdens een EU-top in Brussel. In Nederland en België moet Bolle Jos bij elkaar dik 80 jaar uitzitten. Maar hij zit in Sierra Leone en blijft zo uit handen van de politie. Europa kan de druk op dat land opvoeren door bijvoorbeeld steungeld te schrappen. En tot 1 september kun je goedkoper met de trein dankzij het Nederland-ticket. Je betaalt €49 per maand en dan mag je buiten de spits zoveel reizen als je wil.
8: Ja, heb ik iets over gehoord op televisie?
9: Ja, zeker. Ja.
10: Nee, nog niet van gehoord.
9: Wat vind je daarvan?
11: Ja, geweldig.
8: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen en zeker in de vakantietijd.
6: Ja, we hebben de site even uitgeprobeerd en die gaat behoorlijk traag, dus de belangstelling lijkt groot. Dan het weer. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt vanmiddag tussen de 17 en 21 graden.
12: Festival FOMO.
13: Hell no.
12: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
13: Oh my god.
12: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funix.nl of de NPO Luister-app.

0: De kassa zei, we gaan het splitten. De rekening.
1: Dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen, de komma's, die worden verschoven. Hits, hits, Frenna, zometeen. Ja man, what's cracking with the weather? Ah, dan ga ik je vertellen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt vanmiddag tussen de 17 en 21 graden. Ja man, good vibes only man. Tijd voor de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3 bij de one and only, Ryan.
4: Ja, wereldwijd wordt er voorzichtig positief gereageerd op het bericht dat Iran en de VS het eens zijn geworden over afspraken die moeten leiden tot het einde aan de oorlog. Daarmee wordt het staakt het vuren verlengd en is de weg vrij voor verdere onderhandelingen. De verwachting is dat ook de straat van Hormuz weer open gaat, zegt correspondent Desi Moore.
5: En dan zijn er die 60 dagen om verder te praten. Bijvoorbeeld over het nucleaire akkoord. En we weten allemaal hoe lastig het is. Het onderlinge wantrouwen. En we hebben ook gezien hoe ingewikkeld het was om dit nu te bereiken. Dus er zijn echt nog wel heel veel hobbels op komst. Maar ja, dit is dan het begin.
4: Ja, en ook Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. En hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk.
3: Wie is Oliver Tree eigenlijk?
4: Ja, dat is een bekende artiest die dus op wereldtournee ging. Ik heb wat nummers van hem aan elkaar geknipt. Like,

0: heb ook een TikTok-account, maar deze komt niet in mijn feed.
1: Die heb ik wel echt veel geluisterd. Maar het is goed dat we het even luisteren, want ik moet zeggen, toen ik Oliver Tree hoorde, dacht ik ook niet per se van, oh, ik ken deze man, niet dat dat uitmaakte. Ja. Maar nu denk je ineens van, ja, damn, tuurlijk.
2: Wauw.
1: Ja, geluisterd.
3: Dat laatste nummer had 500 miljoen weergave op Spotify, zag ik. En hij heeft 11,5 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify.
0: Wauw. Dus, we gaan nu zeker omhoog, ook met het overlijden van hem. Rest in peace, man.
3: Ja, zeker.
0: Jeetje, wat verschrikkelijk.
3: Ja, en dan ga ik weer door naar dat WK, wat ook gewoon bezig is. Want ik kan me voorstellen dat Oranje-fans na gisteren iets minder fan zijn van de spelers van Japan. Maar blijf toch alsjeblieft wel fan van hun supporters. Op elk WK vallen ze namelijk op vanwege hun gedrag, maar gelukkig wel positief. Na wedstrijden van hun land ruimen ze, bewapend met vuilniszakken, altijd hun eigen troep op in het stadion. Deze Japanse fan legt uit waarom.
4: Het is een culture, maar het is like respect voor de players. Supporters and also for the stadium. We are kind of honored to be here, so we don't want to make the mess and then leave it.
3: Ja, het is onze cultuur, zegt ze. We doen het uit respect voor de spelers, supporters en het stadion. We zijn vereerd dat we hier mogen zijn, dus willen we er geen puinhoop van maken.
0: Wat netjes, man. En ik heb ook begrepen dat ze in Japan ook zo netjes zijn. Ik ben nooit geweest, maar ik heb altijd vernomen dat je dan heel
3: schoon. Het zijn op straat en zo, ja.
0: Ja, mensen nemen hun vuilnis zelf mee en die gooien het zelf of thuis weer weg. Of...
3: Ja, nee, er zullen ongetwijfeld, en dat is in ieder land, een hoop problemen zijn in Japan, maar rommel achterlaten is daar geen ding.
0: Wauw.
3: Dat is hier ook wel anders.
0: Ja, ja, zeker. Fernando. Heel veel is anders hier.

0: Met bare minimum. Een paar weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat Nino in een burn-out zat. Nino die je kent van Superheld, een grote Phonix hit. En ook Dat Is Die Shit. In het diepgaande interview wat ik met hem heb gehad in Real Talk vertelt hij over zijn gezondheidsproblemen, burn-out, slapeloosheid, paniekaanvallen, financiële problemen. Het is echt een Real Talk waarin hij daadwerkelijk de diepte ingaat over hoe hij zich voelt en hoe het is om in de positie te zitten waarin hij nu zit. Mocht je het interview willen zien, staat op mijn YouTube channel Nando Leaks. Gaan we checken. Real Talk met Nino. Een van de onderwerpen waar we het ook over hadden is het succes van New Wave. Want voor New Wave waren er andere rappers bekend en populair. En een van die rappers is ook Nino. Dus ik voelde ook van, dat kan ook impact hebben op hoe je in je hoofd zit, hoe je naar dingen kijkt. Dus ik stelde de vraag, hoe was dat voor jou toen het allemaal opkwam?
1: In 2006 was het Campy en Nino. En ja, wij waren toen gewoon de grootste. Weet je, en als je echt zo'n key figure bent geweest, zeg maar, dan is het ook een battle met de ego natuurlijk. Wanneer ik tekende in 2008 ik Keizer. Nou, dat veranderde ook de scene. Ik bracht toen naar 101 Bars met Lucky Luke en Keizer werd op een gegeven moment Keizer. Weet je wel, daarna ging je naar Nindo, werd nog groter. En dat was. Maar dan kijk je naar iemand die. Aan wie je zeg maar de fakkel overdraagt. Maar dat je nog kan zeggen, hey, ik ben degene die het aan hem geeft, weet je wel. En met New Wave was gewoon van, ja, hè, sowieso na Keizer kwam Hef. En heb ik het over de, zeg maar de, echt dat je echt die grote hype, die niet iedere rapper heeft gehad, weet je wel. Ja. Want er zijn heel veel rappers gekomen natuurlijk na ons, maar je had Nino, Campy, LSD, Keizer, Hef. Daarna denk ik

0: Boef en New Wave, zeg maar.
1: Ja.
0: En ja, dat was wel gewoon een realisatie van oké, ik moet mezelf gaan vernieuwen. Leeftijd tikt ook door. We kunnen niet voor altijd blijven rappen. Het is in Nederland helaas nog meer een young man's game, weet je wel. In Amerika vind ik het mooier. Ik ben nu net zo oud als Drake. Drake is nog steeds groot daar.
1: Ja.
0: Weet je wel. Dus, maar ja, als je vroeg begint en je bent jong, dan oog je ook heel oud, hè. Na 20 jaar in de game zijn bijvoorbeeld. Of na 10 jaar in de game zijn.
1: Ja.
0: Dus ja, dat was ook wel even een hard pill to swallow. Maar ja, wat ik zeg, en dan zit je in die fase, dus met die burn-out en zo. En dan ga je ook gewoon denken van, yo, it's done. Ik
1: dacht, het is done. Ja, moet je voorstellen dat je op een gegeven moment al dat succes kent in de muziek. En dan komt er een nieuwe generatie. En dan op een gegeven moment verandert alles. Weet je, de nieuwe generatie verdient bakken met geld met muziek. Maar de generatie daarvoor heeft net die run gemist. Die hebben wel geld verdiend. Maar niet zeg maar wat de nieuwe rappers van de New Wave era zeg maar hebben. Dus daar hadden we het ook over. En dat kwam wel binnen hoor. Ook bij mij gewoon. Ik denk van ja, mensen staan er niet bij stil. Hij vertelt ook heel eerlijk van sommige maanden kwam er niet goed genoeg geld binnen. Dan heb je ook zeg maar een bijbaantje bij Amazon als bezorger. Weet je, dus toen zei je ook van ja, soms doet het iets met je ego. Maar ja, ik moet voor mijn gezin zorgen. Dat vond ik sterk aan hem, snap je? Take care of your family. Dus ga checken, man. Het verhaal van Nino over zijn gezondheidsproblemen, burn-out, slapeloosheid, paniekaanvallen en financiële problemen. En waarom hij een GoFundMe startte. Dus love naar deze man. En we drijven deze tune die we heel vaak op Funnix hebben gedraaid. Nino met Superheld. Een van mijn favoriete tunes van hem, man. Geniet ervan.

0: 30 degrees. A very, very good morning, Gandalf. Good morning.
1: Was het maar 30 degrees? Potverdomme, ik liep net even naar de studio. Even bibberen weer.
2: Ja, het was ongelooflijk.
1: Ja, echt niet leuk. We zijn in het verkeerde land geboren, denk ik. Ja.
3: Maar het is wel lekker warm in de studio. Dus dat is
1: sowieso, veel hitte hier altijd.
0: Hier is wel
1: maar sowieso.
0: Wat spaven, bro.
1: Ja, bro, je gaat trots op me zijn. Ik ben gisteren naar die film van Michael geweest.
3: Hij is geweest,
0: wat vond je ervan?
1: Nou, ik ben bewust later gegaan en dat heeft ermee te maken. Ik hou ervan als de bios lekker wat rustiger is.
3: Okay.
1: Ik heb niet zoveel zin in een propvolle bios. Okay, gaan mensen ondertussen fluisteren. Ik wil lekker kunnen genieten van die film.
3: Nando fluistert niet hoor, hij roept gewoon.
0: Hij roept gewoon hoor. Wekt iets in je op als je ernaar kijkt.
1: Ja, zeker. Dat deed wel wat met me.
0: Want jij was ook bij het gesprek waarbij... Ja, hij is er niet, maar Boaz die had toen heel wat...
1: Over die Justin Bieber.
0: Als je naar die film kijkt, snap je waarom ik zo verhit erop inging?
1: Kijk, ik snap jou sowieso. Kijk, Michael Jackson blijft gewoon the greatest ever. Dat is denk ik een daar kunnen we over discussiëren.
0: En hij staat weer op nummer 1 van de beste music biopic ever. Hè? Hij heeft alles kapot gemaakt. Hij heeft de record van Freddie Mercury's
1: movie
0: ook verslagen. Maar ook even zeggen.
1: Maar nee, dus ja, kijk. Ik denk dat als je gewoon kijkt hoe muzikaal deze jongen was, hoe uniek hij is. Van songwriter tot die choreografie, alles met een message ook. Nou, weet je, we kunnen heel lang doorgaan. One of a kind. En ik denk ook zeker veel credits naar Quincy Jones. Ik denk dat die misschien soms niet heel vaak belicht wordt in deze discussie, maar Quincy Jones ook wel. Legend, de legend.
3: Sowieso. Ja. Hoe vond je die film? Wat vond je echt van de film zelf, zeg maar?
1: Ja, ik vond het gewoon... Ik heb niet zo heel veel Michael Jackson films gegeven. Ik weet dat ik destijds die This Is It heb gezien. Dus nu even wat meer, zeg maar, dat je ook echt zijn leven ziet. Mijn vrouwtje zei ook meteen van, wow, ik wist dat zijn vader erg was, maar niet zo erg, zeg maar.
0: Maar dat is gewoon een typische Caribische opvoeding, hoor. Ik bedoel, die klappen, ik ken ze ook.
1: Ja, maar...
0: Ik ben geen Michael Jackson geworden.
3: Ze waren niet hard
1: genoeg. De andere.
0: Ik kom op de radio.
1: Hey, nog steeds jouw meerdere. Maar je weet toch, maar... Nee, kijk, Joe is wel... je weet wel, die was... Daar zit ook gewoon evil in, zeg maar.
0: Aan de ene kant, ik vind het een heel interessante discussie. Want aan de ene kant denk ik van... Tuurlijk, hij was een motherfucker. Maar soms vraag ik me af... Was Michael zo great geworden zonder die strenge, soms te overdreven discipline van zijn vader? Want hij nam die discipline wel over in zijn werk, waardoor alles een 10+ werd.
3: Maar toch denk ik, met hoe geniaal die man was en hoeveel talent hij had, een klap minder had hem ook echt wel succesvol gemaakt.
0: Ja, maar niet zo groot, denk ik.
3: Nou, ik denk het wel.
0: Denk jij?
3: Ja. Zodra
1: hij begon met zingen, hij was opgevallen. Weet je, 100% zeker.
3: 100%.
0: Opgevallen. Maar kijk eens voor de grap naar die videoclips die hij gemaakt heeft, wat voor details erin zitten. Er is geen één andere artiest die zoveel detailwerk in zijn... Kijk, die videoclip.
3: Maar kijk, als je het zo gaat zeggen, er is geen enkele artiest. Er zijn genoeg artiesten die ook net zoveel klappen hebben gehad, of zelfs nog meer. En die ook niet staan waar Michael Jackson staat. Dus je kan het denk ik niet één op één
0: leggen. Nee, maar ik denk gewoon voor
3: een
0: hem...
3: Een heel raar gesprek. Als je heel veel klappen krijgt, dan word je heel succesvol.
0: Maar ik denk voor hem...
3: Een beetje aparte parallel.
0: Maar ik denk voor hem heeft het gewoon gewerkt in de zin van... Niet zozeer de heftigheid van de klappen, maar meer in de zin van de discipline. Daar heb ik het meer
3: maar
0: over.
3: Extra,
0: de discipline.
3: Extra,
0: ja,
3: extra.
0: De discipline heeft ervoor gezorgd dat zijn muziek maatwerk werd.
1: Maar ik geloof erin dat het al in hem zat.
3: Dat is het. Het is extra erin. Jawel, Nando, het is extra erin gezet. Want anders waren toch al zijn broers en zussen ook op dat level.
0: Discipline, maar discipline met talent zorgt voor superheldenkrachten.
3: Maar wie zegt dat hij het niet had gehad als hij geen knappen had gehad?
1: Ja, ik ben van mening dat hij het nog steeds had gemaakt.
3: Ja, dat denk ik ook echt.
0: Gemaakt, maar iconic level, bro.
1: Hij is one of a kind. Echt one of a kind.
3: Maar we gaan toch nu niet zeggen dat Michael Jackson is wie hij is geworden door de klappen die hij heeft gehad?
0: Nee, ik zeg een onderdeel van zijn succes is de discipline die hij meekreeg van wat zijn vader hem heeft meegegeven. Want door discipline ga je op een hoog niveau kunnen presteren. Want discipline beats talent every time a talent isn't working. Geloof me.
3: Kijk naar jezelf en kijk naar mij.
0: Ja.
3: Wij hebben allebei onze vader niet eens gezien en we hebben extra discipline.
0: We hebben klappen van het leven gehad, waardoor we wel door die afwezigheid van onze vader wel een drive hebben, en waar andere mensen boos worden op ons.
3: Maar dat bedoel ik. Die had hij sowieso as a young black kid, as a young poor black kid.
0: Dit moet een podcast zijn.
3: Had hij dat sowieso gehad.
1: Ja,
3: daar
1: zeker.
3: Had een zweepslag minder.
1: 100.
3: Had nog 100. Steeds
0: maar de
3: dat
0: grap,
3: gegeven.
0: Maar de grap is, en dat weten veel mensen niet, Michael Jackson wilde eerst niet eens in de muziek. het was dat hij er gewoon bij wilde horen.
1: Ja, maar kijk, dat is wat ik zeg. Kijk, op een gegeven moment ga jij gewoon op muziek meezingen. Mensen gaan je stem horen. En op een gegeven moment gaat dat ook jou naar een niveau brengen. En ik geloof erin dat hij gewoon ontdekt was geworden en nog steeds the greatest ever was geweest.
0: Bro, dan moet je 100%. Meer weten van het verhaal van Michael Jackson.
1: Maar we kunnen jou sowieso niet overtuigen.
0: We kunnen jou niet overtuigen. Dat is info wat je van buitenaf krijgt. Trust me on that one. Check mijn podcast met Tito.

0: Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: This DJ Fernando. Number love and number respect.
2: Yeah. Bio zoek naar de heetste hit.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
6: Vanavond in Dertigers.
7: Ja, je gaat toch wel?
8: Ja, jij wel.
7: Hey, wat is er dan?
9: Je hebt gezegd dat ik altijd moet vechten.
8: Maar op een gegeven moment

0: Radio 3.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Met zometeen muziek van Bad Bunny, maar ook Latifa staat voor je klaar. En ja, wat gisteren eigenlijk een hele mooie dag had moeten worden, is toch eigenlijk wel een beetje geëindigd in een deceptie. Ik kijk voorzichtig ook naar rechts, de man van het nieuws, Ryan, NOS op 3. Ja, deel je die mening dat het een beetje een deceptie gisteren is?
6: Die mening deel ik zeker.
5: Oké, ik zou zeggen, laten we daar straks even over hebben.
6: We praten door
5: zometeen. We praten straks door. Voor nu eerst tijd voor het laatste nieuws. Belangrijkere zaken natuurlijk.
6: Ja, zeker. Dat is ook weer waar. Ja, er is namelijk een deal tussen Amerika en Iran. De landen hebben afspraken gemaakt om te stoppen met aanvallen en de zeestraat van Hormuz weer te openen. Er is één belangrijke voorwaarde. Iran wil dat Israël stopt met de aanvallen die ze uitvoeren in Libanon. En dat is een lastige, zegt onze correspondent in Libanon.
7: Sterker nog, we hebben vanochtend alweer de eerste schendingen gezien. En als dat zo door blijft gaan, als het hier over en weer niet stopt, dan zou Libanon nog wel eens heel goed een dealbreaker kunnen worden.
6: Ja, deal or no deal, dat blijft dus nog wel even de vraag. De bedoeling is dat Amerika en Iran vrijdag hun handtekening zetten onder de eerste afspraken over vrede. Ondertussen wachten scheepseigenaren op meer duidelijkheid over die mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Na berichten over de overeenkomst tussen de VS en Iran. Volgens Trump gaat de belangrijke zeestraat op vrijdag weer open. Reders wachten vooralsnog reageren vooralsnog terughoudend. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door de stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan door de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Wakker Dier vindt dat er boven een mestput geen rastervloeren meer moeten worden gebouwd. Hoewel Curaçao gisteren met 7-1 heeft verloren van Duitsland, zit bij de supporters de stemming er nog steeds goed in. Ze blijven hartstikke trots op hun team.
8: De eerste keer op een WK 1 doelpunt tegen Duitsland. Voor mij fantastisch.
9: Ja, ik vond het echt prachtig. Toen wij de goal maakten, ik kreeg echt tranen in mijn ogen. Ik dacht echt van, ongelooflijk dat wij dit ook als zo'n klein eilandje dit mogen meemaken. Dat is toch geweldig.
6: Ja, misschien zit er nog wel meer in. Zondag speelt Curaçao de tweede groepswedstrijd tegen Ecuador. Dan het weer. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt tussen de 17 en 21 graden.
10: Festival FOMO.
11: Hell no.
10: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
11: Oh my god.
10: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister app.

0: TMF Bad Bunny. En het had gisteren toch een veel mooiere dag moeten worden.
1: Rewind and rewind and play it back. Oh yeah.
2: Rewind met Quincy.
0: Het WK voetbal is in volle gang en gisteren speelde

0: afstand is beter. Maar je hoopt op een stuntje. Je hoopt op een stuntje. Wordt het uiteindelijk ook nog eens 1-1? En dan denk je, dit kan wel eens leuk gaan worden. Uiteindelijk Curaçao 7-1 van de mat getikt. Gelukkig, iedereen is positief, optimistisch. Ze hebben ook gescoord, dus laten we vooral de positiviteit erin houden. Alleen als we dan doorgaan naar de avond. Nederlands elftal tegen Japan. En dan denk ik in eerste instantie nog, we spelen best een prima wedstrijd. We spelen best een prima wedstrijd, 2-1 voor. En dan komt de typische Ronald Koeman. Ik heb er nooit een hoge pet van op gehad. Ik weet ook niet wie wel. Je mag je gewoon melden in de NPO Luisterapp. Maar dan denk ik, hoe dan? Wat een slechte wissel. Zelfs ik had dat beter gekund. Maar goed, het doet pijn, het doet pijn. En iemand die hier toch ook nog wel iets kleins over kwijt wil. Met de man van de NOS of 3, Ryan. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Quincy. Ja, het was wat, hè?
0: Ja. Het wordt even een kleine semi-rant van mij. Hoe ben jij wakker geworden vanochtend?
1: Ja, maar hetzelfde eigenlijk een beetje. Want wat ik ook nog had, kijk, voor mij begint zo'n weekend dan. Vrijdag begint dat dan een beetje met de Formule 1. Een beetje kijken naar die vrije trainingen en zo.
0: Yes.
1: En dan zaterdag heb je een kwalificatie. En dan heb je zaterdagavond heb je Glory.
0: Ja, ook
1: prachtige avond, de Glory gehad.
0: Ja.
1: Dan in de nacht heb je ook nog die NBA Finals.
0: Finals, New York Knicks.
1: Prachtige avond gehad.
0: Brazilië-Marokko trouwens
1: Brazilië-Marokko, prachtige avond gehad. En dan inderdaad, dan kom die zondag. En ik moest toevallig werken bij de NOS. Dus ik was daar en ik was in de middag mijn Formule 1 aan het kijken. En dan zit ik in de avond op die bank. Ik blijf op. Ik moet vanochtend bij Fernando lezen.
0: Ja, man,
1: dus ik denk, ik ga één nachtje ga ik kort slapen. Maar ik doe het voor Nederland.
0: Ja. En ze hebben je teleurgesteld.
1: Oh, tikkie breed. Tikkie terug.
0: Ja.
1: Tempo laag.
0: Ja.
1: Gewoon frustrerend. Weet je, ik zit gewoon. Maar dat herken je misschien wel. Je zit thuis op de bank. En eigenlijk wil ik die Surinaamse coach zijn. Stop die bal. Stop die bal in het goal. Weet je, gewoon zo. Gewoon doe iets.
0: Ik hoor
1: gewoon
0: je.
1: Die bal erin.
0: Ja, ik hoor je.
1: En iedere keer als die Japanners dan de bal kregen, gingen zij er wel voor. Zij gingen wel rennen.
0: Ja, die Japanners die gingen voor volk en vaderland eigenlijk. Ja.
1: En dat miste ik een beetje. Dus ik ben het er mee eens. Ronald Koeman had naar mijn mening niet de beste mindset meegegeven aan zijn team.
0: Nee, verre van.
1: Er was ook nog commentaar over de wissels. Wat vond jij ervan?
0: Ja, de wissels dramatisch. Dramatisch. Als het aan mij ligt, als ik in het stadion had gezeten voor de volgende wedstrijd, had ik witte zakdoekjes bij me gehad.
1: Ja? Zo erg? Ja,
0: allang, joh. Voor het WK zelfs al. Maar goed, snelle prognose dan, Ryan. Het Nederlands elftal. Gaan we nog wel de groepsfase overleven?
1: Ja, dat toch wel.
0: Ja?
1: Die durf ik wel te zeggen.
0: Oké.
1: Okay. Wat zeg jij?
0: Dat is een gewaagde uitspraak. Ja, Zweden was aan het ballen.
1: Wat zeg jij dan?
0: Ja. Kantjeboord.
1: Maar wel redden dus.
0: We gaan het wel redden.
1: Ah, kijk, zie je.
2: You ready, B? Let's go get him.

tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik gemixt heb tot één tune. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als die zometeen door je speakers knalt en jij denkt bij jezelf... Quincy, kom op nou man, ik weet de juiste antwoorden. Kan je dat laten doorkomen door middel van een appje in de NPO luisteren. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan win je ook nog eens een prijs. Ja, een Phonix goodie pakket. Maar het is natuurlijk sowieso wel leuk als je gewoon meedoet voor de gezelligheid. Voor nu zou ik zeggen, luister goed mee, spit je

Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO luisteren. Heb zeg, yo Quincy, je bent op zoek naar deze twee tunes. Ben je de eerste die juist de antwoord heeft toegestuurd? Dan val je dus in de prijs. Jalla, snel richting die NPO luisteren. Heb ik ondertussen voor Adi voor je klaarstaan.

0: Hands up the beat. Libby, die hoorde je tijdens Rewind op Phonix. En wie of wie gaat het Phonix Goodie pakket winnen?
1: In the morning. Morning mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Ik liet hem zojuist horen. De NPO Luisterapp, die is volgestroomd met antwoorden. Alleen zitten de juiste ertussen. Daar komen we zo achter. Misschien ben jij pas net ingetuned en zeg ik, Quincy, ik heb hem helemaal nog niet gehoord. Dan zou ik zeggen,

Marvin, die komt de NPO Luister heb ingesluit en hij zegt, ja, Rock Rock City Bitch van Tyga en Broederliefde, je moet me niet schreeuwen. Cherise die zegt, watch out for this Major Lazer en Broederliefde met Minolop. En Gabriella die zegt, Minolop en Rack City. Welke antwoorden zijn juist? Minolop van Broederliefde. En wat zegt die volgende? Rack City Bitch, Tyga met Rack City, inderdaad. Dus dat betekent dat Gabriella de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd en naar huis gaat met een fan.

dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk aan het opstarten bent deze maandagochtend. En laatstgenoemde Frenna, ja, die kreeg opeens een vergelijking dat hij aan het optreden was met een andere artiest, terwijl hij dat helemaal niet was. Hoe het zit, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog andere tunes door je speakers. Wat dacht je van deze Russian, Rao Alejandro en Ira Star? Dit is Bongo. Oh nee, Wizkid, sorry.

Jansen. Die dus deze als optreden voor het Nederlandse elftal, voordat ze richting het WK vertrokken. En het AD maakte ervan dat Frenna aan het optreden was. Ja, het is ook te bizar voor woorden. Maar goed, een hele goede morgen, Quincy door je speakers tijdens Rewind. Heerlijke muziek is onderweg. Wat dacht je van deze, de Pink Panthers en Ice Spice met The Boys Alive?

0: laatste ben ik dan eindelijk naar die ene film geweest in de bioscoop die de laatste tijd zoveel cijfers heeft gebroken. En daar moeten we eventjes samen over hebben. Welke film het is, dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Ryan. NOS op 3, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, het zijn hele moeilijke tijden als je 16 bent en van scrollen houdt. Want je geografische werkgebied wordt steeds kleiner. Wat er is gebeurd, hoor je zo.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl, your city, your sound.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Zit in een vis, hè?

0: zometeen muziek van Dave & Tams, maar ook de dikste van de week, die gaan we horen. Gisteren ben ik dus naar de film toe geweest. En dat was die ene film die zoveel records heeft gebroken. Dat ik denk, wij moeten het er zometeen gewoon samen nog eventjes over hebben. Dat dus zometeen. Alleen voordat we daar zijn. Nou, hebben we de Barry White van de Lage Landen. Ryan van de NOS op 3 een hele goeie.
1: Ik had het kunnen weten. Je verrast me toch altijd.
0: Ja, nee, maar dat is ook mijn specialiteit.
1: Hè? Ja. Moet ik nu iets zeggen?
0: Okay. We gaan door. The show must go on.
2: Goedemorgen. De zoon van de Noorse kroonprinses moet 4 jaar de bak in. Oké, er is een einde gekomen aan de geruchtmakende zaak van Marius Burg Heuby. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en meerdere mishandelingen. Zijn straf valt een stuk lager uit dan de eis van het Noorse Openbaar Ministerie, vertelt correspondent Rolien Kreton.
3: En dat is omdat Marius de minder ernstige delen van die beschuldigingen heeft erkend. Feiten waar gevangenisstraf op staat, onder andere drugshandel en het schenden van contactverbod. En ja, de rechtbank acht de mishandeling van een van zijn ex-vriendinnen en de verkrachtingen van 2 van de 4 vrouwen die sliepen bewezen.
2: Het proces duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heuby. In hun slaap of op andere momenten dat zij zich niet konden verweren. Op militaire kazernes waren de afgelopen jaren ernstige incidenten waarbij militairen onder invloed van alcohol waren. Zo maakten ze zich schuldig aan geweld en daarbij raakten ook militairen gewond, blijkt uit onderzoek van Trouw. Na andere landen wil nu ook het Verenigd Koninkrijk een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend jaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. In december kwam Australië ook al met een dergelijk social media verbod. Ja, Oranje heeft op het WK voetbal met 2-2 gelijk gespeeld tegen Japan. Het leek er lange tijd op dat Nederland zou winnen, maar na een wissel door de bondscoach Koeman scoorde Japan in de 88ste minuut de gelijkmaker. Het was op zich geen saaie wedstrijd en deze Oranje-fan heeft ook echt zijn longen maximaal ingezet. En als je heel goed luistert, hoor je dat ook wel.
4: Het beste hem binnen laten liggen.
5: Ja, nou ja, in de rodeo morgen.
4: Was dat het hoogtepunt of toch vandaag?
5: Dat wordt wel lastiger. Maar misschien die 2 goals van Nederland was wel een hoogtepuntje, maar gisteren was geweldig.
2: Ja, heerlijk. Ook Curaçao kwam in actie tegen 4-voudig wereldkampioen Duitsland. En dat werd na een goed begin toch 7-1 voor Duitsland. In de pool van Oranje won Zweden met 5-1 van Tunesië.
0: Je zou bijna denken dat die fan heeft geslapen in de vanillefabriek. Die komt echt wel met een...
1: Shaggy erbij.
0: Ik wou net zeggen, was niet best.
2: Nee. Dan het weer. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag komt er steeds iets meer zon bij. Het wordt tussen de 17 en 21 graden.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
0: Quincy. De dikste van de

0: beste van de week. Boys, laat die cité like me. En gisteren was ik eindelijk naar die ene film.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Die ene film die zoveel records heeft gebroken. Omdat het gaat over eigenlijk denk ik wel de grootste artiest aller tijden. Dan heb ik het over Michael Jackson. Ik ben iemand, ik weet niet of je die mening deelt. Ik wacht altijd heel even als een film net uit is. Totdat het eventjes een paar weken voorbij zijn. Dan is het namelijk lekker wat rustiger in de bios. Kan ik veel meer genieten van een film. Want dan is het wat rustiger. Anders gaan mensen net... Hoor je alleen maar geruis op de achtergrond. Echt super vervelend. Maar vervolgens kijk ik naar die film. En wat dat betreft dan baal ik eigenlijk dat ik Michael Jackson nooit live heb kunnen meemaken. Want wat een fenomenale performer is dat. Even een dikke shout-out, want het is het neefje van Michael Jackson die rol vervult. En dat doet hij ook gewoon zo goed. Zo enorm goed. Zoveel respect hoeveel je daarvoor hebt moeten voorbereiden. En op een gegeven moment in die film komt er naar voren hoe hij dat nummer Beat It aanvliegt. En dat heeft ermee te maken. Hij wordt geïnspireerd vanwege de gang violence tussen de Bloods en de Crips. En hij wilde juist laten zorgen van... Hey, muziek is universeel en het kan ons verbinden met elkaar. En toen heeft hij dus een soort van de gang samen laten komen voor de videoclip van Beat It. Er zit een message achter, dus mocht je die niet kennen, luister dan gewoon heel erg goed naar de lyrics, want dan ga je het zeer zeker meepakken. Maar voor nu, the one and only Michael Jackson, the greatest ever. Die hoor je nu tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen.

0: Ronny Flex en Frenna met Populair.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.
2: Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wat lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen dan wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar, af? Kan je zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO luisteren. Ik zou zeggen, pak hem maar alvast bij. Kan je lekker snel mee reageren. En terwijl je de app opent, pak ook even een bakje koffie voor jezelf of een theetje. Kleine wandeling. Je hebt het verdiend. De ochtend is zo goed als voorbij. Je hebt hard gewerkt. Je hebt het verdiend. Voor het verhaal van vandaag gaan we naar het WK toe in Amerika. Daar komen nu natuurlijk allerlei fans aan op de vliegvelden om hun land te supporten. Waaronder de Schotten. En toen zij aankwamen op het vliegveld, bleek dat er iets bijzonders aan de hand was met die fans. Alleen naar jou de vraag, wat was er zo bijzonder aan de Schotten? Antwoord A, ze hadden al alcohol in het vliegtuig opgedronken. Antwoord B, ze kwamen allemaal met een doedelzak naar buiten gelopen. Of antwoord C, ze kwamen aan in het verkeerde land. Ja, welk antwoord denk je dat juist is? Wat was er toch zo bijzonder aan die Schotten? Antwoord A, ze hadden al alcohol in het vliegtuig opgedronken. Antwoord B, ze kwamen allemaal met een doedelzak naar buiten gelopen. Of antwoord C, ze waren in het verkeerde land aangekomen. De NPO-luisterapp, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat die goed is. Gaan we er zo meteen samen naar kijken.

0: Khaled met Better.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Met elke dag een bizar verhaal om thuis te kunnen delen zoals ik dat ook doe. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, zo dit bakkie bizar af? Vandaag gaat het vooral over de Schotse WK-fans die op een bijzondere manier in Amerika aankwamen. De vraag aan jou is alleen, ja, wat was er dan zo bijzonder aan die Schotten? Antwoord A, ze hadden al het alcohol in het vliegtuig opgedronken. Antwoord B, ze kwamen allemaal met doedelzak naar buiten gelopen. Of antwoord C, ze waren allemaal in het verkeerde land. Nou, er zijn wel wat appjes binnengekomen in de NPO Luisterapp. Onder andere Lucien en Lucas, die denken antwoord C. Uiteraard, vriendin van de show, Kubra, die heeft ook nog een voice memo toegestuurd.
3: Hey Quincy, ik ga voor antwoord B. Ze kwamen allemaal met een doedelzak naar buiten lopen. Oké, bye bye.
0: Met een doedelzakje naar buiten lopen. Ja, dat zijn overwegend wel de antwoorden die binnen zijn gekomen. Antwoord B en antwoord C. De vraag is alleen, is dat het juiste antwoord? Eén van die twee. Of is het gewoon zomaar A, dat ze al het alcohol in het vliegtuig hadden opgedronken? Het juiste antwoord, wat er met die Schotten aan de hand was, is antwoord A. Ja, ze hadden al het alcohol gewoon opgedronken in het vliegtuig. Moet je dus nagaan, dan heb je echt lijpveel gedronken. Het bier was gewoon op. Toen zijn ze overgeschakeld naar wijn. En toen was natuurlijk bijna iedereen dronken aangekomen. Ja, crazy, crazy, crazy. Morgen staat er in ieder geval weer een vers bakkie bizar voor je klaar. Die gaat over een bejaardenverzorgster, die de bejaarden wel heel bijzonder verzorgt. Maar goed, ja, wat die verzorgster...

park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd,

0: Yves Laurent, Brasco, Blow. Dit was de Highest Flex. Tijdens Rewind hier op Phonix. Zometeen heerlijke muziek om de middag mee op te starten. Onder andere Banna, Jonna Fraser, J-Will, maar ook Love van Tory Lanez. Maar voordat we daar zijn, eerst tijd voor het laatste nieuws. Ryan, wat heb je zometeen voor ons?
1: Het was natuurlijk een druk sportweekend met WK voetbal, Glory, NBA Finals, Formule 1. Maar het meest bijzondere sportevenement van het weekend heb je misschien wel gemist. En waar ik het over heb, hoor je zo.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: complicated@funix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Spanking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Pas je eindelijk het perfecte...

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
5: Vanavond in Dertigers.
6: Ja, je gaat toch wel?
7: Ja, je wel.
6: Wat is er dan?
8: Je hebt gezegd dat ik altijd moet vechten.
7: Maar op een gegeven moment

0: Jonah Fraser and J-On och Shawty's Freak från Henkie T. Alleen voordat jij en ik daar zijn, eerst tijd voor het laatste nieuws van Ryan NOS op 3, a.k.a. de Barry White van de Lage Landen. Een hele goede morgen.
1: Goedemiddag, Quincy.
0: Oh, goedemiddag.
1: Het is tenslotte al 12 uur geweest.
0: Zeker waar, zeker waar.
1: Gooi jij je lege batterijen nog steeds in de kliko? Stop daar dan mee. Afvalbedrijven starten namelijk een campagne om te zorgen dat je batterijen inlevert bij de supermarkt of de milieustraat. De reden? Batterijen veroorzaken steeds vaker branden in vuilnisbelten.
2: We zien een toename van afvalbranden de afgelopen 3-4 jaar. Van 80 tot 100 naar 120 tot 160 per jaar.
3: De vapes, de elektrische tandenborstels. Pas geleden kwam ik weer elektrische vliegenmeppers tegen. Als je dat vermaalt en klein slaat, dan heb je kans op batterijbranden. En dan gaat die.
1: Ja, in Nederland zijn er zo'n 30.000 inleverpunten voor batterijen. Toch belanden er elk jaar 100 miljoen bij het restafval. De Europese gasprijs is gedaald nadat er volgens de Pakistanse premier Sharif een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is bereikt. Vrijdag zou de straat van Hormuz weer opengaan. Toch is er nog een lange weg te gaan voordat het vrede is. Hete hangijzers zijn nog niet besproken. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. En hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk.
4: Misschien even beeld bij het verhaal. Wie is Oliver Tree? Misschien dat we dat heel eventjes moeten laten horen.
1: Ja, goede vraag, want we draaien hem niet vaak hier op Van Niks. Maar als je TikTok hebt, ken je hem sowieso.

0: ken deze wel.
1: Ik ken deze wel 500 miljoen keer bekeken op YouTube. En die man had 11,5 miljoen luisteraars op Spotify per maand.
0: Oké, okay. Kijk, dat zijn in ieder geval geen maten gezet. Maar ja, die sounds die komen wel bekend voor. Die komen wel bekend voor, ja.
1: Was geen kleine speler. En het was een groot feest bij het Witte Huis. Donald Trump organiseerde een UFC-feestje in zijn achtertuin om zijn 80ste verjaardag te vieren. Bij de festiviteiten bij het Witte Huis die werden ook georganiseerd om stil te staan bij het 250-jarig bestaan van de VS. Onze correspondent Rudy Bauma was erbij en vroeg wat de toeschouwers ervan vonden.
2: Let's go! You don't think it's strange to have an MMA fight on the White House lawn?
3: It's not strange. We America, we do shit like this.
4: Will probably never happen again, so I'll take the opportunity and witness history live.
2: Why will it never happen again?
4: I would assume that nobody else, no other president will allow it to be on the White House lawn, so.
1: Ja, na de MMA-gevechten werd het feestje afgesloten met een sloot aan vuurwerk. Dan nog het weer, nu nog bewolkt, maar vanmiddag komt er steeds meer zon bij. Het wordt 17 tot 21 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info, check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

Tory Lanez met Love tijdens Rewind. Hier op Funix. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En er staan super veel lekkere hits voor je klaar om de middag lekker mee op te starten. Zelfs zo'n lekkere tune, die staat voor je klaar. Dat is Jacquie's dag, weet je, die ga ik ook even mijn sausje overheen gooien. En dat kan me nog wel redelijk duur te staan. Om welke tune het gaat, dat hoor je zo meteen. Eerst even Distinct en Morad met Mansori.

Rewind op Phonix. En dat is de tune waar Shaky zijn eigen versie van heeft gemaakt. Die versie die werd eigenlijk nog zoveel groter dat LMA en haar management hebben besloten om die down te halen. Ja, arme Shaky. Laten we gewoon weer verder gaan met de muziek. Single Ladies, die staat

Beyoncé met The Single Ladies. En het is Hall of Fame. Nog een kwartiertje te gaan. Dan is het tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je goed in de energie gaat zitten. Dus heb je wat lekkers liggen, dan kan je naar de NPO Luister-app toe gaan en mij het laten weten. Dan gaan we zo meteen kijken of je hier in kwart voor Quincy terecht kan komen.

0: kwam bij de kassa en zei, we gaan splitten. De rekening.
1: Dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

van Tion Wayne, Night Away Dance. Die hoorde je zojuist tijdens Rewind op Phonics. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En het is inmiddels 12:15. En elke werkdag 12:15 is het tijd voor 12:15 Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zetten. En er zijn pareltjes langsgekomen. Dus ik zou zeggen, laten jij en ik er snel in gaan duiken. Clint, die is gekomen met de allereerste. Die zegt, Quinna, wat zegt Broederliefde samen met Caliboy dan? De remix van Buzz It. Ik zeg, dat zegt de eerste tune 12:15.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnyx.nl/vacatures.
3: Zit in een visser?

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Hermanos! Ja,

0: content.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Artsen en het kabinet hadden tijdens het begin van de coronacrisis flinke ruzie met elkaar. Dat zegt IC-arts Diederik Gommers. Hij speelde een belangrijke rol in de crisis als baas van de intensive cares in Nederland. En vanwege die rol werd hij vanochtend ondervraagd door een club die onderzoek doet naar beslissingen in die coronatijd. En daar moest hij de waarheid vertellen over wat er allemaal is gebeurd.
1: Dan zegt u mij na, dat beloof ik.
2: Dat beloof ik.
0: Daarna vertelde Gommers dat er op een gegeven moment zo weinig bedden op de IC beschikbaar waren dat de artsen een leeftijdsgrens wilden instellen. Ja, was je ouder dan 80 jaar, dan kwam je niet op de IC te liggen. En daar kregen de artsen flinke ruzie over met het kabinet.
2: Met minister-president en met Hugo de Jonge, die waren het daar absoluut niet mee eens. Het knetterde toen echt in het katshuis. En ik heb ook echt gezegd dat zij daar niet over gingen. Omdat ik heel erg vond dat het, laat het alsjeblieft bij de professionals.
0: Uiteindelijk bleek zo'n leeftijdsgrens gelukkig ook niet nodig. In Noorwegen moet Marit Bjørg Høiby 4 jaar de cel in. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit is schuldig gevonden aan 2 verkrachtingen en ook huiselijk geweld. Er werd belangrijk bewijs gevonden op de telefoon van Høiby, zegt correspondent Rolien Creton.

0: was er volgens de rechtbank onvoldoende bewijs op die video's voor een veroordeling. Dus kun je niet goed zien dat die vrouwen of die vrouwen slapen of niet. Maar de rechtbank stelde tegelijkertijd vast dat de getuigenis van deze vrouwen wel geloofwaardig is.
1: De Stoffer Hubby valt wel een paar jaar lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. En geen geplingel meer. Voor kinderen onder de 16 in het Verenigd Koninkrijk. Van de Britse overheid mogen ze begin volgend jaar niet meer op social media. Omdat het volgens de Britse premier niet goed voor ze is.
2: This is not something I do lightly. And I will not present it as cost-free. As if social media has brought no benefits to young people.
1: Toch noemt dit het totaalverbod de juiste oplossing. Australië was het eerste land dat met zo'n maatregel kwam. Heb ik nog even het weer voor je. Nu nog bewolkt, maar vanmiddag komt de zon er steeds verder bij. Het wordt 17 tot 21 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

Kevin en Roxy Dekker in de Phonics X-Chart. En dan Jonna Fraser, die zit de laatste tijd

Een hele goede middag met een glimlach. Op de dag dat je waarschijnlijk meer stof kan happen dan in de kamer van die vieze mattie van je. Het is gelukkig vandaag de dag van de schoonmaker. Dus sowieso een hele dikke shout-out naar alle mensen die hun handen vuil maken. Om niet alleen huizen schoon te maken, maar ook andere gebouwen schoon te maken. Want als ik soms zie hoe vies het bij mensen thuis is. We listen and we don't just. Laat me dat gewoon zeggen. En over iemand oordelen gesproken. Afgelopen weekend heb ik iets heel geks meegemaakt.

0: kwam bij de kassa en zei, we gaan het splitten. De rekening.
1: Ja, dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

bent artiest of je bent het niet. Dus ik liep met mijn zwarte broek met glitters, hè, met van die paillettenachtig over straat. Een kleine 50 meter naar mijn auto toe. En halverwege die wandeling stond er een andere auto naast me. Die deed zijn rechterraam omlaag. Hij keek me in de ogen aan. Hij keek vervolgens naar mijn broek. En hij zei, tfoe, asabi, denk je met Distinct van Temu? Dus ik denk vervolgens, wauw, dus deze drerry in zijn gehuurde AMG. Tfoe, denk je met de hele man of zo? Dus ik heb dat zo tegen hem gezegd. Ondertussen ben je gewoon mensen op straat aan het lastigvallen die er hard uitzien. Terwijl je daar gewoon in een trainingsbroek loopt van de zeeman. Ja, sorry hoor. Vervolgens deed hij zijn raam weer omhoog en hij wist niet hoe snel hij weer door moest rijden. Sowieso een hele dikke shout aan alle haters, want die zwarte glitterbroek levert niet alleen mijn money, maar ook mijn gage op. Maar blijkbaar laat ik die haters ook gewoon huilen in een gehuurde merrie.

0: You watching, don't run out of time now, I'm the one, yeah. Mocht je Engels toch nog een beetje roestig zijn, geen stress. Vriendin van de show heeft het vertaald voor je.
1: Ik zie je kijken, zorg dat je geen tijd meer hebt, ik ben de ware. Ja, ik ben de ware.
0: En vandaag wil ik het met je hebben over hoe lang het duurt totdat je echt voelt van ja, dit is gewoon the one. Want ik zag namelijk dit voorbij komen op de socials.
2: Ik als man zijnde, ik bevestig dit, hè. Als een man, max, hè, max. Ik zeg max, hè. 3 maanden. Oké, dan had het 6 maanden voor jou nodig. Maar max een maand eigenlijk moet hij al stappen zetten naar jou toe. Is hij serieus? Na 1 maand komt hij direct gewoon tegen jou zeggen, ik ga je hand komen vragen.
0: Ja, hand komen vragen na een maand is misschien wel een beetje snel. Maar ik hoor hem wel eigenlijk. Want ik zie het ook vaker voorbij komen bij vrienden om me heen. Van ja, ik weet het niet. Na 3, 4 maanden, ik zit nog steeds in de twijfel. Terwijl ik denk bij mezelf, huh? Dus na 3, 4 maanden daten weet je het nog niet. Kijk, ik heb nog geen vrouw, ik heb nog geen partner. Maar ik weet al wel heel gauw, als ik met iemand ga daten, van ja, dit voelt gewoon goed. Zij is iemand die ik gewoon voor een lifelong samen wil gaan blijven, weet je wel. Dus, ik wil toch even van jou vragen, hoe lang heb jij nodig om te weten of iemand echt the one voor jou is? Is dat een maand?
3: Dat
0: is. Is dat 3 maanden? 4, 5?

0: voor jou is.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Okay. Want dat is de vraag aan de hand van onze line check van vandaag. We zijn gedoken in de tune van DJ Khaled en Justin Bieber, I'm the One.
3: See you as I'm going out of time now.
0: Ik denk dat ik al heel gauw binnen een maand wel weet of ik iemand zie zitten. En misschien wil ik eerst alle seizoenen gezien hebben voordat ik denk, ik ga jou ten huwelijk vragen. Maar zo sta ik er nu in. Ik ben nog steeds single, dus geen idee hoe het uit gaat pakken. Umurkan zegt in de MTO-luisterrap, minimaal 1 jaar, maximaal 2.

0: Donovan, die zegt er dit over.
1: Ik heb niet lang nodig. Ik heb dezelfde dag nodig om te weten dat zij de ware is. Ik let maar op 3 dingen.
0: Oké.
1: Je haar, je tanden en je lichaamsonderhoud. Dan weet ik, deze is de ware. Daarom kies ik. Ik ben echt kieskeurig. Ja, man. Ik heb niet lang nodig. Een echte man heeft niet lang nodig.
0: Het is wel heel specifiek trouwens. Tanden, haar en lichaamsonderhoud. Ilse, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vertel, jij woont zelf in Friesland. Je partner woont in Helmond. En binnen een maand ben je al verhuisd. Hoe zit dit?
2: Nou, we hebben elkaar leren kennen via Instagram WhatsApp. Via een WhatsApp groep.
0: Ja.
2: En eigenlijk hadden we van tevoren al een beetje aantrekkingskracht naar elkaar. Maar we dachten van elkaar dat we dus een partner hadden. Dus we zochten niet echt contact.
0: Netjes, goed gedaan. Ja.
2: Ja, je moet toch een beetje netjes blijven.
0: Classy dame, toen, daar hou ik van.
2: En toen viel me op in de groepsapp dat hij toch wel steeds meer op mij inging. En dat hij gewoon stapjes maakte en gewoon ook wel serieus naar me toe was. En toen ging hij mij privé appen. Ja, zo zijn we een beetje in contact gekomen. En toen kwam ik er dus achter dat hij in Helmond woonde. En ja, toen, ja, lang verhaal kort, toch besloten om bij hem in te komen wonen. Want hij kreeg een huisje toegewezen. En we kennen elkaar net een maand ongeveer.
0: Dus je was een maand met hem aan het praten en toen ben je in gaan trekken bij hem?
2: Ja.
0: Maar binnen die maand, hè, Ilse, wanneer dacht jij van, nou, ik denk dat hij het is. Hij is the one.
2: Nou, om heel eerlijk te zijn, ik ben van mening dat je elkaar wel echt heel goed leert kennen. En gewoon al de in en outs natuurlijk. Hoe diegene is, als hij de dag niet heeft of als hij de dag wel heeft. En als je toch een afstandsrelatie hebt, kom je daar niet echt achter. Hè? Dus ja, ik vind het de beste manier om erachter te komen.
0: Dus eigenlijk zeg jij, Ilse, op het moment dat je samen gaat wonen, dan pas kan je erachter komen of iemand echt de one voor jou is.
2: Ja, okay. Zeker. En als je twijfelt, moet je het gewoon gaan doen, want het gaat altijd goed.
0: Ik bedoel, inmiddels zijn we 3 jaar verder, dus het is zeker een succesverhaal, toch?
2: Ja, we zijn inderdaad 3 jaar verder en ik ben elke dag nog super blij met hem. Dus
0: leuk. Thanks voor het delen, Ilse.
2: Geen dank.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor vijf donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Zit in een visa? Check dan nu het subchannel Funnix Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: phoenix.nl. Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phoenix.nl/vacatures.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Vanavond in Dertigers.
3: Ja, je gaat toch wel?
4: Ja, jij wel.
3: Oké, wat is er dan?
5: Je hebt gezegd dat ik altijd moet vechten.
4: Maar op een gegeven moment

0: NPO 3.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Drukte op de site van NS. En door die drukte lukt het veel mensen niet om het speciale Nederland-ticket te scoren. Dat sinds vandaag te krijgen is. Met het abonnement kun je deze zomer goedkoper reizen in de daluren in heel het land. Maar dat gaat dus nu niet helemaal lekker op de site van NS.
1: De speciale pagina voor dit Nederland dan vrij abonnement is drukker dan normaal. Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar we vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
0: En de NS verwacht dat die problemen in de loop van vanmiddag weer verholpen zijn. De Tweede Kamer kwam met dat goedkopere treinabonnement om mensen te compenseren voor de gestegen brandstofprijzen. Marius Borg Heuby gaat in hoger beroep. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit werd vanochtend veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor 2 verkrachtingen en huiselijk geweld. Een van zijn slachtoffers zat volgens correspondent Rolien Creton ook in de rechtbank.
2: Zij moest huilen van opluchting omdat de rechtbank verkrachting in haar geval bewezen achtte en ook omdat deze zaak al heel lang duurt.
0: Ja, Heuby is het dus niet eens met die 4 jaar celstraf en gaat het besluit nu aanvechten. Ja, ook al speelde Nederland met 2-2 gelijk gisteren tegen Japan. In Den Haag zit de stemming er in elk geval goed in. Want pal boven een oranje café daar is onlangs baby Frinkie geboren.
3: Nou, eigenlijk is mijn man, die kwam eigenlijk met de naam. Dus, die hebben we eigenlijk al heel lang in gedachten. En toen waren we het eigenlijk heel snel over eens dat het toch een Frinkie ging worden.
0: Ja, baby is natuurlijk vernoemd naar oranje speler Frinkie de Jong. Moeder Ashley woont pal boven het café van haar vader. Ja, niet dat ze daar nu opeens zachter gaan doen als er gescoord wordt door oranje.
3: Nou, gelukkig hebben we een triple glas.
4: Valt wel mee hoor, met het geluid. Ik denk dat het wel mee valt, maar het is goed geïsoleerd. Dus.
0: Gaan we naar het weer toe. In de loop van de middag steeds meer zon. Het is een graad of 19 op dit moment. Morgen zonnig en ook wat bewolking bij maximaal 25 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week I Love Urban Festival. Check
7: funx.nl
5: of de NPO Luister-app.
7: Chris, Kevin en Roxy Dekker hoor je zometeen naar Frenna. Dit is NASA.

één artiest in een hele snelle round-up. Sterker nog, vandaag is hij minder dan 3 seconden. Dus je moet echt spit zijn om te raden welke artiest er vandaag verstopt in zit. Als je het een beetje snel doet, dan ga je er vandoor met een Funix mini voetbal. Helemaal in de WK-sfeer zitten natuurlijk. Ik ben benieuwd of jij dus kan raden welke artiest er vandaag in verstopt zit. Laat het weten. Vooral.

0: wie zit er vandaag in de B-Blender? Ik zit even te kijken zo in die NPO-luisterapp. Onder andere Dennis, Shanice, Mirjam, Emma, Kalito. Die denken dat het lijpen is vandaag.
1: Mskina.
0: Lucy en Ferhat die gaan voor Ashafar.
2: Je dikke lip en klaar.
0: Dogla die zegt rijk.
3: Bombastic side-eye.
0: En hebben Gerben die slijt even in de NPO-luisterapp met Chris. Kun je hem alsjeblieft nog een keer draaien? Tuurlijk! Kan ik dat? Want ik kan me voorstellen dat hij echt genadeloos snel gaat. Dat is ook gewoon echt zo dat je toch nog even extra tijd nodig hebt om te raden welke artiest er vandaag verstopt in zit. Dus ik ga jullie nog een keer laten horen. 5 tracks van 1 artiest. Plus deze hint, want deze, ik kan wel zeggen, self-made millionaire is heel vaak verhuisd in zijn leven. Oh, dat zijn eigenlijk 2 hints. In zijn leven. Deze self-made millionaire is heel vaak verhuisd in zijn leven.

0: Stormzy, 24 Hours, hier op Phonics. En hij blijft lastig, hè, de B-Blender. Dogla, wat denk jij?
1: Yo, broer, sorry, man. Ik ben net wakker, man. Ik kom uit de nacht, toch, man. Ik doe die telefoon aan Phonics. Ik hoor jou. Ik hoor gelijk die Sani. Ik weet niet, man.
2: Kijk

Het is eigenlijk zo'n simpele vraag, maar de opdracht is zo moeilijk. Vijf nummers van één artiest heel snel achter elkaar in een gecrushed beat blender. En jou dus de vraag, welke artiest heb je vandaag gehoord? Ik zei het net al, hè, Lijpen, Asjafar, Rijk, die zijn sowieso niet goed. Ik zag zelfs Fresco voorbij komen, Hef, Keizer. Nee, het zijn niet de antwoorden die ik zoek. Mocht je

0: top zit in de B-planner met deze 5 tracks, is een self-made miljonair die heel vaak verhuisd is in zijn leven. Als je heel goed had geluisterd, dan was je uitgekomen op deze naam.
1: Yo Chris, goeiedag. De beatplanner, dat is niemand minder dan...
2: Boef, boef, boef, boef, boef.
3: Boef, man. Zeker boef.
0: Het is gewoon boef, man. In de beatplanner van vandaag. Met de tracks Treinstation, Toetembol, Hosselen, Brain Sessie en Habiba. Ik ben benieuwd of jij het juiste antwoord had in de NPO Luisterapp. En of je het een beetje snel had gedaan. Want de snelste, die gaat er vandoor. Met een Funix mini voetbal. Helemaal in WK-sfeer. En jij bent de snelste, Sanne. Gefeliciteerd.
4: Ja! Lekker man!
0: Heel veel enthousiasme aan jouw kant. Daar hou ik van.
4: Ja, zeker. Leuk.
0: Leuk. Hey, die Funix mini voetbal die komt sowieso jouw kant op. En nog een schepje erbovenop. Welke track van Boef wil je horen, Sanne?
4: Hosselen.

dat de Dior zo langzaam is dat het soms denkt van bro, als je niet snel uit de wc komt nu, dan ga ik je gewoon eruit trekken. We gaan matten met elkaar. Volgens Christian D is het namelijk zo dat Dior gewoon heel langzaam is in alles wat hij doet. En het mooie hiervan is, de meeste mensen, misschien ben je wel ook

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Check Vanix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dichtste sessies.

0: phoenix.nl.
1: Bij VloerenKings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. VloerenKings.nl. Koning in vloeren.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Zit in een vis, hè?

0: wedstrijd via phonics.nl/nieuws.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NWS op 3. Met zometeen met één tik op de tok iets bestellen.
1: On TikTok, it's called TikTok Shop, guys.
0: Ja, hoe dat precies werkt, vertel ik je zometeen. Ik begin in Den Haag, want de Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Deze mensen vochten in de Tweede Wereldoorlog aan de kant van Nederland in Nederlands-Indië, wat nu Indonesië is. En Nederland had hen beloofd dat ze na de oorlog een eigen land zouden krijgen, maar van die belofte kwam nooit iets waar. De Molukkers werden naar Nederland toegehaald en de meesten werden uit het leger ontslagen. Zeg bijvoorbeeld deze man in een documentaire van streekomroep Studio Alphen.
2: Het voelt alsof het niet serieus, dat we niet serieus zijn genomen. En dat blijkt al het feit dat je naar Nederland wordt gehaald en nog niet eens in Nederland zijn aangekomen en je wordt ontslagen uit het leger, terwijl jij zeg maar loyaal bent geweest. Ja, dat doet wel iets met je. En ik merk aan mezelf als ik daarover ga praten dat het mij zelfs nog iets doet.
0: De Nederlandse overheid heeft dat leed nooit erkend. Kopers van een gloednieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. Dat heeft de rechter net geoordeeld. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat die lekkage zou worden gefixt, maar dat is nooit gebeurd. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en MVV. Hij was 61. En vanaf vandaag kan je zomaar tijdens het scrollen op TikTok in een nieuwe webshop belanden.
1: We can now make money by selling things on TikTok. It's called TikTok Shop, guys.
0: Want vanaf vandaag is de TikTok Shop live. Daarmee kan je direct de spulletjes bestellen die je in de video's voorbij ziet komen. Ja, dat klinkt misschien handig, maar het is niet zonder risico. Verslavingsdeskundigen maken zich zorgen dat het zorgt voor veel meer impuls aankopen. Want er is eigenlijk vrij weinig dat je tegenhoudt om op bestellen te drukken.
3: Voor het welzijn weten we eigenlijk dat af en toe momenten van frictie, dat je even stilstaat, staat bij, nou, is dit nog in lijn met wat ik wil? Heb ik hier het geld voor? Dat belangrijke momenten zijn waarop je toch net een andere keuze zou kunnen maken.
0: In Duitsland is die TikTok-shop al een jaartje open en daar kan je bijvoorbeeld vooral beautyproducten gelijk met één tik op de tok bestellen. Gaan we naar het weer toe. Redelijk wat zon nu bij een graad of 19. Vanavond blijft het overal droog. Morgen zon en wolken bij maximaal 25 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

En het leuke van dit alles is, over 2 weken, 29 juni op maandag gaan we los. En jij mag bepalen hoe die lijst eruit komt te zien. Dus je kan gewoon stemmen via phonics.nl. Maar laat me vooral ook weten in de NPO Luisterrip. Ik ben er oprecht even benieuwd naar. Welke zomerse track mag het dit jaar gewoon niet ontbreken in de Phonics Zomer Top 500?

0: 500. Allemaal suggesties als het aan mij ligt. Meteen. Meteen. Gelijk good vibes. Daar hou ik van. Hey Nanda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij komt ook met een suggestie, hè?
1: Ja, zeker.
0: Vertel, welke is dat voor jou?
1: Dat is Pornstar Martini van Boef Lil Kleine en Christian D.
0: Oké, en dan ga ik toch even vragen, Nanda, waarom die tune? Waarom moet die nou echt in de Funnic Zomer Top 500?
1: Het is een lekkere zomertune en het is ook een van mijn favoriete drankjes. Dus ja, kan niet missen, hè?
0: En nu komt de aap uit de mouw. Jij houdt van drinken?
1: Nou, ik hou niet van heel veel drank, maar Pornstar Martini, daar kan ik wel zowel met alcohol als virgin drinken.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, jij mag me gaan samenstellen, Funnic Matrel. Heb je al gestemd trouwens, Nanda?
1: Nou, ik hoor dus nu, ik luister elke dag naar Funnic, maar ik hoor pas vanaf vandaag dat je dan kan stemmen. Dus dat ga ik ook zeker doen.
0: Kijk, daar hou ik van. Hey, ga lekker stemmen, Funnic Matrel, daar kan je hem doen. En ik laat hem meteen ook even draaien, Pornstar Martini. Mag jij hem aankondigen, Nanda?
1: Oké, nou hier gaan we luisteren naar Pornstar Martini van Boef, Christian D en Lil Kleine.
2: Jacques Chirac. We make y'all win and win.

0: Er loopt dus iets rond wat altijd op dit tijdstip toeslaat.
1: De Power Pokoe!
0: Hey, luister, die middagdip. Oeh, hij loert ons al. Je merkt het al zo tussen 3 en 4 uur 's middags als het een beetje laat begint te worden. Je ogen worden wat zwaarder, je schouders die gaan zakken. Misschien merk je het ook aan je vibe die als on its way naar huis, volgens mij. En je kan wel een energieplekje gaan halen bij zo'n vendingmachine.

Je energie moet terugkomen. En voor je het weet zet je dan weer rechtop alsof iemand op reset heeft gedrukt, toch? Je gaat nog sneller dan Van Malen op het veld door die ene hit. Dus ik ga het bij jou neerleggen. Welke track is jouw powerpoko vandaag? Laat het doorkomen in de NPO Luisterapp, want dan ga ik hem zo meteen voor je draaien.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnyx.nl/news.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog veel onduidelijk over de afspraken tussen de VS en Iran. Gisteren kwam het nieuws dat ze een deal hebben om te werken aan het einde aan de oorlog. Maar op welke manier weten we eigenlijk nog niet zo goed. Ze zouden de belangrijke straat van Hormuz weer opengaan. Maar Iran zegt nu ook weer dat schepen geld moeten gaan betalen om daar doorheen te kunnen. En veel landen zijn in ieder geval wel positief dat er iets lijkt te gebeuren. En dat is ook te merken nu aan de olieprijzen. Maar het advies van experts, scheur nog niet met piepende mandjes naar de pomp.
1: Als je moet tanken zou ik zeker even een dag wachten of wil ik wat later in de week gaan tanken. De brandstofprijzen zullen naar beneden gaan, nu de olieprijs op gedaald is. Hoe ver? Ja, dat is nog even de vraag.
0: Want ook de oliebedrijven wachten nog af wat er precies gaat gebeuren. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdacht in de zaak. Bij die ontploffing raakten 7 mensen gewond. Omwonenden zeiden in het Parool dat er in een kelderbox van het gebouw explosieven werden gemaakt voor plofkraken. Het nieuwe trainersduo van Feyenoord is bekend. Volgens meerdere media gaan Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof er aan de slag. Ze waren afgelopen seizoen assistenten van Arne Slot bij Liverpool. En dan nog verdrietig nieuws uit Zonnedaal. Want actrice Letty Oosthoek is overleden. Ja, de meeste mensen kennen haar vooral van haar rol als de bekakte buurvrouw Neuteboom.
2: Het is schoon mooi.
3: Wat zeg je, schat?
2: Die nieuwe buren van ons. Dat is toch niet te geloven? Hoe bestaat het dat de juist hier terecht zijn gekomen?
4: Ja, ze zijn inderdaad anders.
0: Ze speelde ook in de 3 films van Vlodder. Letty Oosthoek was 88 jaar. Gaan we nog even naar het weer toe. Vanavond blijft het overal droog. Kijken we naar morgen. Dan zon en wolken bij maximaal 25 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

En misschien ken je het wel. Je relatie waarvan je denkt, die gaat nooit uit, gaat uit. Vandaag heb ik gewoon een ontzettende kutdag. Shanna en ik, mijn vriendin, we zijn uit elkaar. En ik zit hier, merk ik, met veel spanning, buikpijn. Maar ik wil dat wel met je delen. We hebben alle twee keihard geprobeerd om het te laten slagen. Hoe hard we ons best ook hebben gedaan, het is niet gelukt. En dat is heel pijnlijk. Er worden nu verder roddels verspreid dat Wef en ik meer zouden zijn dan collega's. En dat is absoluut niet waar. En ik wil daar mijn excuses naar jou maken, Wef. Sorry dat jij hiervan onterecht beschuldigd wordt. Het is gewoon een ontzettende, nare, vervelende situatie. En Shanna en ik willen het gewoon voor nu zo goed mogelijk regelen voor de kinderen. En daar wil ik het bij laten. Dat is mijn reactie. En verder gaan we er vandaag ook gewoon weer een show van maken.

0: officieel oma geworden. Ik had dat niet verwacht al op 31-jarige leeftijd, maar het is toch echt gebeurd. Ineens had ik 4 kittens. Mijn ex-man die besloot om even langs te komen na zijn operatie. Want het lukte mij niet om weg te gaan van huis.
1: Op het moment maar wacht dat even, hij... waar heb je het allemaal over?
0: Over mijn kat. Die is namelijk bevallen. Ik dacht namelijk vorige week dat ze zwanger was of dat ze dus net even iets te dik was. Nou bleek ze dus zwanger te zijn en was ze letterlijk op het moment dat mijn ex-man naar binnen liep aan het bevallen. Wij allemaal in de stress, die kinderen wisten niet wat we moesten doen. Nou, mijn ex-man Emin die besloot om handschoenen aan te trekken en om de bevalling te begeleiden, om het zo maar te zeggen.
1: Hij had ervaring.
0: Ja, tuurlijk. Hij heeft het natuurlijk al 1 keer eerder met mij gedaan. Dus hij dacht, dit kan ik. Nou, het was heel apart, want ik liep eventjes weg en toen zei mijn dochter, hey, mam, ik denk dat je moet komen, want er hangen 2 beentjes uit haar buik. Ja, ze weet natuurlijk niet van, ja, die kat, die begreep het helemaal niet. En ja, ineens waren we een bevalling aan het begeleiden van 4 kittens. En het was zo een mooi en een bijzonder moment. Het was echt net alsof ze een mens was. Ze had weeën en achter elkaar was ze gewoon die baby's aan het persen. En elke keer met een paar minuten rust. En wij, goed zo meid, je doet het goed, je moet nog even.
1: Best
0: nog
1: wel bijzonder, toch? Best wel bijzonder.
0: Ja, ja echt. Ik merkte wel dat mijn kinderen wel echt heel erg onrustiger van werden. Maar ja, ik heb nu ineens 4 kittens.
1: Maar wat ga je daarmee doen? Ga je ze weggeven? Ja, ga je ze verloten onder de luisteraars?
0: Ik hoopte eigenlijk op een nestje van 8 of zo. Maar ik heb er maar 4. En ja, die heb ik nou allemaal weggegeven. Dus ik ben nu iedereen aan het updaten met foto's de hele tijd. En dit is dus blijkbaar mijn leven de aankomende 10 weken.
1: Kan alleen jou ook.

0: I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. I'm all the way up.
1: Ik ga naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe of wie dan ook heeft

0: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Het is weer tijd dat jij met ons een spelletje gaat spelen. Namelijk het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen. Gewoon algemene kennisquiz.
1: Ja, en ik heb iemand in mijn team nodig, want ik kan geen week herinneren dat ik ooit heb gewonnen. Nou, moet ik eerlijk toegeven dat het vorige week best wel lekker ging. Dus het kan zomaar zijn dat we voor de winst gaan deze week. Dus denk jij mij te kunnen steunen, stuur dan Timo even een NPO-luisterapp.
3: Ja, en je moet even een team gaan kiezen. Kies jij Team Noordin of Team WEF? Laat het even weten in de NPO-luisterapp. En dan maak je ook gewoon kans om mee te doen met het middagtentamen.

0: welke serie komt Walter White
1: Noordin. Breaking Bad?
0: Breaking Bad is goed.
1: Breaking Bad is
2: echt zo vaak heb je vragen gesteld over deze serie.
1: Ik heb hem nooit gekeken.
3: Het middagtentamen.
1: De kennisquiz van 5 vragen. Reageer Team Wef of Team Noordin in de NPO Luister-app. En dan kan je misschien wel meedoen. Iemand die dat heeft gedaan is Lindsay. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, ik heb Sylvana in mijn team. Maar Sylvana, ik hoop dat we het gaan halen.
4: We gaan ervoor.
2: Oké, gelukkig.
1: Precies, hoop doet leven.
4: Precies.
1: Sander, onze quizmaster, wat gaat er gebeuren?
0: We hebben nog 4 kennisvragen over. En weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weten jullie het niet, dan gaan we naar of Lindsay of naar Sylvana. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt. En degene met de meeste punten, die wint natuurlijk. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag.
3: Het middagtentamen.
0: En maakt niet uit waar je bent, je mag natuurlijk altijd meedoen met het middagtentamen. Waar het 1-0 is voor Noordin. Vraag 2. Hoeveel sterren staan er op de vlag van de Europese Unie?
1: Noordin, 27?
0: Nee, geen 27. Bef.
2: 21.
0: Nee, geen 21. Sylvana, weet jij het?
4: 12?
0: Het zijn er 12.
2: Het zijn er 12.
0: Maakt het 1-1. Vraag 3. Hoe heet de cowboy uit de...
1: Noordin.
2: Woody.

0: WEF?
1: WEF?
0: Is het LJ?
1: Nee.
0: Nee?
1: LJ? Nee? Nee. Noord in, 5.
2: T-Pain?
1: Nee, geen T-Pain. Lindsay, weet jij het?
3: Ik weet het niet.
1: Sylvana, jij dan?
4: Nou, WEF, deze is voor jou, Lil Jon.
1: Oh, yeah. Yeah. Voor
0: WEF. Oh my god, Sylvana. Oh, dit is jouw nummer. Dit is zelfs nog jouw nummer.
2: Oh shit, ik sta verkeerd.
1: Automatisme dit.
0: Go, Sylvana.
4: Go, WEF.
0: Lekker hoor, lekker. Oh mijn god.
4: Het is een keer gegund.
0: Dankjewel, lieverd. Ik hoor je morgen.
4: Nou, oh. We zijn morgen.
0: Ja, we gaan morgen weer verder voor de winst.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnyx.nl/news.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Met zometeen één van de landen op het WK zit nu al zonder bondscoach. Hoor je zometeen. Eerst dit, een man die verdacht werd van een vergismoord in Berkel en Roderijs gaat toch niet de cel in. 12 jaar geleden werd een man neergeschoten die op dat moment zijn honden aan het uitlaten was. En waarschijnlijk werd hij aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde en was hij niet het slachtoffer die de daders op het oog hadden. Op basis van getuigenverklaringen uit de criminele wereld dacht het Openbaar Ministerie dat een man van 24 uit Schiedam het brein achter de moord was. Maar hij gaat vrij uit omdat de rechtbank het bewijs niet voldoende vindt.
1: Waar komt de informatie vandaan? Wie heeft wat wanneer gezegd? Tegen wie? En wat de rechtbank ook heeft aangegeven, het lijkt er een beetje op dat er in het criminele circuit informatie is rondgepompt. Maar van wie komt dat vandaan? Wat zijn de details? Dat kan niet vastgesteld worden.
0: En het is ook nog altijd niet bekend wie de fatale schoten heeft gelost. Flinke stress dan bij de organisatoren van de marathon van Sneek komende zaterdag. Ze moeten nu hals over kop een nieuwe EHBO-vergunning regelen, omdat de organisatie in zee is gegaan met een oplichter. Het gaat om een man uit Groningen die zich voordoet als ambulancebroeder. Die schreef met zijn bedrijf een EHBO-plan voor de marathon van Sneek. Maar de gemeente daar is erachter gekomen dat de man niet deugt en trekt nu de vergunning in. De organisatie achter de marathon van Sneek hoopt voor komende zaterdag een nieuwe te kunnen regelen. Gemiddeld hebben 4,2 miljoen mensen gisteravond gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Die eindigde in 2-2. In totaal zagen ruim 6 miljoen mensen in elk geval een deel van die wedstrijd op tv. En Tunesië heeft na 1 wedstrijd op het WK al de bondscoach ontslagen. Die ploeg verloor afgelopen nacht met 5-1 van Zweden. In de voorbereiding van het WK ging het ook al niet lekker. Toen verloor Tunesië al met 5-0 van België. Verdediger Omar Rekik bood na die nederlaag tegen Zweden zijn excuses aan de Tunesische supporters.
2: Just me personally, I want to say sorry to the Tunisian people because this is not how we show ourselves. 10 goals in 2 games is crazy. We need to look ourselves in the mirror and then speak between each other because this is not good enough.
0: Nou, wie de nieuwe bondscoach van Tunesië wordt, is nog niet bekend. Oranje speelt op 26 juni tegen Tunesië in de groepsfase. Het weer vanavond blijft het overal droog. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 25 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Noah and M's, door je speakers naar Ira Star. Dit is Where Do We Go?

0: bijna een auto kwijt.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Het is tijd voor het ene spel dat jij moet gaan raden wie van ons twee aan het cappen is en wie de waarheid spreekt. De vraag van vandaag is natuurlijk hoe dit is.
2: En Sander, de producer van de show, heeft het verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om erachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, pijnlijk, want het verhaal van vandaag is: mijn auto werd dit weekend bijna weggesleept. Noordin, wat is er gebeurd?
0: Ja, ik had hem bij de buren gezet.
3: Wauw. Drastisch, oké. Okay. En Wef, ja, er staat bijna. Wat heeft het dan voorkomen?
2: Ik heb on stage, terwijl ik aan het draaien was, bekend dat ik het was.
3: Oké.
0: Okay. Oké, okay, mijn auto werd dit weekend bijna weggesleept. Bij wie hoort dit verhaal? Bij mij, Noordin, of bij Wef? Drop het in de NPO Luister-app en laat vooral even weten waarom je dat denkt. Mijn auto werd dit weekend bijna.

0: tiro el mo.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Mijn auto werd dit weekend bijna weggesleept. Bij wie hoort dit verhaal?
3: Het is mijn auto! Diamond die zegt Noorden liegt. De verstandhouding tussen hem en zijn buren was goed. Had hij ooit eerder gezegd. Dus die laten dat dan niet wegslepen.
2: En Marion, wat denk jij?
4: Goedenavond. Dit is sowieso Noorden geweest. Dit is echt iets voor hem. Wef die houdt zich altijd netjes aan de regels. Die zou dit nooit doen. Dus dit is echt een streek voor Noorden.
2: En Roy laat ook van zich horen in de NPO Luisterapp.
5: Ik denk dat het Wef is geweest. Want als het bij Noordische buren zou zijn geweest, dan hadden ze vast wel herkend dat het jouw auto was en gewoon netjes aangeklopt of aangebeld. En bij Wef heb ik gewoon het gevoel dat ze te haastig naar de optreden ging. Dat ze gewoon die auto ergens neer heeft gekwakt. En toen lekker is gedraaien.
1: Who did it?
6: Het was Wef.
3: En het is echt precies wat Roy zei. Ik had haast, ik kom aan bij een boeking, ik pleur die auto ergens neer. Ineens komt de organisator van het feest dat ik aan het draaien ben. En die zegt, kan je de muziek even stilleggen? Ik denk, dit heb ik nog nooit meegemaakt op een festival. Iemand is dood of er is iets aan de hand, want je gaat niet zomaar die muziek stilleggen. Hij zegt ineens, luister, het is niet normaal. Het is één asociale auto, die heeft die deur voor dus blijkbaar een eerrit van een huis. En dan kunnen ze niet weg. Ik zeg, oh wat erg, wie zou het zijn? Ja, ik ga nu die kenteken opnoemen. Doe het geluid uit. Hij doet het geluid uit. Hij zegt, GF. Ik kijk zo, dat is mijn auto.
2: Dat is mijn auto.
3: Ik zeg, hoe ziet die auto eruit? Ja, witte Tiguan. Echt zo als je zou. Ik zeg, dat is mijn auto.
2: Oh, en toen?
3: Hij zegt, luister, de sleepwagen staat daar. Als hij niet nu binnen nu in 5 minuten weggaat. Ik kijk zo aan. Ik zeg, ik ben aan het draaien. Wat moet ik doen? Hij zegt, nou geef die sleutels. En hij zegt, dat moet je echt nooit meer doen. Ik schaamde me zo erg.
2: Maar waar stond je dan?
3: Ja, weet ik veel. Voor een huis of zo.

0: Highest Flex door je speaker Zero Phonics. En Wef, heb je het WK gekeken?
1: Ik heb zeker gekeken. Marokko tegen Brazilië.
0: Nou, ja, wedstrijdje wel. We gaan het er zo meteen even over hebben. Over jouw bevindingen, wat je vindt van het team. Oh, en hoe jouw eerste wedstrijd was.

0: je kwam bij de kassa en zei we gaan het splitten. Rekening.
1: Ja, dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: tijden zijn geweest, waaronder Nederland-Japan. Ja, 2-2.
1: Ja, niet normaal.
0: Ja, was,
1: ze waren echt lekker bezig.
0: Ja, totdat de laatste paar minuten ingingen. Maar jij hebt de allereerste keer ooit een voetbalwedstrijd gezien, hè?
1: Ja, Brazilië tegen Marokko. En ik moet eerlijk toegeven, ik vond het best wel heftig, omdat het pas om 12 uur 's avonds begon op de zondag. Dus ik zat daar, ik moest ook echt een paar keer mezelf in mijn gezicht slaan van blijf wakker. En ze hadden echt al best wel snel eerste doelpunt gescoord, hè? Dus ik dacht, hé, ze zijn lekker bezig.
0: Ja, jij miste alleen iemand, hè, in de selectie.
1: Wat vroeg je aan mij? Nou, zeg maar, ik durfde het op dat moment niet te zeggen. Want ik was met allemaal voetbalfanatiekelingen, die begrepen ook alles. Ik denk, ja, Hakimi, die ken ik van social media. Maar toen ging ik, ken nog iemand van social media. En die zie ik niet. En dat was Ziyech.
0: Ja, waar is die dan?
1: Ja, dat vroeg ik net aan jou. En toen ging je lachen.
0: Ja,
1: en ik
0: begreep het niet. Die zit al een tijdje niet meer bij het. Volgens mij die is niet eens mee dit WK.
1: Waarom niet?
0: Ja, die zit niet meer bij het Marokkaanse elftal.
1: Hij is gestopt ook met voetbal.
0: Nee, ik weet niet. Misschien niet opgeroepen, dat kan.
1: Dus je moet opgeroepen worden om mee te doen.
0: Ja, er zijn ook heel veel goede Nederlandse voetballers die er niet bij het team zitten.
1: Het is niet zo dat het alleen...
0: Dat het een aanmeldpolonaise is en dat je dat gewoon kan aanmelden.
1: Het is van allerlei verschillende landen pakken ze de beste speler die Marokkaans
0: is. Van het Marokkaanse elftal worden de beste Marokkaanse spelers gehaald. Van het Nederlandse elftal de beste spelers met een Nederlandse nationaliteit.
1: Oh, oké. En hij heeft meerdere nationaliteiten.
0: Nee, hij is gewoon...
1: Marokkaans.
0: Ja, maar niet opgeroepen door de bondscoach.
1: Okay.
0: Dus hij heeft hem gewoon niet geselecteerd.
1: Woont hij in Nederland of in Marokko?
0: Weet ik veel.
1: Oké. In ieder geval, hij heeft niet gevoetbald. Ik zag Hakimi. Hakimi was lekker bezig. Een paar keer heeft dramatisch op de grond gevallen. Maar ik denk dat hoort een beetje bij voetbal. Voor de rest moet ik eerlijk toegeven, het was wel echt een spannende wedstrijd. Maar Brazilië is goed hoor. Maar ik vond Marokko toch beter.
0: Ja, zometeen.

0: doet?
1: Ja, heel veel, man. We zijn eindelijk vertegenwoordigd op de allerhoogste podium. Iedereen is zenuwachtig, maar we zijn vooral blij, man.
0: Hoe leeft het? Hoe leeft het? Hoe ga je kijken? Hoe gaat je familie kijken?
1: Ja, iedereen leeft in eigenlijk de gele diaspora. Dus familie in Capverdi, in Nederland, Rotterdam. Iedereen kijkt echt mee. Ik zit nu bij mijn broer thuis. We gaan het hier gezellig met z'n allen bekijken. Maar echt, ik krijg overal belletjes vandaan, man. Vanuit Amerika, vanuit Portugal, Capverdi zelf. Het leeft, man.
0: Wat gaat het worden tegen Spanje? Wel een hele sterke tegenstander natuurlijk.
1: Om heel realistisch te zijn, ben ik bang dat het pittig gaat worden. Maar ik moet optimistisch blijven. Dus ik zeg een 2-0. Twee keer Livramento.
0: Nee joh, 2-0 voor Capverdi, zeg jij dus. En dan, is het Vista overal, hè?
1: Als ik er niet in geloof, wie gaat het wel doen?
0: Je hebt helemaal gelijk, Polo. We gaan doorschakelen naar Edson van Broederliefde. Die is in Atalanta. Hoor eens even.
1: Ja.
0: Bro, hoe is de sfeer in het stadion?
1: Ja, bro. Abnormaal. We zitten in het Cavadiaanse vak. En dit is crazy, man. Kippenvel. We hebben nu al gewonnen.
0: Hoe zijn de Cavadianen daar vertegenwoordigd?
1: Sorry?
0: Hoe zijn er veel Kaapverdianen?
1: Kijk, het stadion is over het algemeen helemaal rood. En ook van de Amerikanen die Spanje supporten en Lamine, alleen maar Lamine Mao shirtjes. Maar onze vak achter het doel is gewoon helemaal blauw. Dus wij gaan meer lawaai maken dan de rest. Ik weet dat wij altijd lawaai kunnen maken met 1000 voor een miljoen. Dus dat gaat vanavond weer gebeuren.
0: Zo hoor ik het graag, Edson. Jouw voorspelling?
1: 2-0 Capverdi, ik ga met Paolo mee.
0: 2-0 Capverdi, we gaan met Paolo mee. En dat is ook nog maar even gewoon...

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via vanix.nl/news.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: This DJ Fernando. Number love and number respect. Yeah. Beo zoek naar.

0: NPO 3.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Met zometeen misschien een verrassing op het WK.
1: De bal is een rondje bij de Dort.
0: Ja, zometeen gaan we verder analyseren. Eerst ander belangrijk nieuws, want de VS en Iran hebben een akkoord ondertekend om te werken aan een einde aan de oorlog. Tenminste, dat zeggen de Amerikanen. Maar wat er precies is afgesproken, weten we nog niet zo goed. Volgens Amerika volgen daar binnen 1 of 2 dagen meer details over. Er wordt in elk geval positief op gereageerd door veel landen. Ook al is het te merken aan de prijs van olie, weet mijn collega Lise Schallenberg.
2: Een vat Brentolie, dat is de internationale standaard, die kost nu zo'n $83 per vat. Nou, even voor het beeld, een maand geleden stond hij nog boven de $100 per vat. Vorige week nog in de $90. Ja, dus dat betekent dat de markt verwacht dat er binnenkort weer meer olie beschikbaar komt. Ja, daardoor zakt die prijs nu.
0: Ja, maar experts zeggen wel, wacht nog heel even met tanken, want pas vanaf morgen is die prijsdaling ook aan de pomp te merken. Tesla heeft de RDW misleid, dat zeggen onderzoekers. De RDW gaf afgelopen april groen licht voor een functie waarmee Tesla-bestuurders hier in Nederland met losse handen kunnen rijden, zolang ze maar blijven opletten. Tesla had de RDW eind 2024 benaderd en zei dat het zelfrijdende systeem 10 keer veiliger was dan een mens achter het stuur. Maar onderzoekers noemen die data nu misleidend. Een oude bekende lijkt terug te keren bij Feyenoord. Giovanni van Bronckhorst is in beeld als de nieuwe trainer na het ontslag van Van Persie. Van Bronckhorst was van 2015 tot 2019 ook al hoofdtrainer in Rotterdam en werd in 2017 zelfs met die club landskampioen. De afgelopen seizoen was Van Bronckhorst assistent van Arne Slot bij Liverpool, samen met Sipke Hulshof. En die zou als assistent nu meekomen naar Rotterdam. En gespannen kop is er op dit moment in Rotterdam. Want rond deze tijd begint Kaapverdië aan zijn allereerste wedstrijd op het WK tegen Spanje. Ja, het is sowieso de allereerste WK-wedstrijd ooit voor Kaapverdië. Bij een Kaapverdische voetbalclub in Rotterdam is het daarom nu al groot feest. Hoe het met de spanning is?
1: Oh, de spanning!

0: Nou, de bal is er ook in bij de darts. Er is, elke WK is er een verrassing. Misschien is dat vandaag. En winnen we gewoon voor Spanje. Zou zomaar kunnen.
1: Ja, in Rotterdam wonen veel mensen met een Kaapverdische achtergrond. En er spelen zelfs 6 Rotterdammers in het team van Kaapverdi. Het weer vanavond blijft het overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. Het wordt dan maximaal 25 graden.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
4: Dave en Tams, hoor je door je speakers naar Gims en Distinct.

0: festivals We Got You. Noordin en Web.
1: We gaan deze week tickets weggeven voor I Love Urban Festival 27 juni in het Oeverpark in Rotterdam. Met optredens natuurlijk van Broederliefde, Idali, Ronnie Flex en nog veel meer. Maar je gaat ze niet zomaar kunnen krijgen.
0: We gaan even Urban Dictionary spelletje spelen. We hebben een paar woorden en we zijn eigenlijk benieuwd of jij kan raden wat dat betekent. Wil jij tickets winnen voor I Love Urban? Reageer even Urban in de NPO Luister app en dan maak je kans op die tickets. Reageer dus Urban NPO Luister app. That's just

0: geven deze week tickets weg voor I Love Urban Festival.
1: Noordin en Web.
2: Panic!
0: 27 juni, Oeuvre Park Rotterdam. Optredens van Broederliefde, Idali, Ronnie Flex en many more.
3: Als je de straat al kent, dan kan je dus kans maken op tickets. En we hebben Shalina aan de lijn uit Den Haag. Hallo Shalina.
4: Hoi, goedenavond.
3: Ja, jij krijgt zometeen 3 urban woorden te horen. En het is aan jou om te raden welke wat is. Heb je het goed, dan krijg je die tickets.
4: Oké, okay, let's do it.
3: Okay,
0: als wat wordt er bedoeld met gitte?
4: Sorry, get it?
0: Gitte.
4: Gitte?
0: Gitte.
4: Gitte, wauw.
3: Lig laag in die...
0: Lig laag in die gitte.
4: Ik lag op de straat.
0: Nee. Sorry, nee, je kan inbellen bij 09093869386 als jij tickets wil voor I Love Urban. Shalina heeft het niet goed gedaan. Oké, okay, 09093869386. Wat wordt er bedoeld met gitte? Nou, het loopt
3: ja, je moet wel een hint geven.
0: Ja, het loopt lekker storm op de lijn. Ik heb nog ook een ander woord voor je.
3: Oké.
0: Okay. Nou, wil je me impressie, stuur me wat gaas onderweg in die gitte. Lijn van Kijene. Goedenavond, wie hebben we aan de lijn? Iemand die gelijk ophangt. Dat is ook altijd, nee, dat is ook altijd hartstikke fijn. Je kan gewoon op dit moment inbellen, hè? 09093869369. Hallo.
5: Hi, goedendag.
0: Hey, goedendag. Wat wordt bedoeld met de gitte?
5: Lig laag in de gitte, lig laag in de GTI.
0: Yes!
3: Oké, okay, yes.
0: Dat is de. Oh, ik heb nog een verkeerde liedje aan. Die is in ieder geval goed. Wat wordt bedoeld met de whoopty? Whoopty, whoopty. Ja.
5: Kleine autootje.
0: Oude auto, kleine autootje. Maar oké, we keuren hem goed. En de laatste, Wef?
3: Trina.
5: Trainingspak.
0: Ja.
3: Wauw. Jij gaat naar I Love Urban.
5: Ja.
3: Wie neem je mee?
5: Ik neem mijn vrouw mee.
3: Oh, gezellig.
0: Heel veel plezier daar bij I Love Urban.
5: Dank je.

0: zure snoep kan helpen tegen paniekaanvallen.
1: Wilde weetjes.
0: Een nieuwe week, dus ook weer een nieuwe Wefs wilde weetje. En ik kwam maar iets tegen op het internet waarvan ik dacht, nee, dit is wel echt heel erg heftig. En ik hoop echt dat het kan helpen. Ik heb namelijk jarenlang paniekaanvallen gehad. Het is zelfs zo uit de hand gelopen dat ik een aantal keer ben opgenomen in het ziekenhuis. Ik wist niet zo goed meer wat ik moest doen. Ik kreeg op een gegeven moment oxycepam kreeg ik mee. En wow. Ik had het idee dat het niet beter werd. Ik had het idee dat de artsen maar het een beetje wouden sussen, maar niemand kon daadwerkelijk mijn probleem oplossen. Ik heb toen een ademcoach genomen en eigenlijk vanaf dat moment ging het beter, want ik ademde gewoon verkeerd op het moment dat ik paniek kreeg en daardoor kreeg ik dus ook die blackout. En eigenlijk ben ik nu al zo'n, laten we zeggen, 3 jaar paniekvrij. Ik heb nog wel eens aanvallen, maar dan weet ik wat ik moet doen. Ja, goed ademen. Dingen in de kamer benoemen, dus dat heb ik echt geleerd. Op het moment dat ik een paniekaanval krijg, dan ga ik alles hardop benoemen.
2: Hoe voelt dat, dat je als je een paniekaanval krijgt?
0: Ja, het lijkt alsof mijn hart stilstaat. Dat is wat je denkt. Je denkt daadwerkelijk dat je doodgaat. Het lijkt alsof ik in een déjà vu zit. Alsof het al is gebeurd wat nu aan het gebeuren is. Ik begin ineens te hyperventileren en het wordt alleen maar erger tot bijna uitval toe. Want je gaat op een gegeven moment zo erg hyperventileren dat je kan flauwvallen. Dus ik had zoiets van, als dit kan werken, ja, hoe hard zou dat zijn?
2: Op het moment
0: dat
2: je denk je echt zure snoep tegen een
0: Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar hoe graag ik dit zou willen testen, dat is echt bizar. Want ja, als je eenmaal het probleem eerst eventjes tijdelijk kan sussen, kan je daarna kijken wat is nou daadwerkelijk de oorzaak en het oplossen. Maar als jij in een week zit dat je zo 3-4 aanvallen krijgt, ja, je wilt dan wel dat het zo snel mogelijk voorbij is. Dus ja, denk jij dat dit waar is? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Zure snoep kan helpen tegen paniekaanvallen. Playback.

0: snoep kan helpen tegen paniekaanvallen.
1: Wilde weetjes.
0: Dat is iets wat we deze week gaan onderzoeken. Als je een paniekaanval krijgt, zou het eten van een zuur snoepje kunnen helpen. Ik heb jarenlang paniekaanvallen gehad en als ik dit eerder wist, dan had ik zeker eerder gegrepen naar een snoepje dan aan bijvoorbeeld medicatie. Dus ik hoop dat als jij misschien last hebt van paniekaanvallen, dit jou kan helpen. Maar ja, zou dit werken? Ja of nee? Dat is eigenlijk wat ik aan jou vraag. En Naomi die zegt, ik denk dat het wel waar is. Want dan ga je je focussen op die zoetigheid, toch? Bas die zegt cap, pure cap. Dit soort dingen kan je niet voorkomen door gewoon snoep te eten.
2: Sam zegt, ik geloof hier helemaal niks van.
0: Ilias zegt, ik hoor je in deze web. Ik heb dit ook vaak op TikTok voorbij zien komen. Het moet wel waar zijn. Ja, conclusie is toch wel echt dat 62% die denkt dus dat het waar is. Nu komt een beetje het lastige. Wij willen namelijk iemand spreken die op dit moment paniekaanvallen kent of weet of ervaart. Ben jij die persoon of heb je het ooit meegemaakt? Laat het alsjeblieft weten via de NPO Luister-app, maar het mag ook via het Noorden NMOF of mijn account. En misschien spreken we jou morgen wel.

0: vacatures op www.vanix.nl/vacatures. Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: This DJ Fernando. Number love and number respect.
3: Yeah. Beo zoekt naar de heetste hit.

0: Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.
4: It's complicated.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
1: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
0: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info, check vonix.nl of de NPO Luister-app.
4: En zometeen...

0: Hey, en heb jij een beetje een naam die ook nog leuk is als je wat ouder bent of alleen toen je jong was?
1: Goedenavond Annelijn, wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist?
1: Lekker bezig, het is zo fijn, dit uur met Annelijn.
2: Shout out naar jou.

0: spellen spelen waarbij jij Phonics goodies kunt winnen. En natuurlijk heb ik heerlijke muziek voor je klaarstaan. Maar allereerst ben ik dus wel benieuwd naar jouw naam. En dat ben ik niet zomaar. Ik zag namelijk de afgelopen tijd... Weet je, ik moet een beetje toelichting geven. Ik zie op TikTok enorm veel dingen voorbij komen over baby's en kinderdingen. Want ja, dat krijg je als je zwanger bent. Je algoritme weet nog eerder dat je zwanger bent dan jij zelf. Maar goed, ook een heleboel over babynamen. En ik zag dus ook deze video voorbij komen.
1: Hear me out. Ik wil het niet meer over babynamen hebben. Nee, nee. Een babynaam is niet goed. Kies een bejaardennaam. Kies een pubernaam. Kies een sollicitatienaam.
0: Ja, kies dus een naam die ook leuk is als je kind een bejaarde is. Ik vind dat zo'n moeilijke opgave. Ik zag ook allemaal mensen in de comments van... Oh ja, je hebt helemaal gelijk, want al die namen van tegenwoordig... die zijn allemaal leuk als baby's 1 of 2 zijn. Maar op een gegeven moment zijn ze gewoon niet meer om aan te horen. Stel je nou voor dat je moet gaan solliciteren met een naam als Teddy of zo. Ja, en ik ben het daar dus totaal niet mee eens. Ik denk echt van, een naam die kan op je groeien. Ik denk, je kan ook meegroeien met je naam. Ik heet zelf natuurlijk Annelijn. Ja, dat zit er gewoon helemaal tussenin. Ik kijk even links van mij. Max, jij heet Max. Dat is natuurlijk echt een babynaam. Ja,
2: het is ook echt een hondennaam.
0: Het is een hondennaam. Ja. Het is een paardennaam. Oh, iedereen kan Max heten. Ja. Maar hoe kijk jij naar je eigen naam? Is die een beetje, ja, hoe zeg je dat, kan die lang mee? Opa Max?
2: Nou, ik heb dus altijd, wanneer je iemand kent, zeg maar, dan past op dat moment past die naam heel goed bij diegene. Maar ja, dan denk ik, ja, ik moet er ook nog oud mee worden, maar als ik opa ben, ik lijk geen, een opa lijkt niet op een Max, zeg maar. Als je Max hoort, heb je geen opa voor je.
0: Nee,
2: toch?
0: Een opa is een Henk.
2: Ja, precies.
0: Toch? Ja,
2: ja, dus ik vind het heel naar of raar om te beseffen dat ik later dan oud word en deze naam heb, Max.
0: Ja, oma Annelijn.
2: Ja.
0: Super raar. Maar ik moet wel zeggen, we hebben wel namen waarmee je gewoon kunt solliciteren, toch?
2: Ja,
0: wij heten geen. Ik ken bijvoorbeeld een influencer die heeft haar dochter Bambi genoemd. Ja, als je met de naam Bambi moet gaan solliciteren, wordt het toch lastig.
2: Ja, maar goed, als ze je daarop gaan afrekenen, is ook niet zo
0: goed. Dat denk ik dus ook. Maar weet je, ik heb iets leuks bedacht. Ik dacht, laten we de NPO Luister-app gewoon vol laten stromen met mensen hun namen. En dan gaan wij even judgen of dat nou een naam is waarmee je goed oud kunt worden.
2: Oh ja, goeie.
0: Is dat leuk?
2: Ja.
0: Dus wij maken van jouw naam even een opa of oma naam. Stuur jouw naam dus in de NPO Luister-app. Zo simpel is het. En ja, wij gaan dan beoordelen of jouw naam nog lang meegaat. Of dat je binnenkort eens wat geld moet gaan sparen om je naam te gaan veranderen.

0: nl/festival en fix je FOMO met de Funnix Festipass.
1: Maar ga eerst even naar de NPO Luister-app en stuur daarin jouw naam. Want wij gaan judgen, heb jij een naam die lang meegaat of een naam die eigenlijk voor jonge mensen is?

0: SZA door je speakers met Snooze.
1: On the Block met Annelijn.
0: Ja, en ik liet je zojuist deze video horen die ik voorbij hoorde komen op TikTok.
2: Hear me out. Ik wil het niet meer over babynamen hebben. Nee, nee. Een babynaam is niet goed. Kies een bejaardennaam. Kies een pubernaam. Kies een sollicitatienaam.
0: Ja, ik ben nu zelf ook bezig met babynamen voor mijn dochter die straks geboren gaat worden. En dat zette me wel even aan het denken van ja, moet je nou inderdaad altijd een naam voor je kind uitkiezen waarmee je kind ook zogenaamd heel goed kan solliciteren. Of ook bijvoorbeeld oma of opa blablabla bla bla, kan worden genoemd. Ja, ik vind het wel een grappige take. Ik ben het er persoonlijk niet helemaal mee eens. Ik denk ja, je groeit toch vaak wel in een naam. Dat is een beetje mijn theorie. Nou ja, en ik vroeg dus aan jou, stuur even jouw naam in de NPO Luister-app. Naast me zit ook Max. En samen gaan we eventjes judgen of mensen hun namen nou een beetje tijdloos zijn of niet.
3: Ja, en ze vragen er zelf om. Dat is nog het mooie, hè?
0: Ja, ja, ja. Mensen zijn toch zo narcistisch, hè? Zodra ik dan vraag van, ik ga dit beoordelen van jou, dan gaan jullie allemaal je appje sturen. Nee, ik vind het helemaal leuk. Ik heb al een kleine sneak peek genomen en ik zeg je eerlijk veel opa en oma namen.
3: Ja, ja, sorry. Mee eens.
0: En eerlijk, Max, we gaan gewoon eerlijk zijn. We gaan gewoon echt even eerlijk zijn nu. Sorry als jij het hebt ingestuurd. You did this to yourself. Oké, okay, we beginnen bij de allereerste. Die is gelijk best wel bijzonder. Mijn naam is Foof. Je zegt het als Foof, net als doof, maar dan met de F. Wat vinden we van Foof?
3: Ja, ik heb deze naam heb ik nog nooit gehoord.
0: Ik ook niet.
3: Dus ik weet ook niet wat me hierbij moet voorstellen. Ik denk inderdaad een jong persoon die dan hip wilt zijn nog.
0: Ja.
3: En
0: ja.
3: Maar dan later...
0: Zeg maar de manier
3: waarop
0: je...
3: Zou nog kunnen of zo.
0: Ja, je schrijft het dus als F-A-U-V-E. Dan vind ik het dus best wel cool, zeg maar.
3: Ja, dan vind ik het inderdaad heel hip.
0: En als je hoort Foof, dan denk je, oh ja, oma Foof.
3: Oma, ja, ja. Ja, precies.
0: Oma Foof. Hé, jouw naam is goedgekeurd. Dat komt helemaal goed. Even kijken. Nou, dan gaan we verder. We hebben nog veel meer namen binnengekregen. Ik zie ook bijvoorbeeld de naam Felicia. Felicia, ja, vind ik ook een oma naam. Sorry.
3: Felicia?
0: Felicia. Ja, ja, vind ik ook. Oma Felicia.
3: Oh nee, nou, ik vind hem wel iets meer jongere naam.
0: Oh, oké. Okay. Okay. Dus tijdloos. Jij vindt hem tijdloos.
3: Nee, dus alleen... Hoe noem je dat? Alleen als die voor jongeren bestemd is.
0: Oh, oké.
3: Dus dan is die niet tijdloos. Dus okay, niet dus je vindt als je oma bent.
0: Oké, okay, niet als je bent, oma bent.
3: Nee, nee, nee.
0: Niet als je oma bent. Deze is niet goed. Sorry. Redney. Redney. Opa Redney.
3: Opa Redney.
0: Ja, opa Redney.
3: Ja,
0: we kunnen hem goed. Jouw naam is tijdloos. Even kijken. Dan hebben we Marvin. Ja, Marvin is een goede opa naam.
3: Sowieso.
0: Opa Marvin. Ja, toch. Patrick. Ja, ook. Toch?
3: Ja. Ja,
0: maar Patrick is ook nog wel zo'n naam dat ik denk... Dat is toch ook een beetje
3: middle
0: van vroeger.
3: Age.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja zo'n typische naam. Deze is ook goed. Wacht even hoor. Ik dacht eerst Fernando, maar het is Fernandino.
3: Fernandino.
0: Fernandino.
3: Je hebt een beetje een voetballer voor me
0: ja,
3: of zo.
0: Ik wil net zeggen.
3: Ja.
0: Fernandino is een beetje een voetballernaam. Opa Fernandino. Nee, het is wel een beetje een jongere naam.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Nou, jouw naam is niet helemaal tijdloos. We keuren hem af. Nanda, ja, Nanda.
3: Overduidelijk.
0: Overduidelijk.
3: Oma Nanda.
0: Oma Nanda vind ik heel goed. Nou, Redmar kwam voorbij, vind ik ook tijdloos, toch? Redmar, ja. Opa Redmar. Brit vind ik niet tijdloos.
3: Nee.
0: Nee, oma Brit.
3: Oma Brit, nee.
0: Oma Brit, nee, nee.
3: Tegen die tijd moet je een nieuwe naam hebben.
0: Rosalie. Oma Rosalie. Nee, ook,
3: nee,
0: niet,
3: ook niet
0: echt tijdloos.
3: Nee.
0: Sorry. En dan de laatste is... Rohan, die zegt... Mijn dochter is de enige persoon in Nederland met haar naam. Oeh, dat is altijd tricky, hè? Ze heet Lanikai. Ja, wel een bijzondere naam.
3: Hele mooie naam.
0: Lanikai.
3: Niet voor een oma.
0: Oma Lanikai, nee.
3: Nee,
0: sorry.
3: Nee,
0: hey, ik zeg wel de hele tijd goed, fout, tijdloos niet. Het maakt natuurlijk allemaal geen ene reet uit. Hè. Jullie hebben allemaal prachtige namen per persoon. En ja, is het nou juist goed om een tijdloze naam te hebben of niet? Je kunt het je ook een beetje afvragen, toch?
3: Ja, maar we kunnen er helaas niks meer mee.
0: Nee, we kunnen er helaas niks meer mee.
3: We hebben de naam niet.
0: Het is ook een beetje aan jou. Ik denk in ieder geval dat ik gewoon voor de naam ga die ik gewoon lekker mooi vind. En ja, dan groeit ze er vast wel in, denk ik dan maar.
3: Ja.
0: Ik zie jou echt kijken van, dat gaat helemaal fout. Ik weet niet wat voor naam die gaat uitkiezen.
3: Ja, dat is zo'n moderne naam.
0: Nou, voor die naam, stay tuned, hè. Je hoort nu Miguel, Sure Thing, naar Joe Doué Filet.

0: Cordova. Hier aan de Blok en vorige week woensdag waren we nog live uit de stad Schouwburg in Utrecht natuurlijk voor het L3B-event. Dat deze keer in het thema stond van voetbal, hoe kan het ook anders? En sportmindset. Nou, onze collega en reporter Bradley, die was erbij, mocht je het gemist hebben.
1: Ja. En dan heb je een specifiek moment waarvan je dacht, oh, dit is mijn piek.
2: Iedereen gaat dat einde zeggen, maar ik vond zeg maar ook, ik weet niet, het maakte me allemaal gewoon dat iedereen dromen had en het is toch gelukt. En dat, ik weet niet, dat raakt toch iets voor mij.
0: Ja, meer meningen van mensen die daar aanwezig waren, hoor je zo meteen.

0: met Bradley.
1: Hoe belangrijk is sport in jouw leven?
2: Heel belangrijk. Ik sport elke dag. Dat me mentaal. Ja, het is voor mijn uitlaatklep. het is ook een discipline voor me, zeg maar. Dat is een houvast.
1: Het L3B Boost event vond vorige week plaats. En dit keer ging het over sport. We hadden daar ook een live locatie uitzending. Maar voor als je het gemist had, heb ik voor jou de gasten gesproken. Hoe belangrijk is sport in jouw leven?
3: Sport staat op nummer 1 samen met muziek voor mij.
1: Waarom?
3: Ik heb sowieso mijn hele leven gesport. En sport, aangezien we het ook al hier hadden over discipline. Sport heeft me ook heel veel discipline geleerd. Vooral in de gym. Consistent bezig zijn, ook wanneer je geen zin hebt. De dagen dat het even regent. Gewoon door blijven gaan, man.
4: In mijn leven was het heel belangrijk. Ik sport niet echt meer de laatste tijd. Ik ben een beetje afgezakt. Maar ik moet wel weer fitjes worden. Maar ja, sport is, het is, je voelt aan mijn buik. Het is blubberig, man. Weet je toch?
5: Ik werk dan als fotograaf. Ben heel veel bezig met werk, editen, et cetera. En ik sport wel zelf 4 keer in de week. Dus dat is gewoon letterlijk, ja, voor mentale rust. Plus, ik ben ook, ja, voetbalgek. Dus net zoals Wijn net al goed uitlegt. Voetbal is ook een hele, heel groot onderdeel in mijn leven.
1: Jullie hebben dus het hele event meegemaakt. Als jullie in 3 woorden het zouden moeten omschrijven, wat zou je dan zeggen?
4: Inspirerend. Op het einde emotioneel. En ja, geslaagd, man.
2: Positief, leuk en netwerkend.
6: Heel erg emotioneel. Het maakte me heel erg emotioneel. Ja.
1: En dan heb je een specifiek moment waarvan je dacht, oh, dit is mijn piek.
6: Iedereen gaat dat einde zeggen, maar ik vond, zeg maar, ook, ik weet niet. Het maakte me allemaal gewoon dat iedereen dromen had en het is toch gelukt. En dat, ik weet niet, dat raakt toch iets bij mij.
3: Ja.

0: je zit met iets, praat erover. En als je er zelf mee blijft gaan, als het gewoon in jou blijft, dan ga je er zelf mee zitten uiteindelijk. En dat, ja man, dat voelde ik wel.
1: En voor mij creatief blijven. Blijf doen wat je wilt doen. Blijf doen wat je moet doen. Tuurlijk, er is veel concurrentie. Maar kan je niet van de anderen en wees gewoon jezelf.

Lindsay en Odile hoorde je met 24 Hours. En wat als een jong trouwtje volgt alle regels en je doet eigenlijk precies wat er van je wordt verwacht. Maar uiteindelijk kom je erachter dat het toch niet helemaal het pad is dat jij moet bewandelen. Zometeen spreek ik een hele

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
6: It's complicated.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
1: Wat zei je nou, Bert?
2: Haal die banaan nou eens uit je oor.
1: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Bare Minimum, Fresh en KM, hoor je naar Waterkant.

0: Fresh en KM hoorde je met de Bare Minimum.
1: The Block met Anne Lijn.
0: En je zou maar jong trouwen, je volgt alle regels en je doet precies wat er van je verwacht wordt. Maar als je er dan uiteindelijk achter komt dat jouw geluk niet altijd past binnen de verwachtingen van anderen, nou, dat kan je overkomen. En Ferdows, die schreef er een boek over, deelt daarin heel openlijk haar verhaal. Het boek heet Mokro Psycho. Ferdows, goedenavond. Goed dat je hier bent.
2: Dankjewel.
0: Ja, ik heb gelijk een vraag voor je over de titel Mokro Psycho. Waarom die titel?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik heb voor de titel gekozen omdat ik heel erg geïnspireerd was door de film American Psycho met Patrick Bateman. En in die film is de rode draad dat hij toch wel heel veel vrouwenhaat heeft. En daarin in een cultuur leeft die niet voor hem helemaal leuk of passend is. Of dat hij zich daarin kan vinden. En dat vond ik heel goed het verhaallijn weergeven van mijn verhaal. Waarom ik toen geïnspireerd was om het verhaal Mokro Psycho te noemen eigenlijk.
0: Ja, want ja, je hebt het al een beetje over cultuur. Je leefde zelf volgens de regels van de Marokkaanse cultuur, als ik het goed zeg. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Vooral heel erg leven naar de goedkeuring van je ouders. Omdat je daar toch heel graag naar streeft. Je wilt heel graag het schouderklopje. Je wilt heel graag trots maken. En zodra je dat eigenlijk niet doet, dan val je buiten de boot. Of dan, ja, kwam daar heel veel religieuze controle bij kijken. Omdat ja, ze willen dan het beste voor je. Hmm. En in mijn ervaring was dat niet zo.
0: Nee. Uiteindelijk besloot je dus om je eigen keuzes te gaan maken. Ja. Hoe deed je dat?
2: Dat deed ik door te kiezen om te trouwen met de liefde van mijn leven. Mm-hmm. Ik kwam al uit een ander gebied in Marokko. Nou, dat was ook al niet geaccepteerd. En toen wij getrouwd waren met een feest vol toeters en bellen, waar ik eigenlijk ook helemaal geen zin in had. Maar dat doe je dan omdat je zo graag in de cultuur wil passen. Besloten wij ons eigen leven te leven. Maar dat werd ons niet in dank afgenomen, om maar zo te zeggen.
0: Nee, en dat heeft invloed gehad ook op de band met jouw eigen familie.
2: Ja.
0: Wat is daar gebeurd en hoe is het contact nu?
2: Het contact is op een heel laag pitje. Ook een tijdje daar niet geweest. En ook met de komst van het boek is dat ook niet een waardering genomen. Maar goed, ik wilde heel graag mijn verhaal vertellen en niet een perfect verhaal. Hmm. Ik wilde een echt verhaal vertellen voor alle meiden en jongens die ook misschien no contact gaan met hun ouders in de Marokkaanse cultuur, waar dat natuurlijk hartstikke taboe is.
0: Hmm. En ik kan me ook voorstellen dat er niet alleen je ouders hier een sterke reactie over hadden, maar misschien ook online. Er zijn zelfs mensen die je vergelijken met de nieuwe Lale Gül. Nou ja, ik sta niet achter die vergelijking. Maar hoe voelt het voor jou om vergeleken te worden met dat?
2: In het begin schrok ik daar een beetje van. Want ik denk, ja, ik vertel gewoon mijn verhaal, mijn mening, mijn ervaring. Waarom is dat verkeerd? Maar goed, als ik dan een vrouw ben en tekst wil geven aan mijn eigen verhaal, dan vind ik dat ik daar recht op heb. Dan ben ik heel dankbaar dat ik in Nederland woon en de vrijheid van meningsuiting heb. Wat in de grondwet staat. En als dat de vergelijking is met Lale Gül, dan zie ik dat als een compliment.
0: Nice, I like it. Hey, welke boodschap wil je meegeven aan mensen die Mokro Psycho lezen?
2: Dat je je eigen leven moet leven en niet naar de goedkeuring van een cultuur of je ouders. Want daar doe je het allemaal voor, maar dat is nooit goed genoeg eigenlijk. Hmm. En trouwen om dan uit huis te zijn en je eigen leven te kunnen leven, dat is zo onzin. In Nederland kan je een leuke baan nemen, op zoek gaan naar een eigen woning. En ik raad alle meiden en alle jongens aan om dat lekker te doen. En dat is de stok achter het verhaal.
0: De stok achter het verhaal. Nou, Mokro Psycho is dus nu gewoon te lezen. Ferdows, ik wil je heel erg bedanken dat je hier was. Dat je ook zo openlijk je verhaal deelt. Super belangrijk. Niet alleen inderdaad voor vrouwen uit jouw cultuur of vrouwen uit andere culturen. Maar ook voor mannen natuurlijk. Dus dankjewel dat je hier was.
2: Dankjewel.

0: zijn plek op de manier van Artist of the Month. Artist of the Month ben je als je de hele maand gewoon wordt gedraaid hier aan de blok op Funix. Je kunt jouw muziek als opkomende artiest gewoon onder de oren brengen van de Funix Family. En wie wil dat nou niet? Ja, heerlijk. En zo kun jij de gelukkige zijn. Het is heel simpel. Ga gewoon naar funix.nl/artist of the month. En dan kan het zomaar zijn dat jij hier volgende maand zit. Of dat iemand die je kent, waarvan jij zegt, nou, die verdient het echt om Artist of the Month te worden, hier tegenover mij zit. Onze Artist of the Month van deze maand is niemand minder dan KK. Ze komt uit Almere, is al langere tijd bezig met muziek en ze kon niet wachten om haar muziek onder jouw oren te brengen. En dat heeft ze gedaan met de track Summertime.
1: Yo guys, KK Ribabo Speakers, Artist of the Month bij Funix. En dit is mijn track, Summertime.

0: Double featuring Boof. Andersom. Your city, your sound.
1: Funny.
2: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de

0: Nieuwe muziek, die Double en Boef. The Mystery Track. Ja, zometeen is het weer tijd voor het spannendste spel van de avond hier on the block. En hier op Funix natuurlijk. De Mystery Track spelen we. Eigenlijk is het heel simpel. Het is een soort raadspel naar een Funix track die wij zoeken. Ja, en die Funix track, die ken jij sowieso als Funix luisteraar. Ik bedoel, het zijn altijd nummers die regelmatig voorbij komen of ooit regelmatig voorbij zijn gekomen. En dus heb ik alle vertrouwen erin dat als jij de Mystery Track speelt, dat je het ook echt wel goed gaat doen. Wat kun je nou winnen? Nou, je kunt gewoon een Funix goodie winnen. En daarnaast ook 15 seconden shout-out tijd. Kun je gewoon even 15 seconden lang zeggen wat je wil live op de radio zometeen. Dat kan je dus allemaal winnen met de Mystery Track. Maar hoe raad je die Mystery Track nou? Nou, je krijgt 30 seconden per vraag. 5 vragen. En elk antwoord op een vraag is het goede antwoord. En dat leidt dus uiteindelijk naar die Mystery Track. Is dus eigenlijk gewoon een hint. Hoe meer goede antwoorden dus, hoe meer hints je hebt. En uiteindelijk kom je zo achter die Mystery Track. Het is een spannend spel. Het is een leuk spel. En voornamelijk is het een spel waarvoor je de NPO Luister-app nodig hebt. Dus pak die er alvast bij. Want je gaat eerst die kwalificatievraag moeten beantwoorden. En die heb ik niet. Maar onze quizmaster van vanavond, Max.
1: Met de kwalificatievraag van vandaag. Welke rapper brak in 2015 echt door samen met Ronnie Flex op het nummer Drank en Drugs?
0: Oeh, goeie. Welke rapper bracht...
1: Oh ja.
0: Doe jij maar weer.
1: Welke rapper brak in 2015 echt door samen met Ronnie Flex op het nummer Drank en Drugs?
0: Ja. Oké, okay, nou. Hè? Doe jij het ook een keer goed. Nou, welke rapper brak in 2015 echt door samen met Ronnie Flex op het nummer Drank en Drugs? Denk jij het antwoord te weten? Drop het in de NPO Luister-app. Dan spelen wij zometeen die Mystery Trick. En heb jij misschien wel die Funix Goodie Bag en die 15 seconden shout-out.

0: was weer de mystery track met aan jou de vraag. Welke rapper brak in 2015 nou echt door samen met Ronnie Flex op het nummer Drank en Drugs? Ja, en we zien een heleboel antwoorden voorbij komen. Frenna onder andere. Ik zag zelfs Lijpen voorbij komen. Ik kijk even links van mij. Max, mensen zitten er echt naast.
1: Idali ook.
0: Ja. Ja, ik vind het bijzonder, want iedereen kent het nummer Drank en Drugs. Iedereen was erbij in 2015. Wie stond er nou op die track samen met Ronnie Flex? Dat is eigenlijk gewoon het antwoord waar we naar op zoek zijn. Heb jij dat antwoord? Drop het in de NPO Luister-app, hè? Want dan spelen wij zo meteen die mystery track. Maak jij kans op een Phonix goodie bag en op 15 seconden shout-out uit. Dus welke rapper stond nou op dat nummer Drank en Drugs samen met Ronnie Flex in 2015?

0: and Ray, Hordeum at Secrets.
1: The Mystery Track.
2: Lotfi, goedenavond. Wat is jouw grootste secret? Mogen we het weten?
3: Nee, dat mag iemand weten.
2: Oh, nee, zou ik ook niet doen als ik jou was. Hey, ben je een beetje Funnix-luisteraar, Lotfi?
3: Ja, op z'n tijd toch?
2: Op z'n tijd. Wat is op z'n tijd? Gewoon eerlijk zijn.
3: Van de 5 dagen in de ochtend naar werk. 2 of 3.
2: Zo, nou, dat vind ik best wel veel hoor.
3: Ja, toch?
2: Ja, lekker bezig. Hey, dan heb ik er helemaal vertrouwen in. We gaan de Mystery Track spelen. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk antwoord is dus een aanwijzing naar de Funnix-tune die ik zoek. Dus denk daarbij ook lekker aan je tijd. Mocht je een antwoord niet weten, gewoon lekker passen. Uiteindelijk, de meeste antwoorden, die kun je naast elkaar gaan leggen. En ja, dan kun jij gaan raden wat die track is. Denk niet te moeilijk. Je hebt hem sowieso vaak voorbij horen komen. Zeker in de ochtend.
3: Ja.
2: Ja? Nou, dan gaan we beginnen met je kwalificatievraag. En dat was natuurlijk, welke rapper brak in 2015 echt door? Samen met Ronnie Flex op het nummer Drank en Drugs.
3: Dat was de kleine natuurlijk.
2: Dat is helemaal goed. Je tijd gaat in. Wat is het Engelse woord voor mode?
3: Fashion.
2: Welke artiest maakte onlangs het WK-nummer We're All Gonna Make It?
3: Pas.
2: We're All Gonna Make It. Jammer. Hoe noem je een periode van 7 dagen?
3: De week.
2: Hoe heet de Funnix hitlijst met de 40 hotste tracks van het moment?
3: De dikste.
2: Bijna. Wat is die lijst?
3: Echt?
2: Ja, dat is goed. Dat is goed. En nog net binnen de tijd. Dat is heel netjes van jou. Je hebt alleen 1 antwoord niet. Dus je hebt gewoon 4 goede antwoorden. Ik ga ze even herhalen. Lil Klein heb je. Fashion heb je. Week heb je. En X-Charts. Ja, dan ga ik aan jou vragen, welke mystery track ben ik naar op zoek? Als je die hints naast elkaar legt. Lil Kleine, Fashion, Week, X-Chart.
3: Ik vind het wel lastig, hè?
2: Ja, snap ik, maar denk niet te moeilijk. Het kan zomaar zijn dat je de artiest of de titel van de track al hebt geraden. Ik ga langzaam aftellen. Lil Kleine, Fashion, Week. X-Chart. Van wie? Fashion Week hoor ik. Van wie? Ik ga hem invullen. Dat is goed!
3: Yes.
2: Nou, dat heb je toch netjes opgelost. Gefeliciteerd!
3: Dankjewel.
2: Hey, hoe kwam je zo binnen dan?
3: Zo binnen?
2: Ja, hoe kwam je ineens zo in je op?
3: Je zei dat ik de woorden al genoemd was. Dus het is wel makkelijk Fashion Week. Begon.
2: Snap je? Niet te moeilijk denken. Je had zoveel hints al verzameld. Het is je enorm gegund. Hey, blijf lekker hangen, Lotfi, want je krijgt sowieso die Funnix goodiebag opgestuurd. Maar je krijgt ook 15 seconden shout-out tijd. En of je daar nou klaar voor bent of niet, die gaat nu in.
3: Sowieso een dikke shout-out naar Philip en Sammy. Sowieso ook eentje naar mijn vriendin, mijn moeder en mijn vader. Zeg ook 5 vrienden en sport voor je goede verzendingen. En verder is het de man.

gingen we naar het park. Toen zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

op de kans dat jij misschien ooit wel van plan bent om een huis te gaan kopen. Maar waar begin je met zoiets? Want dat is niet zomaar een beslissing die je maakt. Nou, zometeen heb ik twee mensen in de studio die je hier alles over kunnen vertellen. Naar muziek van Becky G en Karol G met Mami. I'll be on.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos!

0: Funix@spin.nl. Your city, your sound.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koningin in vloeren.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: It's complicated.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
0: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Move Adam Port komt jouw kant op naar Jonna Fraser en Leeuw Kleine.

heard Strive, Kind of Music, Orso en Malachi. Hoorde je door je speakers hier nog steeds on the block. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Waarschijnlijk ben je gewoon lekker aan het chillen. Misschien zit je wel in de auto terug van werk. Of ben je inmiddels alweer onderweg naar werk. Ja, hoe dan ook. Ik hoop dat je een heerlijke avond hebt. Heerlijke muziek, die heb ik nog steeds voor je klaarstaan. Zometeen ook hartstikke interessante gasten natuurlijk. Maar eerst ga ik je nog wat nieuws vertellen. Want in Amsterdam was gisteren een topsporter uit de NBA aanwezig. En hij gaf een gratis les. Ja, alle basketballers denken nu, shit, daar had ik bij moeten zijn. Misschien was je er ook wel bij. Hoe dat zit, wie dat was, dat hoor je zo meteen. Maar eerst de dikste van deze week.

0: Kevin en Roxy Dekker met Jij Hebt Mij.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En als je zelf gewoon hartstikke succesvol bent, dan is natuurlijk niks beter en niks leukers misschien ook wel dan iets goeds doen voor de next generation. Nou, dat dacht ook de Amsterdamse basketballer Quinten Post. Inmiddels is hij al 2 jaar als professionele basketballer en komt hij uit voor het NBA-team in San Francisco. En de NBA, dat is niet niks. Daar kom je niet zomaar tussen. En gisteren organiseerde hij dus samen met de basketbaltrainer Jart Schuit een gratis kamp voor jongeren die ook geïnteresseerd zijn in basketbal. En hij leerde ze alle ins en outs over het spel.
3: Mezelf natuurlijk ook heb ik in de schoenen gestaan van deze kids. Dus het had mij op. Toen ik 13, 14 was, leek het mij ook heel gaaf. Ja, dat er dan een NBA-speler was, dat je gewoon een dag niet kon meekijken en bij een paar vragen kon stellen. Dus vanuit die gedachte hebben we het georganiseerd.
4: Gewoon super vet natuurlijk. Dat hij gewoon echt hier in de buurt gewoon bij mij is, vind ik echt geweldig.
5: Ja, het is een kans die je niet zomaar kan krijgen. Dus die wou ik graag benutten.
6: Ik ben blij ook dat ik 81 gelukkiger ben. Omdat het is gewoon een leuke ervaring dit. Om Quinten Post te ontmoeten, ook vragen hoe hij zijn basketbalcarrière is begonnen, hoe hij is gekomen waar hij nu is.
0: Ja, zo sta je dan ineens gewoon bij je basketbalheld. Dat is toch bijzonder hoor, moet ik zeggen. In Amsterdam, het kan zomaar gebeuren, zo gebeurt er van alles in Amsterdam, hè? Eerst Size, Solace en Victonie staan voor je klaar met Millie. En ook Pop Smoke, 50 Cent, Roddy Ricch.

0: we gaan het splitten. De rekening.
1: Ja, dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Jordy en met We're All Gonna Make It.
1: On the Block met Anne Lijn.
0: Waar ik inmiddels niet meer alleen zit. Want grote kans dat jij de ambitie hebt om ooit een huis te gaan kopen. Misschien wel een bedrijf te starten of om financieel onafhankelijk te worden. Maar hoe zet je nou die eerste stap als niemand je uitlegt hoe het systeem werkt? Nou, Leandro en Suleika, oprichters van Stichting Evolve, die zijn in de building. Zij helpen jou de hele week hierbij in Amsterdam. Goedenavond en welkom allebei. Leuk dat jullie er zijn.
2: Goedenavond.
3: Dankjewel.
0: Ja, Leandro, ik begin even bij jou. Jullie geven dus de hele week door workshops hier in Amsterdam over deze verschillende thema's. Wat staat er allemaal op de planning?
3: Klopt. We hebben vandaag de eerste workshop gehad. Dat gaat over mindset. Want je moet je eerste, als je eerst een huis wil kopen, is het belangrijk dat je eerst je mindset goed is.
0: Waarom?
3: Omdat je moet geloven dat het kan. En we hebben deze week speciaal de workshop voor mensen die het wat moeilijker hebben. Voor iedereen is het moeilijk, maar voor een bepaalde groep is het zeker nog moeilijker om een woning te kopen.
0: Mm.
3: We richten ons op jongeren tussen de 18 en de 35 jaar. En we hebben verschillende thema's over budgetteren, hoe een hypotheek werkt, hoe een bank werkt. We gaan de bruggen verkleinen tussen de financiële instellingen, de banken en de jongeren. We gaan een masterclass geven over hoe je in 7 stappen je eerste woning kan kopen. En we gaan het ook hebben over hoe je kan investeren in het buitenland zelfs.
0: Oké, dat klinkt als iets waar je bij moet zijn. Suleika, ik vraag me af, herken jij dat, zeg maar, van dat je een soort van bepaalde mindset moet hebben om bepaalde stappen te kunnen zetten?
2: Ja, zeker. Je moet wel gemotiveerd zijn en je moet discipline hebben om je te houden aan die stappen, hè, om te komen bij het kopen van een woning. En je moet echt de motivatie van binnenuit moet je hebben om die wil te krijgen om daar naartoe te werken.
0: Ja, want Leandro, je hebt het over een bepaalde groep die het misschien iets moeilijker vindt. Voor wie zijn deze avonden georganiseerd?
3: Iedereen is welkom sowieso, maar we hebben het voornamelijk georganiseerd voor jongeren van Afro-Caribische afkomst en Afrikaanse diaspora. Omdat wij geloven dat er toch een ongelijkheid is in kansen tussen deze groep en autochtone jongeren. Maar nogmaals, iedereen is welkom.
0: Mm. Dus, ja, want ik weet, jij bent zelf ook succesvol ondernemer, volgens mij, mag ik wel zeggen. Jij weet alles van huizen kopen, et cetera. Heb je een gouden tip voor mensen die aan het kijken zijn of heel graag een huis zouden willen kopen?
3: Gouden tip, zorg dat je financiën goed zijn.
0: En, ja, makkelijk gezegd. Ja. Ik zou ook wel willen dat mijn financiën goed waren.
3: Ja. Nee, maar dat is het begin eigenlijk. Je financiën.
0: Mm-hmm.
3: Dus weet wat je inkomsten en uitgaven zijn. En heb een plan en ga er ook naartoe werken. En als je er hulp bij nodig hebt, schakel die hulptroepen in. Onze stichting zet zich daarvoor in. Dus je kan altijd bij ons terecht. Maar er zijn ook meerdere mensen die je daarbij kunnen helpen.
0: Nice. Vraag gewoon om hulp. Durf voor om te vragen.
2: Ja.
0: Suleika, wat hoop jij dat mensen meenemen van deze week?
2: Ten eerste dat ze wel gewoon na vandaag al gaan denken van hey, ik heb wel de mogelijkheid om die stappen te zetten naar het kopen van mijn woning. Morgen gaan we het hebben dus over financiën. En daar moeten ze gewoon inzicht krijgen in hun eigen financiën van hey, wat zijn mijn inkomsten? Wat zijn mijn uitgaves? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder uitgeef, zodat ik kan sparen om uiteindelijk een woning te kunnen kopen.
0: Nou, klinkt veelbelovend.
2: Ja.
0: Jullie zijn al begonnen dus vanavond, maar kunnen mensen zich nog aansluiten?
2: Ja, zeker. Ze kunnen nog steeds een kaartje kopen via onze website. Stichtingevolve.org. En dan kunnen ze een kaartje kopen van €15. En dan hebben ze gewoon toegang toch de hele week.
0: Nou, €15 en dan heb je misschien ineens een huis van 3 ton. Als je klaar bent. Hè? Ja, dus dat klinkt als een koopje op die manier. Nou, Leandro en Suleika, ik wil jullie bedanken voor het langskomen. Sowieso heel veel succes deze week. Nogmaals, de website was Stichtingevolve.org. Nou, je weet waar je moet zijn voor kaartjes. Dus voor deze workshops.

0: Dance door je speakers met Fantasy hier nog steeds on the block. Waar jij ook jouw track aan kon vragen die jou even naar een nieuwe fantasy world brengt. Of misschien even terug de tijd in. Mag allemaal, het kan allemaal via de NPO Luister app. Ik ga die track voor je draaien, dus dikke shout-out naar jou als je dat hebt gedaan. Gino, die stuurde het volgende.
1: Ja, ja, we zijn op de blok in de gym. Doe maar mijn lijpen. Met links of rechts.
0: Op de blok in de gym. Ja, zo kan het ook. Ik zeg je eerlijk. Shout-out naar jou, Gino. Dat je gewoon nog om 10 uur in de gym staat. Heerlijk. Ik ga hem lekker voor je draaien. Lijpen. En Fata hoor je met links of rechts. Deze is voor jou vanavond. Ik hoop dat je wat extra pumps kan doen op deze.

0: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.fanix.nl/vacatures.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De DJ's. En de DJ Fernando. Number love and number respect.
4: Yeah. Beo zoek naar de heetste hit.

0: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via fanix.nl/nieuws.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
1: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
0: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Je vriend wil je alleen laten in de hotelkamer op vakantie. Oh.

0: met jouw dilemma. De situatie waarmee je zit, waarmee je het misschien niet met je vrienden over wil hebben, maar liever met je Funnix family. Want ja, wij hebben een ongezouten mening voor je klaarstaan. Wij zijn altijd eerlijk. En als ik zeg wij, dan heb ik het ook over jou. Jij die nu luistert, pak die NPO Luister-app erbij. Hè? Want iemand heeft weer mijn voicemail ingesproken en we hebben jouw advies nodig. Die kun je daar droppen. En vandaag kun je dat doen voor Soraya. Laten we even luisteren naar haar storytime.
1: Hey lieve Annelijn, ik hoop dat jij wat advies hebt voor mijn situatie. Ik heb namelijk nu sinds kort een nieuwe vriend en we gaan deze zomer voor het eerst samen op vakantie. We komen best wel uit andere werelden. Hij is echt een beetje van de popiopi-wereld. Elke keer met vrienden op vakantie naar dure landen en zo. En ik heb dat eigenlijk helemaal nooit gehad. Ik heb ook niet super veel vriendinnen. Ik ging eigenlijk nooit echt op girls trips, maar hij wel. Hij is echt van de boys trips en nu wil hij dus naar Ibiza met mij deze zomer. Maar alle zijn vrienden gaan er dus ook zijn. Mijn vriendinnen niet, want ja, zoals ik al zei, ik heb er sowieso niet echt veel en we zijn ook niet echt van het reizen met elkaar. Maar goed, toen we het er dus over hadden van oké, hoe zien we het dan voor je als we daar op vakantie zijn, zei hij eigenlijk, of ja, liet hij eigenlijk een beetje vallen dat hij het zo voor zich ziet dat hij gewoon lekker met zijn vrienden af en toe erop uit kan gaan en dat ik dan gewoon een beetje ook mijn eigen plan moet gaan trekken. Maar ik denk een beetje bij mezelf van ja, ik ben sowieso niet echt een type die houdt van uitgaan en feesten. Dus dat is denk ik ook waarom hij zoiets heeft van blijf dan maar gewoon lekker thuis. En dat snap ik wel, maar ergens denk ik ook samen uit, samen thuis. Weet je wel, je gaat met je vriendin op vakantie, dan ga je er toch niet alleen in een hotelkamer laten zitten en met je vrienden erop uit. Nou ja, het heeft een beetje een domper gezet op mijn vakantie. Dus wat zou jij doen?
0: Oeh, ja, kun je je partner gewoon even alleen laten in de hotelkamer om erop uit te gaan met je vrienden op vakantie een avondje? Misschien twee avonden, misschien meerdere avonden. Is dat een go of no go? Ik vind dit dus een hele, hele lastige. Ik kan me voorstellen, je wilt gewoon chillen met de boys ook op vakantie. Maar ja, tegelijkertijd, je bent met je wifey. Dus wat gaat je wifey doen als jij alleen met je boys wilt chillen? Ik zeg je eerlijk, ik heb hier wel een mening over. Ik ben heel benieuwd hoe jij hiernaar kijkt als je nu luistert. Als jij met je partner op vakantie gaat, kan jouw partner jou dan gewoon een avondje of meerdere avonden in de hotelkamer laten om erop uit te gaan met vrienden? Ja of nee? Drop het in de NPO Luister-app.

0: I know when that hotline bling.
1: Please record your message.
0: That can only mean one thing.
2: Annelijn's Hotline.
3: Het is weer tijd voor Annelijn's Hotline, oftewel mijn voicemail die je kunt inspreken via de NPO-luister. Met jouw dilemma, jouw situatie, iets wat je hebt meegemaakt waarbij je advies nodig hebt. Niet alleen van mij, maar ook van de rest van de Phonix Family. Want je weet, wij hebben ongezout advies. Hier zijn we eerlijk on the block. En dat mag je ook wel verwachten. Soraya, die heeft mijn voicemail ingesproken. Ze zit met een heel duidelijk probleem. Ze gaat voor het allereerst met haar nieuwe vriend op vakantie. Ze had er zoveel zin in totdat haar vriend dropte van, yo, mijn matties die gaan daar ook zijn. En die matties die gaan er niet alleen zijn. Nee, haar vriend wil ook gaan chillen met die matties. En lekker uitgaan en noem maar op, want daar houdt hij wel van. Alleen Soraya is daar niet zo van. En dus zegt hij, nou, dan trek jij toch gewoon lekker je eigen plan. En dan ga ik een paar avonden erop uit met die boys. En zij vraagt zich af, ja, moet dat kunnen? Ja of nee, je partner alleen laten in het hotel of wherever. Omdat je er met je vrienden op uit wilt. Terwijl je eigenlijk samen op vakantie bent. Nou, je kunt het droppen in de NPO Luister-app. Ik had het niet verwacht, maar een dame is de persoon die zegt, natuurlijk moet dat kunnen. Je bent in een relatie nog steeds je eigen persoon, zegt Amina. Ook als je op vakantie bent met je vriend of je vriendin. Zolang je het gewoon van tevoren bespreekt en eerlijk bent, zie ik het probleem niet. Zeker als zij toch niet houdt van uitgaan. Oké. You're not a girl's girl, Gordon dan. Nee, Amina. Maar ja, ik vind het een interessante take. Ik vind het een hele interessante take. Youssef zegt, ik zou het niet chill vinden als mijn partner elke avond met vrienden op pad gaat terwijl we samen op vakantie zijn. Dus ik zou het ook niet bij mijn vriendin doen. Een avondje is prima, maar je boekt zo'n reis toch om tijd met elkaar door te brengen. En dan Bertino, die heeft een hele duidelijke mening. Die zegt, wat is dit nou voor slappe gozer? Vrienden mee en je vrouwtje gewoon naar het plafond laten staren in de hotelkamer. Meid, zoek een echte man. Ja, ik kijk even links van mij naar een echte man.
4: Een hele echte man, ja.
3: Ja, krijg je toch gewoon een compliment, hè?
4: Ja, nee, dankjewel. Ja. Eindelijk een keer. Ik bedoel, na al die negativiteit van jou.
3: Ja, precies. Nee, ben je het eens met Bertino? Ben je dan een slappe gozer als je je vriendin alleen laat in de hotelkamer?
4: Ja, zeker. Ja.
3: Ja?
4: Boek gewoon lekker daarna nog een keer een vakantie in je eentje dat jij terug gaat naar Ibiza. Maar je gaat niet je vrouwtje erachter laten in die hotelkamer.
3: Nee.
4: En dan zegt hij ook nog een paar avonden.
3: Ja.
4: Niet eens één avond, maar gewoon een paar avonden.
3: Ja.
4: Nee, man. Je gaat maar een andere keer terug in je eentje. Maar jullie zijn samen daar op vakantie en jullie gaan,
3: ja,
4: wel gezellig met steeds wat doen.
3: Kijk, even advocaat van de duivel. Zij houdt niet van een feestje. Ze betalen veel geld om samen naar Ibiza te gaan. Hij houdt wel van een feestje.
4: Ik denk inderdaad, ook dat inderdaad. Dus hij houdt niet van een feestje. Had eigenlijk ook wel naar een andere plek moeten gaan.
3: Misschien is dat het. Ja. Want
4: waarom ga je naar Ibiza als je niet van een feestje houdt?
3: Ja, en ik kan me dus wel voorstellen, hè, even mezelf in de schoen zetten. Stel dat ik nou een vent had die echt niet hield van een feestje. Al mijn vriendinnen zijn op zo'n eiland. Ik ga daar met hem ook naartoe. Ja, en hij zegt op zo'n avond van, ja, ik wil daar niet naartoe. Ik wil niet naar Black Coffee. Dan denk ik toch ook bij mezelf, ja, nou ja, veel plezier dan met je clubbed. Maar ik ga wel naar Black Coffee. Snap je wat ik bedoel? Nu zie ik je wel langzaam nagaan denken
4: ja,
3: van,
4: maar
3: ja,
4: maar daarom, voor zo'n avond, hè, een Black Coffee, daar wil jij dan inderdaad heen. Dat wil je gewoon niet missen.
3: Ja.
4: Voor een avond kan ik begrijpen, maar als je zegt een paar avonden.
3: Nee, dat is crazy.
4: Dat gaat te ver.
3: That's too much. Nee. Dan zoals Bertino zegt, zit je vriendin gewoon letterlijk naar het plafond te staren meerdere avonden. En dan komt ze echt terug van die vakantie en dan denkt ze echt van, nou, dan maakt het gewoon uit. Ja, toch?
4: Ja. Maar Soraya, ga volgende keer ook naar een andere bestemming.
3: Ja, dat denk ik ook. Ik bedoel, Bertino die zegt zoek een echte man. Ik zou vooral zeggen zoek gewoon een echte vakantieplek. Ibiza is ook echt, ja, not for the people who don't like to party.
4: Nee,
3: dat is waar. Goed advies.

0: Boys and Honey hoorde je met Party Girl.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En de overheid die wil jou niet meer in de auto hebben. Ja, ik hoor je al denken, waar heb je het nou over? Nou, met treinkaartjes en een gratis fietscheck probeert de Rijkswaterstaat mensen van de snelweg af te houden. En dat is met een reden, want er wordt heel

0: die is voor take-off.
1: Standaard vastdraaien, zadel vastdraaien. Misschien even de bandjes oppompen.
2: Ja, we zien dat dit echt werkt. We hebben dit vorig jaar ook gedaan. We hebben daarmee in totaal ongeveer 13% van het verkeer van de weg af kunnen halen. We bieden ook weggebruikers een gratis NS-abonnement aan. En daarmee kunnen ze dan bijvoorbeeld gratis met de trein reizen.
3: Giel maakt ondertussen even een proefrit op de fiets die hij net een beurt heeft gegeven.
1: Bijna helemaal goed.
3: Nog even wat aandraaien.
1: Ja, hij staat weer helemaal voor klaar, meneer.
3: En dan kan de eigenaar van deze fiets weer veilig de weg op. En de auto, die kan hij laten staan.
0: Ja, leuk idee denk ik dan, zo'n fietscheck. Maar naar mijn idee zijn mensen die met de auto gaan mensen die altijd met de auto willen gaan en echt van hun lange leven niet op de fiets willen. En mensen die op de fiets gaan, die gaan nooit van hun lange leven met de auto. Dus ik weet nou niet of het echt een goede oplossing is. Maar goed, volgens Rijkswaterstaat moet het daadwerkelijk wel een oplossing.

0: Nina Tassa sonaria. ¿Quién lo diría?
1: Rosalia en Ozuna hoorde je. En zometeen staat Phonix Vibes voor je klaar hier on the block. En Okaya Imani komt voorbij. En ik ga je

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonix FM op TikTok.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: It's complicated met Jay.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: DJ Fernando. Number love and number respect.
4: Yeah. Beo zoekt naar de

0: van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
1: We love you, president.
0: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en het flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Spanking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl, your city, your sound.
2: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Caverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om me

al klaar ben, heb je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Je ook was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze gooien deur in mijn bomber, ja, ik ben 100, wel gedronken. Ik kon me denken vooruit dan.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

festival zomer van je leven. Samen met je bestie of mattie. Ga naar phonics.nl/festival en fix je FOMO met de Phonics Festipass.